Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen, nu voor de vijfde dag op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer tenslotte. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brandgesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen, nu voor de vijfde dag op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer tenslotte. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden. En tot zover het nieuws.

shows en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

tour from that demi PA. Well, I went out next morning,

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een protest tegen een nieuwe noodopvang in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Ook is een brandende fakkel op het dak gegooid. Daarmee moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheij heeft een noodbevel uitgevaardigd, dat geldt tot 9 uur vanochtend. Eerder op de dag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigt de minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer nog, de dag begint vrij rustig met zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En deze buien bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is ook kans op onweer en stevige windstoten. De temperatuur blijft steken rond de 13 graden. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boss.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep, dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een protest tegen een nieuwe noodopvang in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Ook is een brandende fakkel op het dak gegooid. Daarmee moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd, dat geldt tot 9 uur vanochtend. Eerder op de dag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting, die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran, zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer nog, de dag begint vrij rustig met zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En deze buien bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is ook kans op onweer en stevige windstoten. De temperatuur blijft steken rond de 13 graden. En tot zover het nieuws.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Premier Jette noemt de brandstichting tijdens het protest tegen de noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig en benadrukt dat geweld nooit is toegestaan. Bij de betoging van 300 tot 400 mensen werd vuurwerk naar het gebouw gegooid, waardoor brand ontstond. Relschoppers probeerden aanvankelijk de brandweer te blokkeren. De brand is uiteindelijk geblust en de politie heeft meerdere mensen aangehouden. Tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen hebben Finland, Griekenland en België de finale bereikt. Er was de afgelopen maanden veel om te doen. Veel ogen waren gericht op de act van Israël. Tijdens het optreden van Noam Bettan was de leus Free Palestine zacht horen vanuit het publiek. Al leek het te gaan om een kleine protestactie. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een 3-daags staatsbezoek. De ontmoeting, die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran, zal naast het conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer nog, de dag begint vrij rustig met zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En deze buien bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is ook kans op onweer en stevige windstoten. De temperatuur blijft steken rond de 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politie heeft vorig jaar vaker geweld moeten gebruiken, mede door een toename in grimmige demonstraties waarbij relschoppers bewuste confrontatie zoeken. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Een recent voorbeeld zijn de rellen in Loosdrecht bij een noodopvang voor asielzoekers, waar de politie en de ME in actie kwamen nadat agenten werden bekogeld, brand werd gesticht en de brandweer werd gehinderd. Er zijn naar aanleiding van deze rellen gisteravond meerdere aanhoudingen verricht. Onderzoek van het Amsterdam UMC toont aan dat een operatie bij kinderen met een blinde darmontsteking niet altijd noodzakelijk is. In veel gevallen volstaat een behandeling met antibiotica, waardoor de ingreep voorkomen kan worden. Deze alternatieve methode zorgt ervoor dat kinderen met aanzienlijk minder pijn kunnen herstellen. De man die maandagavond dood werd gevonden in zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam lag mogelijk al meerdere dagen achter zijn voordeur. Dat melden buurtbewoners aan de Telegraaf. De politie forceerde rond 6:30 de deur nadat de dochter van de man alarm sloeg omdat zij hem niet meer kon bereiken. Achter de voordeur troffen agenten het levenloze lichaam van de bewoner aan. En tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn 4 mensen uit de zaal verwijderd omdat zij het optreden van Israël verstoorden. Oostenrijkse omroepen bevestigen dat een toeschouwer luidkeels protesteerde bij de start van het Israëlische nummer, wat ook duidelijk hoorbaar was in de live-uitzending. Na het incident zijn de betrokkenen direct door de beveiliging uit de zaal verwijderd. Het weer tenslotte. De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: Dit is de matinee met Lydia Olsthoorn.
1: En met Arno natuurlijk. En wat gaan we doen het eerste uur van deze matinee? We gaan het hebben over de Nationale Beweegweek voor Ouderen. Want die gaat plaatsvinden van 18 tot en met 22 mei. En we gaan

Duik in de wereld van de Watergreens in het Apeldoorns Kanaal. Geniet van straten, muziektheater, optredens van rappers en rockbands en nieuwe artiesten, maar ook van gevestigde namen zoals Paul de Leeuw met het NJO Popconcert. En ook de gevestigde namen op woensdag met Igo, met Orkest de Ereprijs en Thijs Boontjes op donderdag. En niet te vergeten de afsluiting, een vlammend optreden van Symphony of Fire. Kortom, de 5e editie van het gratis toegankelijke Maaiveld Festival op 13 en 14 mei. Let op voor de voorstellingen van de Pride Comedy op donderdag 14 mei zijn tickets van 7,50 noodzakelijk. Meer informatie is te vinden op www.maaiveldfestival.nl.

0: Ja, dat was Seal met Crazy. Van 18 tot en met 22 mei staat Apeldoorn een teken van de Nationale Beweegweek voor Ouderen. Nou, ik ga erover praten met Michelle Seton. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het is, nou ja, het is bijna zover. 18 tot en met 22 mei. Dan komen alle ouderen in beweging, hopelijk. Toch?
1: Ja, dat is de bedoeling.
0: Dat is de bedoeling. Wat gaat er allemaal georganiseerd worden?
1: Nou, het is een landelijk initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. En in Apeldoorn gaan we ook een aantal activiteiten organiseren. Om het onder de aandacht te brengen. En eigenlijk om mensen te inspireren om voldoende te gaan bewegen.
0: Ja.
1: En we beginnen op maandag 18 mei.
0: Mm-hmm.
1: Bij wijkcentrum Orca in Orden.
0: Ja.
1: Daar organiseren we een open les van Golden Sports. Wat een leuke, eigenlijk een wijkactiviteit is. Waar mensen, 55-plussers, met elkaar buiten sporten en bewegen.
0: Aha, ja.
1: En er wordt een moment om valrisico te testen.
0: Ja, hoe doe je dat?
1: Dat doen we met een smart floor, heet dat. Dat is eigenlijk een mooie mat waar mensen overheen kunnen lopen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ze hoeven geen rare dingen te doen. Ze kunnen gewoon in hun normale kleding gewoon over de mat lopen.
0: Aha, ja.
1: Vier keer eroverheen. En dan wordt eigenlijk gekeken naar voetplaatsing, naar stapgrootte, stapfrequentie, wat balans. En op basis daarvan wordt gekeken hoe hoog het risico op vallen is.
0: Mm-hmm.
1: Dat doen we eigenlijk op veel verschillende plekken. Maar in deze week doen we dat ook dus bij Orca.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar en dan zie je dus hoe groot je valrisico is. En dan?
1: Ja.
0: Wat gebeurt daarmee?
1: Voor mensen met een verhoogd risico op vallen worden er trainingen aangeboden.
0: Ja.
1: Die zijn gratis, die worden door de gemeente aangeboden.
0: Oh, mooi.
1: En gegeven door fysiotherapeuten. Dan ga je in een klein groepje van ongeveer 8 mensen 11 weken oefeningen doen. Dat is dan echt gericht op verbeteren van balans en kracht.
0: Mm-hmm.
1: En van daaruit kijken we dan ook weer of mensen verder ook nog iets meer aan beweging willen doen. Daar helpen we ze dan ook verder mee.
0: Oh ja. En er zijn dan die preventie of die als je daarmee aan de slag gaat, is dat ook buiten? Met die fysiotherapeut?
1: De test wordt nu... Nee, dat is binnen.
0: Dat is binnen.
1: Ja, die trainingen zijn binnen. Ja,
0: ja, precies. Ja. Oké. Okay. Maar er wordt eerst gekeken.
1: Is ook binnen maandag.
0: Oké. Okay. En wat wordt er nog meer georganiseerd die week?
1: Ja, we hebben een heel aantal open lessen dus. Dus woensdag ook in Kerschoten een open Golden Sports les. Mm-hmm. En dan donderdag in De Maten en in Sprenkelaar.
0: Oh ja.
1: En dan hebben we nog een keer... en dan is het donderdag 28 mei. Dat valt net een beetje buiten die beweegweken. Maar dat is daar wordt ook wat meer aandacht aan fietsen nog besteed. Dus dat gaat vanuit doortrappen. Dat is het project waarin we... Ja, mensen tips geven om zo lang mogelijk veilig te blijven fietsen.
0: Ja.
1: Dus dat pakken we daar dan ook bij. Dus dat wordt ook weer dat is 28 mei bij de Stolp.
0: Oh ja.
1: Dat wordt weer een mooie informatieve ochtend.
0: Ja, nou wat goed dat jullie dat doen zeg. En ik zie ook, hè, jullie hebben het ook over een beweegmakelaar. Daar kan je persoonlijk advies van krijgen. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen?
1: Ja, de beweegmakelaar die heeft eigenlijk goed overzicht van wat er aan beweegactiviteiten te doen is in de gemeente. Want dat is nog wel eens lastig, hè, om iets te vinden wat echt bij je past.
0: Ja, precies.
1: Dus als je weer meer wil gaan bewegen en je weet niet zo goed waar te beginnen,
0: mm-hmm.
1: Dan kan een beweegmakelaar daarbij helpen. Daar verwijzen we ook wel naar, omdat we hebben nu een aantal open lessen Golden Sports, maar dat is natuurlijk niet voor iedereen. Niet iedereen vindt het leuk of fijn om buiten te sporten bijvoorbeeld. Mm-hmm. Zou misschien iets anders willen of in een andere wijk. Dan is het een mogelijkheid om met de beweegmakelaar van sportservice te contact op te nemen.
0: Ja.
1: En die kan dan even meekijken. Dus je kan eigenlijk gratis gewoon een gesprek aanvragen. En dan wordt er gekeken van, nou, wat zijn de wensen? En is er iets in de buurt wat daarbij aansluit?
0: Ja, wat goed. Maar daar moet je dan, als je dan ergens aan mee gaat doen, daar moet je, neem ik aan, wel voor betalen, toch?
1: Ja, dat vaak wel.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus de sporten zelf wel. Dus het gesprek en de hulp die je krijgt, dat is gratis. Mm-hmm. Maar de beweegactiviteiten zijn meestal zijn daar wel kosten aan verbonden. Dat kan heel wisselend zijn.
0: Ja, ja.
1: Van soms een paar euro of bijna gratis tot als je natuurlijk naar sportscholen, dan kan het wat duurder worden.
0: Ja, zeker.
1: Dus, ja.
0: Oké. Okay. Ja. Maar goed, eerst die beweegweek voor ouderen. Dus en jullie zetten vooral in, als ik het zo hoor, op preventie en op in beweging komen. Door, zodat je langer zelfstandig kunt blijven. Want daar heeft het toch mee te maken.
1: Ja, absoluut.
0: En, en zo zijn jullie heel actief. En iedereen die boven de 55 is, die kan eraan meedoen.
1: Ja. Dat is een beetje de richtlijn.
0: Ja. Moet je je dan ook nog aanmelden voor bepaalde activiteiten?
1: Ja, voor de open lessen wel. En voor de valrisicotesten, dus met die smartfloor, dat is vrije inloop.
0: Oh ja, ja.
1: En het hele programma staat op onze website. Daar staat ook bij of aanmelden wel of niet nodig is.
0: Oké, wil je de website nog even noemen?
1: Ja, dat is de website van Sportservice Apeldoorn. En dan is het handigst om dan te zoeken op Beweegweek of Nationale Beweegweek voor Ouderen.
0: Ja, oké.
1: En dan daar staat het

0: programma dan te vinden.
1: Nou, hartstikke mooi. Nou, helemaal duidelijk. Okay. Nou, ik hoop dat heel veel mensen in beweging komen. En dankjewel Michelle voor het duidelijke verhaal. En succes met alle voorbereidingen natuurlijk. Tot ziens, hè?
0: Oké, bedankt, tot ziens.

All of the above van Maino T-Pain. En daarvoor Charles Aznavour met die Old Fashioned Way. Kinderboerderij De Maten die organiseert op vrijdag 15 mei... vanaf 2 tot 4 uur een gezellige en educatieve middag. Tijdens deze middag kunnen kinderen onder het genot van een glaasje limonade... en iets lekkers hun eigen zaadbommetjes maken... en alles leren over vlinders en bijen. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig. Iedereen is van harte welkom om mee te doen.

0: Andrea True Connection met More, More, More. Nou, in de tussentijd dat wij hier naar deze muziek hebben geluisterd, is het hier in de studio ook alweer gezellig geworden. En ook bij Arno, want daar is Leo inmiddels aangeschoven. Goedemiddag, Leo. Maar hier tegenover mij zit Fred Horst. Goedemiddag ook.
1: Goedemiddag.
0: En jullie zijn eigenlijk van de papierfabriek De Middelste Molen. En ja, ik zei net al van nou, ik ben er een keer geweest. Ik vond het hartstikke leuk. Echt waar. Maar jullie, die molen die bestaat al heel lang, hè? Die heeft een hele grote geschiedenis.
1: Klopt. Die molen staat er vanaf 1622.
0: Tjoeke.
1: Niet helemaal in deze omvang. Vooral begonnen met een watermolen. Mm-hmm. En die de pulp maakte voor het papier maken.
0: Ja, dus. Ja. En waarom heten jullie De Middelste Molen?
1: Omdat toen de familie Haakvoort molens ging bouwen aan de Loenense Beek,
0: ja,
1: is die eigenlijk direct achter kasteel Te Horst in Loenen begonnen met twee watermolens. En die zaten boven in de loop van de Loenense Beek. En die noemde hij De Bovenste Molens.
0: Ah.
1: En wij zaten 1,5 kilometer stroomafwaarts.
0: Ja.
1: En daar hebben ze er ook twee gebouwd. En dat waren dus De Middelste Molens.
0: Oh.
1: En dan 2 kilometer verderop, er staat nu een grote papier, kartonagefabriek.
0: Ja.
1: En die heet De Achterste Molen.
0: Kijk.
1: Maar daar stonden er ook twee van dit soort fabrieken.
0: Mm.
1: En in totaal hebben er aan de Loenense Beek 13 watermolens gestaan.
0: Zo.
1: Van de meeste papierfabrieken.
0: Ja. En zijn jullie nou de enige die overgebleven zijn?
1: We zijn de enige papierfabriek die overgebleven is, die nog werkt met waterkracht en met stoom.
0: Zo.
1: En de oliemolen in Eerbeek.
0: Ja.
1: Dus dat is dan ook een watermolen, maar dat is geen papierfabriek. Het is een oliemolen. En
0: ja,
1: die zijn er wel meer in de landen.
0: Ja, ja. Een oliemolen. En ja, die doet het ook nog, toch?
1: Die doet ook, ja.
0: Ja. Precies. Dus maar die middelste molen van jullie, die doet het volop. Hè? Daar is van alles te doen.
1: Ja.
0: En jullie houden de geschiedenis ook levend. Jullie houden die molen ook draaiende. Dat lijkt me een hele tour, want het is natuurlijk heel oud. En hoe doen jullie dat eigenlijk?
1: Nou, die fabriek die is in 1969 stilgelegd.
0: Ja.
1: Hij was toen al in

0: bezit van de grote fabrieken, Lona, Schut. En het is eerst in verval geraakt.
1: Ja.
0: En toen zeiden ze, nou ja, gaan we het slopen of gaan we het restaureren?
1: Mm-hmm.
0: En toen is het eindelijk besloten om een groep vrijwilligers te zoeken. En die hebben het gerestaureerd, een stichting van gemaakt. En ja, zo houden wij het nu draaiend,
1: ja,
0: met 55 mensen.
1: Leuk, hè?
0: Ja.
1: En volgens mij is er ook iets van speciaal papier wat jullie nog steeds maken.
0: Ja, ja, eigenlijk is al ons papier speciaal. Het is het echte papier nog.
1: Ja.
0: Ik weet niet of je laatst gekeken hebt naar koning Willem I. Of koning Willem, moet ik zeggen. Die is naar Amerika geweest. Daar heeft hij een akte aangeboden in Pennsylvania.
1: Ja.
0: En die was gemaakt op papier van de middelste molen.
1: Wow.
0: Dus en daar zit ook weer een heel lang verhaal, een hele geschiedenis aan vast. Hè.
1: Ja.
0: Dus de akte van verlating van Nederland, toen we ons vrijmaakten van de Spanjaarden, dat was op Veluspapier.
1: Mm-hmm.
0: En later heeft koning Willem in Amerika, of nee, Jefferson, die heeft bij het stichten van Amerika ook Veluspapier gebruikt.
1: Geweldig.
0: En dus best een hele historie aan dat papier hier van de Veluwe, in het bijzonder van de Middelste Molen.
1: Daar zijn jullie wel trots op.
0: Hartstikke trots.
1: Dat mag ook natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: Hoe mooi is dat?
0: Ja.
1: Dat is geweldig. En jullie organiseren ook allerlei verschillende activiteiten. Voor jong en oud eigenlijk. Daar gaan we het zo even over hebben, denk ik. Maar ik stel voor dat we eerst even een liedje laten horen. Een muziekje laten horen. En dan gaan we het even over al die activiteiten hebben.
0: Prima.
1: Dan komt nu, even kijken, Estelle. Ja, met American Boy.

0: Nou, tussen het liedje door. Wij hebben al met elkaar gesproken. Zo net al met Fred Horst. Van de papierfabriek De Middelste Molen. Nou, we hadden het over de geschiedenis van de molen. Hoe dat allemaal is ontstaan. En hoeveel molens er ook nog meer waren. En ook het bijzondere papier wat jullie gemaakt hebben. En eigenlijk helemaal de grote plas overgegaan is. Hè? Hoe geweldig is dat? Maar jullie zijn nu ook nog steeds heel actief. En doen allerlei activiteiten, workshops, rondleidingen. En ook papier scheppen één keer in de maand. Nou, waar gaan we beginnen? We gaan maar eens beginnen bij de workshops. Wat voor workshops geven jullie allemaal?
1: Dat zijn de verschillende. Dat kan zijn alleen papier scheppen. En bloemetjes maken. Papiertouw maken. Origami. En die workshops worden gegeven door of onze eigen mensen...
0: Ja.
1: Of kunstenaars van buiten die de locatie afhuren.
0: Oh.
1: En dat is een Japanse dame, komt vaker bij ons. Ik meen ook uit Apeldoorn. En die geeft ook regelmatig dan workshops waar zij in gespecialiseerd is.
0: Ja, maar wel allemaal te maken met iets van papier.
1: Altijd met papier te maken, ja.
0: En kan je je dan opgeven voor zo'n workshop?
1: Op onze website er is een pagina voor workshops. En daar wordt dat allemaal aangegeven wanneer ze er zijn, wat deelnemen kost. En dus daar kunnen ze op inschrijven.
0: Ja. Ja. En ook voor bijvoorbeeld voor kinderen, kinderfeestjes, ik zeg maar wat.
1: Kinderfeestjes ook.
0: Ja.
1: Er gebeurt niet heel veel, maar die zijn er te geven. En dan met een groepje kinderen ook papier scheppen.
0: Ja.
1: Dat kan ook, ja.
0: Dat kan ook.
1: Ja.
0: Dus allerlei workshops, hoe leuk is dat? Rondleidingen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou ja, dat is ook een van mijn functies daar. Dat is het rondleiden van mensen. En dat is een hele leuke job. Omdat mensen komen vaak zonder verwachtingen. Ze zitten op een camping en willen wat doen. En dan gaan ze naar de Middelste Molen. Maar ik denk niet één uitgezonderd gaat laaiend enthousiast weg voor hetgeen wat wij vertellen en kunnen laten zien.
0: Ja, ja.
1: En dat is een stukje over de geschiedenis, over de ijstijd, hoe de Veluwe is ontstaan. Waarom al die fabrieken? Want we zijn de enige die overgebleven is. Maar op de regio, en dat de regio dat is voor ons vanaf Hattem tot Arnhem. Daar hebben er 178 gestaan.
0: Zoveel?
1: Ja.
0: Tjonge.
1: En dat kwam natuurlijk door het mooie schone water.
0: Ja.
1: Wat zijn oorsprong weer vond in de voorlaatste ijstijd. En ja, dus zo is die fabriek, zijn die op de Veluwe verschenen. En wij zijn dan gelukkig als enige nog overgebleven. En inderdaad, wij proberen dat in stand te houden.
0: Heel mooi.
1: En met die mensen gaan we dan rondleiden. En we vertellen wat over de geschiedenis, over het water. Over de bijzonderheden, hoe slim die mensen vroeger soms ook waren. Want zij moesten met niets hele leuke en mooie technische dingen maken.
0: Ja.
1: En dan vervolgens komen we in de fabriek en dan mogen ze de machines zien. Dan, als het niet zo druk is, dan laten we iedereen papier scheppen.
0: Okay.
1: En op draaidagen, dan is het vaak zo druk, dan gaat het niet. Dan doen wij het voor.
0: Ja.
1: En dan gaan we het magazijn in, laten we al onze papiersoorten zien.
0: Ja.
1: Want dat is van rietpluimpapier, olifantpapier. En er zit dan niet een olifant in, maar dat is de poep van een olifant.
0: Ja, precies.
1: En dat is...
0: Superleuk is dat.
1: Heel leuk, ja.
0: Ja, dat is echt heel leuk om te zien hoe dat ook met kleding of katoen volgens mij... En, van alles, hè?
1: Ja, wij gebruiken nu niet echt meer lompen, zoals we vroeger. Want toen wij begonnen in 1662, was er nog geen oud papier. En is men begonnen door die voddenboer die bij de mensen katoen en linnen ophaalde. En dat werd dan vermalen. En daar werd dan papier van gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En nu is een heel groot bestanddeel van de grote fabrieken is oud papier. En wij krijgen katoen... cellulose, houtcellulose en eucalyptus, wat bij ons standaard in ons papier zit. En dat krijgen wij als grondstof van andere fabrieken.
0: Oh ja. Ja, zo gaat dat.
1: Ja,
0: ja, mooi hè. Dan zijn er. Je had het al over papier scheppen. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Daar zijn ook speciale woensdagen voor. Dat is één keer in de maand. Dat is net geweest eigenlijk.
1: Ja.
0: En dat is dan bijvoorbeeld. Woensdag 3 juni is dat weer.
1: Ja.
0: En wat is dat dan voor een middag?
1: Ja, dat is dan de hele dag. Dat zijn 4 keer een half uur dat onze papiermachine loopt. Morgens om 6 uur hebben we een collega die begint de stoomketel op te stoken.
0: Zo, lekker vroeg.
1: En dan om tegen 1:30 dan gaan we de eerste keer de papiermachine laten lopen.
0: Ja.
1: En ja, dat is gewoon heel erg leuk om die oude machine die vanaf 1887 bij ons staat, maar toen al gebruikt was, als je die ziet lopen, de oude stoommachine hoort lopen, neem niet weg dat een niet-draaidag, dus een dag dat de fabriek niet in productie is, zeker zo mooi is, want zeker, dan mogen we overal komen.
0: Ja.
1: En dan hebben we ook iets meer tijd om de mensen rond te leiden en het een en ander uit te leggen.
0: Ja, precies. Dus, ja, dus dat is ook gewoon heel leuk.
1: Is absoluut net zo leuk.
0: Ja. Heeft dat nou ook veel onderhoud nodig?
1: Ja, het is natuurlijk een eenvoudige techniek.
0: Mm-hmm.
1: En wij hebben geluk dat wij Loenen, Eerbeek, ja, is een papieromgeving. Daar stonden heel veel grote fabrieken. En de helft van onze vrijwilligers, die komen uit die papierindustrie.
0: Ja, die weten wat van.
1: Die weten er alles van eigenlijk.
0: Ja, precies.
1: En ook van de oude tijd. Want mm-hmm, we hebben er 3 mensen lopen die ouder als 80 jaar zijn.
0: Zo.
1: En die hebben vroeger in die fabrieken gewerkt. En dit is hun lust in hun leven nog.
0: Ja,
1: om,
0: mooi.
1: Ja, dat is echt super.
0: Ja.
1: En ook voor ons, om van die mensen te horen dan, hoe dat dan vroeger ging. En ja, wij denken wel eens dat we wijs zijn, maar die oude mensen zijn soms nog veel wijzer.
0: Ja, zeker weten. Zeker
1: absoluut.
0: Weten. Jullie hebben ook, nou, jullie hebben best wel veel vrijwilligers, maar jullie hebben ook wel wat vrijwilligers nodig. Vooral op de weekenden, volgens mij.
1: Ja, de vrijdag, en zaterdag, daar kunnen we denk ik nog wel een paar gidsen gebruiken.
0: Ja.
1: En voor in de fabriek, ja, dat gaat niet, daar kun je niet te veel. Als iemand wegvalt, ja, dan heb je gauw iemand nodig.
0: Mm-hmm.
1: Gidsen, daar kunnen we er altijd wel een paar van gebruiken.
0: Ah.
1: En anders moeten mensen soms wel 3-4 dagen in de week werken. En dat moet wel leuk blijven, het moet een hobby blijven.
0: Ja.
1: Dus 1-2, dat is, nou ja,
0: dat is te doen.
1: Dat is goed te doen.
0: Ja. En als mensen nou denken, hé, dat lijkt me hartstikke leuk om te doen, hoe kunnen ze jullie dan benaderen?
1: Nou ja, als ze naar de website gaan van De Middelste Molen, daar staat onderaan al een banner van aanmelden voor vrijwilliger.
0: Okay.
1: En ze kunnen ook aankomen en dan kunnen ze eens meelopen, eens horen hoe dat in zijn werk gaat.
0: Ja.
1: En dan, ja, het is een hele leuke ploeg mensen. Geniet er allemaal van.
0: Ja.
1: En ja, dat hoor ik ook steeds van onze bezoekers. Die zeggen van, je ziet dat ze het allemaal, alle 55, die genieten ervan.
0: Ja.
1: En zijn enthousiast.
0: Ja, nou, dat heb ik zelf mogen ervaren. En ik vond het ook hartstikke leuk.
1: Ja.
0: En ja, zoals er ook nu weer over gesproken wordt, denk ik, nou, dat is toch echt superleuk om daar wat te doen. Ja, en ja, dat jullie dat ook zo actief, nou, blijven doen. Dat is ook belangrijk.
1: Ja, absoluut.
0: Stuk geschiedenis van deze streek natuurlijk.
1: Ja.
0: En heel goed. De website van jullie, wat is dat?
1: Demiddelstemolen.nl.
0: Nou, hoe simpel kan dat zijn?
1: Ja.
0: Ik wil je bedanken, Fred. En ook Leo natuurlijk, aan de andere kant. Dat jullie hier gekomen zijn. Want het is hartstikke leuk om daarover te horen. En ook voor de luisteraar natuurlijk. En kom nog eens terug om nog eens een verhaal te doen. Want er zijn verhalen volgens mij genoeg. Ja, zo is
1: met
0: het.
1: Met alle plezier.
0: Heel fijn. Tot ziens. En wij gaan naar de muziek.

Carol G, Latina Forever en daarvoor een stukje songfestival volgens mij met Marie Myriam, L'Oiseau et l'Enfant. Tenminste, volgens mij was zij ooit, weet niet, winnares, maar ze heeft meegedaan aan het songfestival en dat begint vanavond weer. De eerste voorronde, wij doen niet mee, maar in ieder geval, dat is er wel. Wij zijn ook aan het eind van ons eerste uur van de matinée. We gaan zometeen eventjes natuurlijk weer verder met ook nieuwe onderwerpen, maar ook andere muziek. Nu gaan we er eventjes uit met Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. Tot zo.

0: Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. Dat heeft de staat tot nu toe 170 miljoen euro gekost. Omdat schulden na 5 jaar verblijf over de grens kunnen verjaren, wil het kabinet een bereikbaarheidsplicht invoeren. Dit verplicht oud-studenten om hun actuele contactgegevens door te geven aan de dienstuitvoering onderwijs, zodat de overstaande schuld alsnog kan worden geïnd. Premier Jette noemt de brandstichting tijdens het protest tegen de noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig en benadrukt dat geweld nooit is toegestaan. Bij de betoging van 300 tot 400 mensen werd vuurwerk naar het gebouw gegooid, waardoor brand ontstond. Het was ook onrustig op andere plekken in ons land. In Apeldoorn en Den Haag bijvoorbeeld is gisteravond onrust ontstaan tijdens protesten tegen de komst van noodopvanglocaties voor asielzoekers. In Apeldoorn hield de politie zeker 5 personen aan voor het afsteken van het vuurwerk, terwijl over eventuele arrestaties in Den Haag nog onduidelijkheid heerst. Een onderzoek van het Amsterdam UMC toont aan dat een operatie bij kinderen met een blinde darmontsteking niet altijd noodzakelijk is. In veel gevallen volstaat een behandeling met antibiotica, waardoor de ingreep voorkomen kan worden. Deze alternatieve methode zorgt ervoor dat kinderen met aanzienlijk minder pijn kunnen herstellen. Het weer tenslotte. De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is

0: met Lydia Olsthoorn.
1: En natuurlijk ook nog met Arno, want hij doet de techniek en zoekt natuurlijk altijd de muziek uit. En ja, wat gaan we het doen, het tweede uur van deze matinee? We gaan het hebben over het Apeldoorn Symfonieorkest. Zij gaan een voorjaarsconcert geven, dat doen ze 16 mei... in de Goede Herderkerk, en het staat in sferen van de Scandinavië. En waar gaan we het ook over hebben? Over hemelvaart, daar is natuurlijk van alles te doen, maar onder andere ook bij de Weemse Watermolen is een brokantenmarkt. En ja, dat wordt echt een hele mooie markt waar heel veel mensen naartoe kunnen gaan en zich helemaal

Stichting Pride 055 organiseert donderdag 14 mei een korte puzzelfietstocht van 15 kilometer voor iedereen die van fietsen, gezelligheid en een beetje competitie houdt. Stap op je fiets en haal tussen 9:30 en 9:30 de fietsroute en puzzelvragen af bij het ASIC-gebouw aan de Roggestraat 44. Je kan daarna alleen gaan fietsen of met vrienden en of familie. Meer informatie is te vinden op www.pride055.nl/agenda.

0: Dat was Ellie Goulding met Love Me Like You Do. Kinderboerderij De Maten organiseert op vrijdag 15 mei... vanaf 2 uur tot 4 uur een gezellige en educatieve middag. Tijdens deze middag kunnen kinderen onder het genot van een glaasje limonade... en iets lekkers hun eigen zaadbommetjes maken... en alles leren over vlinders en bijen. En deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. En iedereen is natuurlijk van harte welkom om mee te doen. En dan hebben we volgens mij zo ook iemand aan de telefoon, dacht ik. Ja, gelukkig, want we gaan het hebben over het Apeldoorn Symfonieorkest. Want die geven zaterdag 16 mei een voorjaarsconcert in de Goede Herderkerk. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, met wie spreek ik? Want ik weet nou even...
1: Ja, de voorzitter Annette Dieves, voorzitter van het ASO.
0: Daar kijk, dan hebben we het helemaal goed. Nou, welkom in ons programma hier bij de matinee natuurlijk. Jullie gaan 16 mei een concert geven, een voorjaarsconcert. En dat staat helemaal in het teken van Scandinavië. Tenminste, dat heb ik zo begrepen. Vertel eens, wat is dat voor een concert?
1: Ja, het is eigenlijk gewoon klassiek, een beetje romantisch. We spelen twee stukken van Svensson, ook een solo. Stuk de romans van Svensson, waarbij onze concertmeester ook solo speelt op de viool. Aha. Dus dat is echt een beetje romantisch. En dan spelen we ook nog een stuk van Rossini. Dat gaat heel snel, heel vrolijk, zeg maar. Ja. En dan hebben we ook nog een stuk van een andante festival. Dat is eigenlijk een heel gedragen stuk van Sibelius. Mm-hmm. En dat is eigenlijk gewoon echt een klassiek concert.
0: Ja, een klassiek concert. Ja. Maar het staat dus in Scandinavische sferen, maar dus niet helemaal, volgens mij.
1: Niet helemaal, nee. Maar Svensson is natuurlijk toch richting Scandinavië. Ja,
0: ja, dat zeker, ja. Ja. En wat was dat voor een componist?
1: Daar vraagt u me wel. Ik ben de voorzitter en we hebben een repertoirecommissie die hier altijd meer vanaf weet.
0: Sorry.
1: Dus dat vind ik lastig om te beantwoorden.
0: Ja, dat begrijp ik, ja. Maar hij heeft wel mooie muziek gemaakt. En dat is ook terug te horen, denk ik, in de muziek die jullie gaan maken.
1: Ja, het is 19e eeuw, zeg maar. Ja. Het is 19e eeuw. Ja.
0: Oké. En hoe is dat concert tot stand gekomen, het programma?
1: Nou, wij hebben een repertoirecommissie, die weet er dus iets meer vanaf dan ik. Maar die bepaalt altijd welke stukken nog te spelen zijn voor ons. En het moet niet te makkelijk zijn, het moet ook weer niet te moeilijk zijn. Mm-hmm. Het moet voor elke partij, voor de blazers en voor de strijkers interessant zijn. Dus daar hebben we mensen voor die er gewoon echt wel wat van af weten. Oh, en die bepalen dan eigenlijk het programma en het bestuur zegt dan, oké, dat lijkt ons prima.
0: Ja.
1: Dus, en het dirigent heeft er ook nog wel iets over te zeggen, maar ja, zo komt dat eigenlijk tot stand.
0: Ja, precies. En hoe is het bevallen, zeg maar, om dit in te studeren?
1: Ja, mooi. Mooi. Ja? Heel mooi. En ook wel een klein beetje moeilijk soms. Maar dat is altijd wel de uitdaging dat we dat ook leuk vinden om te kijken of we een stapje verder kunnen qua niveau. Mm-hmm. Gewoon elke keer weer leuk.
0: Ja. En is het nu ook zo dat je, het is bijna zover natuurlijk, dat jullie nog extra repetities hebben of zo? Of hoe zit
1: vanavond hebben we een try-out in ons, waar we altijd oefenen, in het DAP-gebouw, zeg maar, aan de Schorpioenstraat.
0: Ja.
1: Dat heet dan een try-out, maar is eigenlijk onze generale. En dan zaterdag in de Goede Herderkerk voor het publiek, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus
0: we hebben
1: nog één goede repetitie vanavond.
0: Oh ja, maar het is dan toch ook wel weer anders, hè? In een andere ruimte.
1: Ja, absoluut.
0: Maar wel zin in, neem ik aan.
1: Ja, zeker. Ja. Nee, altijd een feestelijk gebeuren om toch een concert te geven na een lange repetitieperiode.
0: Ja, zeker. Ja. En zijn er al kaartjes verkocht? Of hoe zit dat met de kaartverkoop?
1: Er zijn kaartjes verkocht. Er kunnen aan de kassa ook gewoon kaarten gekocht worden. Of via de website. Dat kan ook nog. Maar de praktijk wijst uit dat eigenlijk heel veel mensen nog aan de kassa gewoon een kaartje kopen.
0: Ja,
1: en dat
0: precies.
1: Is ook prima.
0: Ja,
1: tuurlijk. Dat kan ook nog.
0: Ja, als je denkt van, wil toch lekker naar een concert. Ik wil even lekker even genieten. Dan, dan kan dat. En kinderen tot en met 12 zijn gratis, zie ik staan.
1: Ja.
0: De kaarten kosten €18. Nou, dat is nog te doen, hè. En is er ook een pauze?
1: Er is een pauze. Wel, en in de pauze kan men even een kopje koffie of thee halen in de kerk, zeg maar.
0: Ja.
1: En daarna gaan we weer door. En na de pauze ongeveer een half uurtje. Voor de pauze, ongeveer 40 minuten.
0: Oh, mooi.
1: Een half uurtje. Dus,
0: En de solist, dat is Bastiaan Veldkamp. Doet hij dat vaker, dat hij soleert?
1: Ik denk dat hij dat ook al vaak heeft gedaan als concertmeester. Hij is een paar jaar, nu 2 jaar, verbonden aan ons orkest. En dat is de eerste keer dat hij met ons solo speelt.
0: Mm-hmm.
1: Maar hij heeft een dusdanig niveau dat hij dit inderdaad goed aan kan, zeg maar.
0: Fijn.
1: Dus
0: ja,
1: we vinden het altijd heel leuk om solisten uit eigen gelederen te hebben.
0: Ja,
1: dus we zijn heel blij dat hij dit wilde doen. Ja, het wordt echt mooi. Heel
0: ja,
1: mooi.
0: Wat leuk.
1: Ja.
0: En de verhoudingen in het orkest, want dat is natuurlijk ook een uitdaging om dat goed te houden.
1: Ja.
0: Lukt dat jullie ook allemaal nog?
1: De verhoudingen, nou ja, we hebben blazers en we hebben strijkers.
0: Ja.
1: En blazers hebben wij, zijn stevige blazers, zijn goede, goede blazers.
0: Ja.
1: En de strijkers, het is heel moeilijk om ons strijkersaantal op peil te houden. Omdat dat toch terugloopt in verband met muziekscholen die verdwijnen.
0: Ja,
1: aanwas van jeugd.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, de strijkers die moeten hard werken. En wij hopen ook op wat nieuwe, nou toch weer wat nieuwe mensen die ons weten te vinden. Nieuwe strijkers.
0: Ja, want een opleidingsorkest, hebben jullie dat dan ook?
1: Dat hebben we geprobeerd, alleen niemand meldde zich daarvoor aan.
0: Oh,
1: en als mensen toch denken van, ja, wij willen, ik durf het eigenlijk niet helemaal aan, ik wil nog wat les hebben, dan zouden we met een klein groepje kunnen beginnen. Als er meer aanmeldingen zijn dan, ja, 1, zeg maar.
0: Ja, precies.
1: En dan zou het wel, zouden we dat wel kunnen regelen met de dirigenten. Die zouden het heel leuk vinden.
0: Tuurlijk.
1: Maar dan moeten er toch wat mensen zijn die daar belangstelling
0: voor
1: hebben.
0: Ja, want daar moet het beginnen, hè? Want anders
1: daar
0: op een gegeven moment
1: beginnen.
0: Houdt het op natuurlijk. Hè? Want er zit dan een heel groot verschil. En dat is wel jammer natuurlijk als dat niet doorgaat.
1: Ja, we hebben af en toe een open repetitie en dan weten we wel weer nieuwe strijkers te vinden. Maar het is gewoon in het algemeen voor orkesten moeilijk om met name ook violen te vinden en te houden.
0: Dan moeten we dan toch wat aan doen, hè? Het is niet anders. Gewoon eens naar dat concert gaan en dan denken, hey, dat is hartstikke
1: leuk. Dat zou leuk zijn.
0: Viool te leren spelen natuurlijk.
1: Ja, het is heerlijk. Ja,
0: ja, fijn. Wat speelt u zelf?
1: Ik speel eerst de viool.
0: Oh,
1: dus ik
0: kijk.
1: Zit naast de concertmeester. Dat is ook
0: geweldig.
1: Zeer inspirerend.
0: Ja, dat lijkt me ook, zeg. Wat geweldig. Dus helemaal jezelf verheugen op deze avond natuurlijk om de

0: Een goede uitvoering.
1: Ja.
0: Nou, mensen kunnen gewoon ook aan de kerk dus nog een kaartje kopen aan de Goede Herderkerk.
1: Ja,
0: en dan is iedereen van harte welkom om daarvan te genieten.
1: Zeker.
0: Nou, heel erg bedankt voor de informatie, Annette. En succes met het concert. Tot ziens.
1: Ja, en bedankt dat wij in het programma mochten zijn. Oké.
0: Zeker, dag.

0: Eddie Rabbit met Driving My Life Away.
1: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
0: Vanmiddag en vanavond trekt een aantal buien van west naar oost over het land. Morgen en overmorgen komt het tot meerdere buien en kan er lokaal onweer voorkomen. Tussen de buien door schijnt geregeld de zon. Voorlopig blijft het ronduit fris voor de tijd van het jaar, met maxima tussen 11 en 14 graden. Normaal is het nu gemiddeld 18 graden. Voor de liefhebbers van warmer lenteweer is het volgende week goed nieuws. Want dan kan de temperatuur weer flink gaan stijgen.

Meat Love, Paradise by the Dashboard Light en daarvoor Raccoon met Liverpool Rain. Maandagmiddag 18 mei, dan is er een meezingconcert. Voor slechts €5 beleef je een gezellige middag uit. Tijdens deze muzikale middag brengt het Apeldoorn Smartlappen en Meezingkoor bekende Nederlandse liedjes met een hoog meezinggehalte en smartlappen. Liedteksten worden uitgedeeld, dus meezingen mag. En voor meer informatie en tickets kan je naar orpheus.nl. Tickets voor zowel het dansfeest als het meezingconcert kosten dus €5 per stuk.

Georgie Fame, yeah yeah. Op zondagmiddag 17 mei kan je bij de IVN Natuurwandeling kennis maken met 22 verschillende boomsoorten in Koningspark Kerschoten. De wandeling van ongeveer anderhalf uur begint om 2 uur. Aanmelden is verplicht en dat kan via koningspark@ivnapeldoorn.nl. Met de bevestiging ontvang je ook een startlocatie en IVN-leden kunnen gratis mee op pad. Aan niet-leden wordt een bijdrage van 2 euro per persoon gevraagd. En met vragen kan je terecht bij Yvonne Zwikker @gmail.com.

0: Dua Lipa, Be The One. 14 mei, dus Hemelvaartdag, dan is er een hele mooie antieke markt, een brokante markt, bij de Wenense Watermolen. En ik ga erover praten met Joop Oosterkamp. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. 14 mei, dan staat alles vol bij jullie, denk ik, met allemaal mooie spullen. Hoe gaat het er allemaal uitzien? Wat gaat er gebeuren?
1: We hebben zo'n goede 70 kramen. We staan, ik geloof, 75 kramen in die buurt.
0: Zo.
1: Die staan allemaal verdeeld over het terrein van de watermolen en de schietvereniging die eraan vastzit.
0: Ah.
1: Er komen al brokanteurs uit België, Nederland, Duitsland. En die stallen al hun waar uit. En het is dus absoluut geen rommelmarkt, maar echt een brokantenmarkt.
0: Ja.
1: En er zitten vaak unieke spullen bij. Dat poetsen ze op, dat maken ze helemaal netjes voor elkaar. En dan zijn dat leuke items om in je huis te verzamelen als je daarvan houdt.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Tot mijn stomme verbazing zijn er altijd heel veel mensen die dat ontzettend leuk vinden. En dan wordt dat heel wat verzameld, moet ik zeggen.
0: Ja. En dan, mensen vinden dat toch mooi natuurlijk. Ik zie hier een aantal bijzondere dingen bij staan, eerlijk gezegd. Waar ik zo me vanaf vroeg van, Maar misschien zegt het je wat. Zoals paspoppen staat hier. Paspoppen.
1: Ja, dat klopt. Dat is ook heel erg in trek. Bij een heleboel mensen. Die hebben dan thuis of in de huiskamer of boven op hun slaapkamer hebben ze dan een pop staan. En die kleden ze dan aan. En dat als decor, En zo wordt dat vaak gebruikt. Ja,
0: ja. Ja. Oh, ik zat te denken, is dat dan een etalagepop of zo? Maar
1: nee,
0: dat is iets anders. Oh, dan wordt het beduidelijk. Dus dat is bijvoorbeeld te krijgen. Allemaal houtwerk en glaswerk en potten.
1: Ja.
0: Industriële lampen zie ik hier staan. Huiden en dierenvachten.
1: Ook, ja, dat is er ook. Ja, dat klopt.
0: Ja, is dat dan iemand die daar... Hoe werkt dat? Is dat iemand uit Duitsland die dat meeneemt? Of hier van de Veluwe?
1: Ik weet zo niet wie het meeneemt in dit geval. Maar in principe zou het overal vandaan kunnen komen.
0: Ja.
1: Ik heb ze uit het verleden als inderdaad uit Duitsland of uit België gehad.
0: Mm-hmm.
1: Ook wel eens uit Frankrijk gehad die ze het meenemen hier naartoe.
0: Zo. Ja.
1: En ze komen echt overal vandaan. Ja,
0: ja, bijzonder zeg.
1: En dat wordt dan aangeboden en bij de mensen of een vachtje of iets voor thuis op de grond of voor open haard.
0: Precies.
1: Of, ja,
0: ja,
1: dat
0: zo.
1: Soort dingen.
0: Ja.
1: Ja.
0: En Franse vervoermiddelen, hè? Die zijn er ook.
1: Ja, dat klopt. Ja, die zijn er ook. Ja, of ze dit jaar er allemaal zijn, weet ik niet. Er staan er wel een paar.
0: Ja.
1: Solex en dat soort dingen. Ja, dat staat er ook. Dit jaar hebben we wel een huifkar waar vroeger de boomstammen mee versleept werden naar de zagerij. Want we hebben hier een antieke watermolen. Daar werden vroeger balken gezaagd. En dat doen ze nog steeds voor de hobby hier om te laten zien.
0: Ja.
1: En die werden met een paardenwagen getransporteerd, die bomen. En die huifkar hebben ze nu net afgeladen om dat ook te showen.
0: Wat leuk zeg. Ja.
1: En je
0: kan ook nog binnenkijken, begreep ik, bij de watermolen.
1: Ja. Je kunt de watermolen naar binnen toe. Een gedeelte van de watermolen, dat hebben we brokanten in staan. Er staan echt hele mooie brokanten, onder andere van schilderijen, dat soort zaken. Echt van een beetje exclusieve spullen.
0: Okay.
1: En aan de andere kant van de watermolen, dat is het industriële gedeelte, waar dus bomen gezaagd worden en waar boven ook nog een molensteen is, waar vroeger graan mee gemalen werd. En alles is in principe werkend. Ja.
0: Wat leuk. Wat enorm leuk. En ik las hier van... eigenlijk was de watermolen... het was eerst een kopermolen, hè?
1: Ja, klopt. Hij is gedateerd van 1313.
0: Oh.
1: Dat is de eerste dat bekend is... dat hier een molen heeft gestaan.
0: Tjonge.
1: En het is eigenlijk altijd een molen gebleven. Maar het is wel eens een keer wat anders geweest. Het is een kopermolen geweest. Het is een graanmolen geweest. Het is van alles is wel wat geweest.
0: Ja.
1: En de laatste jaren is het graan en houtzagerij geweest.
0: Wat leuk. En dat je dat dan ook echt kunt gaan bekijken. Die markt die is eigenlijk de hele dag vanaf 10 uur te bezoeken.
1: Ja.
0: Tot 5 uur.
1: Ja.
0: Hoe zit het met parkeren en zo?
1: De buren naast ons die hebben hun weiland, dat doen ze elk jaar, ter beschikking gesteld. Dus dan kunnen de mensen gratis parkeren.
0: Handig, ja.
1: En zeker een hele aardig man. En die gebruikt het weiland eigenlijk niet meer voor zijn vee, maar voor dit soort dingen wel.
0: Mm-hmm.
1: En dus de mensen kunnen gratis parkeren en dan is een klein stukje lopen. En dan kun je de markt op.
0: Ja,
1: en we hebben daar een catering bij zitten. Dus de mensen die kunnen, als het een beetje koud is of kil is of net zo wat, kunnen ze even wat nuttigen.
0: Ja.
1: Maar goed, we hebben wel afgesproken met de weergoden dat het mooi weer zou worden. Dus daar gaan we dan maar vanuit.
0: Ja, daar gaan we gewoon vanuit. Dat moet gewoon gebeuren, want het is maar één keer hemelvaart en één keer die krokante markt bij jullie bij de Wenumse watermolen. Dus dan moet het gewoon droog zijn. Je moet wel een klein beetje betalen. De entree bedraagt €5. En hoe zit dat met betalen? Moet het met de pin of hoe werkt
1: het? Het kan pinnen en het kan contant. Okay. Ja, dat kan beide. Ja.
0: En bij de mensen die daar staan en je wil wat kopen, hoe zit dat?
1: De meesten hebben tegenwoordig wel een pinapparaat gewoon op de vierde telefoon.
0: Ja?
1: De meeste. En diegene waar het niet kan, dan kun je contant of meestal kun je dan bij de buren wel betalen voor die artikelen die bij die man die zeg maar geen pinapparaat heeft. Okay. Meestal wordt er onderling wel wat geregeld.
0: Oh, dat is mooi. Dat is handig. Ja. Nou ja, goed. Ja. Dat is, en ja, iets aan contant geld is natuurlijk ook altijd wel handig.
1: Ja, dat is altijd makkelijk. Precies.
0: Ja. Hoe lang doen jullie dit al, dat jullie dit organiseren?
1: Vanaf 2018. We zitten eigenlijk elk jaar zitten we gewoon vol.
0: Ja.
1: Dus we hebben lijsten met mensen en sommigen die staan gewoon op de wachtlijst. En die kunnen dan het volgende jaar wel weer meedoen. Ja de trein, we hebben niet meer grond, dus dan houden we het gewoon ergens op.
0: Tjonge, ja.
1: Dus het is, en we hebben heel veel bezoekers. Gigantisch veel elke keer. We staan er elke keer van te kijken. En, het is hartstikke leuk.
0: Wat leuk zeg. En ook voor kinderen, die kunnen zich natuurlijk...
1: Ja, nou goed, kinderen die is er altijd wel een beetje van maken. Kijk, als je naar zo'n watermolen gaat, dan valt altijd wat te zien.
0: Ja, precies.
1: En bij die kramen ligt ook altijd wel wat op. Dat die kinderen zeggen, wat is dat? Of gewoon dat wil ik hebben, of net zelden wat.
0: Ja.
1: En wat eten en drinken is er altijd. Dus er is altijd wat te doen, ook voor de kinderen.
0: Ja. Nog even over die Franse vervoermiddelen, die Solexen.
1: Ja.
0: Kan je daar ook nog, kan je die ook uitproberen? Of is dat meer om aan te sluiten?
1: Nee, is... als ze er morgen staan inderdaad, dan is er, of als ze er staan inderdaad donderdag, dan is het gewoon om ernaar te kijken en niet om mee te rijden.
0: Nee.
1: Sommige mensen hebben ze wel eens wat te koop staan.
0: Ja.
1: Dat ze dingen verkopen. En dan goed, dan kun je het natuurlijk uitproberen. Maar dan moet je dan met die man die het dan verkoopt zelf maar regelen.
0: Ja. Maar het is meer om te bekijken. Leuk. Ja.
1: Maar het is er sowieso leuk, want een heleboel mensen weten niet wat een Solex is. Ja, de oude generatie wel, maar de jongeren totaal niet.
0: Nee, precies.
1: En dat geldt ook voor een heleboel dingen die er liggen aan spullen, industrieel spul.
0: Ja.
1: Dus het is altijd wel leuk om even wat te vragen aan die mensen. Die hebben vaak ook wel hun verhaal erbij. Waar het verdiende, hoe het werd gebruikt en wat het vroeger kostte, wat het nu kost.
0: Ja.
1: En het is vaak is het gewoon erg interessant, want die jongelui die weten gewoon niet meer... bij wijze van spreken niet waar de melk vandaan komt. Er komt uit de supermarkt. maar ze weten niet dat bij een koe vandaan komt. Dat is met deze spullen hetzelfde.
0: Ja, dat heeft helemaal een verhaal. En dat is natuurlijk ook echt leuk om daar ook naar jullie toe te komen. Dus hartstikke mooi. Nou, superleuk. Ik hoop inderdaad dat het gewoon lekker droog is. En veel mensen komen er sowieso al wel, maar dat het ook droog is. Want dat is wel zo leuk natuurlijk.
1: Precies.
0: En dan hoop ik dat het helemaal goed komt. Wenumse watermolen. Nou, het is ook helemaal niet zo ver eigenlijk. Hè? Je kunt het misschien ook wel op de fiets doen. Hè? Het adres is bij... Hoe is dat adres ook alweer?
1: Dat is de Ouderswoldseweg. Even uit mijn hoofd 158, dacht ik.
0: Het valt echt wel
1: Dat kan niet missen. Als je de Ouderswoldseweg rijdt, dan kom je er gewoon langs. Dat kan niet missen.
0: Precies, dat is helemaal goed.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke goed. Veel succes met het inrichten. Ben je waarschijnlijk heel druk mee, denk ik.
1: Zijn we heel druk mee, dat klopt.
0: Ja. Ziet het er al leuk uit inmiddels?
1: Ja, zeker. We zijn druk bezig. We gaan vlag ophangen en morgen komen de kramen. En dan gaan we de laatste dingen, bloemen en dat soort zaken. Dat hebben we er ook altijd bij.
0: Leuk.
1: Om het leuk in te richten en aan te kleden.
0: Ja, hartstikke mooi. Nou, succes nog met het inrichten en met de dag zelf natuurlijk. Dankjewel, Joop Oosterdam.
1: Dag. Oké, vrienden bedankt. Dag.

Tina Turner, I Can't Stand the Rain. Tuinliefhebbers kunnen komend seizoen op meerdere zondagen terecht bij 6 bijzondere tuinen in de regio Deventer, Olst en Harfsen. De deelnemende tuinen openen gelijktijdig hun deuren en bieden de bezoekers een gevarieerd kijkje in verschillende tuinstijlen. De gezamenlijke openstellingen vinden plaats op zondag 14 mei, 14 juni, 19 juli en 16 augustus. En meer informatie over de deelnemende tuinen is te vinden op de website van Bezoek Mijn Tuin. Ja, en wij zijn eigenlijk alweer aan het eind van onze matinee van 12 mei. Ik wil natuurlijk Arno bedanken voor alles wat je hebt uitgezocht. Hè. En de redactie natuurlijk weer voor het zoeken van de leuke, alle leuke onderwerpen waar we het over hebben gehad. En de luisteraar natuurlijk, want ja, dat is natuurlijk altijd heel belangrijk. U kunt het morgen terugluisteren tussen 8 en 10. En u kunt ook nog naar de website www.rtv-apeldoorn.nl. Daar zijn ook alle programma's weer op te vinden en wat we nog allemaal nog meer doen. We gaan er zo uit met Sunny and Cher. The beat goes on. Nou, ik zou zeggen, blijf gezellig genieten van Hemelvaart. En tot volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: De gemeente Coevorden heeft de opvang van jonge vluchtelingen in de wijk Tuindorp vorig jaar afgeblazen omdat de politie de heftige protesten niet meer aankon. Uit stukken van RTV Drenthe blijkt dat er te weinig agenten waren om de boel veilig te houden toen de buurt massaal in opstand kwam. De sfeer was behoorlijk grimmig met wegblokkades, brandstichtingen en agenten die met eieren werden bekogeld. De gemeente wilde er eigenlijk 14 meisjes huisvesten, maar omwonenden vreesden dat er ook getraumatiseerde jongens zouden komen. Een vrachtwagen is gisteravond op de Franse snelweg A7 tegen een bus met Belgische scholieren gebotst en daarna gewoon doorgereden. Bij het ongeluk bij Bolène, dat ligt zo'n paar honderd kilometer onder Lyon, zijn 9 mensen licht gewond geraakt. De buschauffeur wist na de klap gelukkig nog naar de parkeerplaats verderop te rijden, omdat het op de drukke weg veel te gevaarlijk was om stil te blijven staan. De politie is nu op zoek naar de doorgereden chauffeur. Oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. En dat heeft de staat tot nu toe 170 miljoen euro gekost. Omdat schulden na 5 jaar verblijf over de grens kunnen verjaren, wil het kabinet nu een bereikbaarheidsplicht invoeren. En tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn 4 mensen uit de zaal verwijderd nadat zij het optreden van Israël verstoorden. Oostenrijkse omroepen bevestigen dat een toeschouwer luidkeels protesteerde bij de start van het Israëlische nummer. En dat was ook duidelijk hoorbaar in de live-uitzending. Na het incident zijn de betrokkenen direct door de beveiliging uit de zaal verwijderd. Het weer tenslotte. De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goedemorgen en welkom bij de Steden Driehoek draait door. Het is vandaag alweer woensdag 13 mei 2026. Misschien heb je wel je laatste werkdag en heb je dadelijk lekker lang weekend. Ik weet het niet, want morgen is het Hemelvaartdag. En ja, nou, dan heb je als je de vrijdag vrijpakt, dan heb je echt een super lekker lang weekend. Misschien moet je morgen wel werken. Misschien moet je vrijdag wel werken. Ik weet het niet. Maar we zitten weer voor het Hemelvaartdag. Om het zomaar te zeggen. We begonnen met Chuck Berry en Roll Over Beethoven. Ik ben er morgen wel, maar dat is een opname. Maar voor de Steden Driehoek draait door ben ik er morgen in ieder geval niet. Ik ben er als het goed is vrijdag dan wel weer. Ik vind het altijd... Weet je, als een feestdag bijvoorbeeld, tweede paasdag, tweede pinksterdag... daar heb ik dan geen problemen mee, dan heb je de maandag lekker vrij. Maar dit vind ik dan altijd zo lastig. Dan heb je donderdag vrij. Vanavond kan ik allemaal lekker, weet ik veel, dingen kijken op tv. Er is de play-offs van de basketbal, er zal honkbal zijn. Dan heb je morgen lekker vrij en dan moet je vrijdag moet je dan weer werken. Ja, ik raak altijd een beetje van mijn apropos af, om het zo maar te zeggen. Maar dat maakt niet uit, we doen het met veel plezier. Even kijken, lekker veel muziek voor je klaarstaan. Tot een uurtje of één ben ik bij je. Zometeen, liedje wat ik de hele week voor je meeneem. En volgende week ook nog. En die week daarna ook nog. Omdat ik er gewoon heel veel verschillende uitvoeringen van heb. Hold on, I'm coming. Dat gaan we natuurlijk tegen de klok van 10:30 doen. En tegen de klok van 11:30 gaan we weer een country nummer doen. Hadden we gisteren Beyoncé op plekje 192. Nu gaan we naar 191 natuurlijk. Want we werken langzaam naar de nummer 1 toe. We gaan naar 1973. Johnny Rodriguez en Riding My Thumb to Mexico staat daar. En dat doen we natuurlijk tegen de klok van 11:30. En dan ga ik je ook nog even vertellen wat het juryrapport over het nummer geschreven heeft. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. Even kijken. Dan zeg ik het zelf. Dit is The Real Thing. And you are... Nee, you to me are everything.

Ja, ze hebben er maar een grapje van gemaakt. The Beautiful South, hoorde je aan het Song Forever. Zeggen, we hebben zoveel relaties gehad. En ja, als die relatie dan over is, en je bent, dan kun je daar over schrijven. Maar ze hebben zoveel relaties gehad dat ze op een gegeven moment niet meer wisten over wie het allemaal ging. We tellen af, dit is Leave en Wonder Woman.

Blijft dit leuk vinden, Liz Lawrence, hoorde je aan Black. Julia says, ja zeker. En dit blijf ik ook leuk vinden, het is geen klassiek. Het is, ja, ik weet niet hoe je het moet zeggen. Dit is Siltskin en Inside.

band uit de Dublin die niet meer bestaat. Ze werden 1988 opgericht. Die hoorden An Emotional Fish met Blue. 1988 opgericht. 1989 tekende de band bij U2's platenlabel Mother Records. En bracht in 1990 haar debuutalbum uit. En in 1991 speelden ze nog op diverse festivals. Waaronder Pukkelpop, Pinkpop en Ein Abend in Wien. En ja, deze Blue, ja, ik vond hem wel lekker om een keer te draaien. Dan zit ik even te kijken. Het is inmiddels 10:30. Ik heb weer een Hold On and Coming voor je klaarstaan. Ga je de hele week nog horen. Tenminste, als ik aanwezig ben. Dit is de uitvoering van Melissa Etheridge.

Don McLean hoorde hier en American Pie. En dan moet ik altijd de gewone albumversie, de lange versie ervan draaien. En hij bezingt onder andere The Day the Music Die. En dan heeft hij het over de vliegtuigcrash van Buddy Holly. Ach, zullen we Buddy Holly dan ook nog maar even draaien? Well, alright.

Buddy Holly van Weezer had ik ook nog voor je klaarstaan. Hey, iedere dag dat er een etappe is, blik ik even met je vooruit op de Giro d'Italia. En de etappe van vandaag, dat is etappe nummer 5, gaat van Pradia a Mare naar Potenza. Hoe ziet de etappe van vandaag uit? Ja, ze gaan over een uurtje gaan ze starten. Het is een hele lange etappe. Hij is 203 kilometer lang. En eigenlijk gaat het de hele dag een beetje op en neer. Ondanks dat het de hele dag op en neer zijn er eigenlijk maar 2 gecategoriseerde beklimmingen. De eerste beklimmingen die is naar 27 kilometer, eentje van derde categorie. En de tweede beklimming die vinden we naar 104. Hij begint eigenlijk al op 120 kilometer. Of 144 kilometer. Het gaat al omhoog bij 120 kilometer, zo moet ik het zeggen. Maar de officiële beklimming die begint pas bij 24 kilometer later, bij kilometer 144,9. En dat is er eentje van tweede categorie. De klim is 6,6 kilometer lang en heeft een gemiddelde stijgingspercentage tussen de 9% en de 15%. En wat ik al zeg, het gaat eigenlijk de hele dag op en neer. Is het dan de kans voor de vroege vluchter? Is het de kans voor de klimmers? Eén ding weet ik zeker, de sprinters gaan er vandaag niet aan te pas komen. El Bagno en Romea Power heb ik voor je klaarstaan. Dit is Felicita.

0: Oh, ik heb weer mee zitten dansen hoor. Gladys Knight en The Pips en Midnight Train to Georgia hoorde je hier. En ik zit met een schuin oog naar de klok te kijken. Ik zie dat het alweer bijna 11 uur is. Het journaal van 11 uur gaat eraan komen. Dan ben ik snel terug met het middelsuurtje van de steden. Driehoeken draait het door. Om 11:30 Johnny Rodriguez met zijn country song Riding My Thumb to Mexico. En dat is de plaat die op plekje 191 staat op de lijst van de blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers. Laatste plaat voor de klokken van 11 uur. Dit is Grandmaster Flash en The Furious Five. Dit is The Meshes.
1: It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. Het gaat om John Siddle, die probeerde samen met zijn broers onder zijn straf uit te komen door te doen alsof hij een beroerte had gehad en allerlei fysieke en mentale kwalen had. De politie ontdekte dat hij zijn kwalen verzon en de medische experts gewoon zat te manipuleren om zijn proces te ontlopen. Ferry Doedens moet vandaag voor de rechter komen omdat hij in 2024 drie keer is gepakt terwijl hij met drugs op achter het stuur zat. De 35-jarige acteur zou onder invloed van middelen zoals GHB, speed en mogelijk zelfs crystal meth hebben gereden. Het is niet de eerste keer, want hij is eerder in de problemen gekomen door precies hetzelfde vergrijp. Een vrachtwagen is gisteravond op de Franse A7 tegen een bus met Belgische scholieren gebotst en daarna gewoon doorgereden. Bij het ongeluk bij Bollène, ligt een paar honderd kilometer onder Lyon, zijn 9 mensen licht gewond geraakt, maar de chauffeur is nog steeds spoorloos. De buschauffeur wist na de klap gelukkig nog naar een parkeerplaats verderop te rijden, omdat het veel te druk was om stil te blijven staan. En oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. Dat heeft de staat tot nu toe 170 miljoen euro gekost. Omdat schulden na 5 jaar verblijf over de grens kunnen verjaren, wil het kabinet nu een bereikbaarheidsplicht invoeren. Het weer tenslotte, er komen felle buien aan waarbij je rekening moet houden met onweer, hagel en windstoten. En met een graad of 12 is het behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien, maar de komende dagen blijft het weerbeeld wisselvallig en koud. Pas in het weekend nemen de buien af en kruipt de temperatuur weer wat omhoog. Volgende week komen we weer boven de 20 graden uit. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Stedendriehoek Draai Door.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Zo, en dan is het nu tijd voor een gezellig plaatje.
1: U luistert naar de Stedendriehoek Draai Door met Tim Schel.

Ik zeg goedemorgen, welkom terug bij de Stedendriehoek draait door. De woensdag voor Hemelvaart, het is 13 mei 2026. We begonnen met Dexy Midnight Runners en Hino hoorde je hier. Ik ben nog bij je tot een uurtje of één. Dat zijn nog nou iets dunne twee uur, laten we het zo zeggen. Zometeen Johnny Rodriguez als countryplaat op plekje 191. Dit is U2 en Unforgettable Fire.

David Bowie en Lulu samen. Of Lulu en David Bowie samen ligt er aan. Moet je bekijken. En The Man Who Sold The World. Het is bijna 10:15. Ach, deze stond erin en ik had er veel zin in. Billy Ocean, Red Light Spells Danger.

get out of it. Malcolm Todd hoorde je en Earnings. En dat valt onder het kopje nieuwe muziek. Was het vorige week, toen draaide ik de uitvoering, de originele uitvoering van Jimmy Cliff. Maar ik kon nooit kiezen, want de uitvoering van Joe Jackson vind ik ook mooi. Dan heb ik het over die.

David Gates en Laura Lee hoorden hier bij de Steden Driehoek gedraaid door. En daarmee komen we op 2 minuten voor 11:30 uit. Ja, ik heb hier een country nummer voor je klaarstaan uit de lijst van het blad Rolling Stone. Een plekje 191. 191, Johnny Rodriguez en Riding My Thumb to Mexico. En wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone over het nummer? De eerste countryster van Mexicaans-Amerikaanse afkomst, Johnny Rodriguez, liet zien hoe vloeiend het genre kon zijn door zijn opnames zowel in het Engels als in het Spaans te zingen. Je hebt verhalen in Mexicaanse muziek en je hebt country muziek. En ze zijn eigenlijk hetzelfde, alleen in een andere taal, zei hij in de documentaire Country Music van Ken Burns. Zijn single Riding My Thumb to Mexico uit 1973 was zeker zo'n verhaal. Het smachtlap die Rodriguez zelf schreef over verdwijnen naar een ander land wanneer de wereld hier te veel wordt. De troosteloosheid in zijn stem, bijna in contrast met de wildere productie van Jerry Kennedy. Het nummer groeide uit tot zijn tweede nummer 1 hit. Een van de vele hits die Rodriguez in de jaren 70 scoorde. En ik heb hem voor je klaarstaan. Johnny Rodriguez en Riding My Thumb to Mexico uit 1973. En dan vraag je natuurlijk af, hoe klinkt hij? Nou, hij klinkt als volgt.

De damesgroep All Saints hoorde je en Never Never hoorde je. En daarvoor hadden we nog een plekje 191. Johnny Rodriguez en Running My Thumb Through Mexico. En vrijdag, ik moet goed nadenken, gaan we verder met plekje 190. Ricky Skaggs staat daar en Heartbroke. En dan gaan we naar het jaar 1992. Dit is Gotye en Kimbra samen. Somebody That I Used To Know.

0: I'll never let you part. But you're always in my heart.
1: Van het album Dangerous, Michael Jackson and Will You Be There. En dat heeft hij samengedaan met het Cleveland Orchestra. Ach, ik had er even zin in. We gaan naar Chicago. Ja, ik ben er al eens geweest, maar muzikaal gaan we naar Chicago. Dat doen we met Graham Nash. Dit is Chicago.

Jacob Collier hoorde je aan Lawrence en Michael McDonald samen. En dan moet ik hem er wel even goed bij pakken. Je hoorde Whenever. En ik zit even te kijken en ik zie dat het alweer bijna 12 uur is. Het journaal van 12 uur gaat eraan komen. We gaan eruit met Pearl Jam. Even Flow. Tot zo naar de andere kant van 12 uur alweer.

0: is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Na de rellen rond een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht heeft de politie 3 verdachten aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Huizen en 2 minderjarigen. Ze worden verdacht van brandstichting en geweld tegen een journalist en agenten. Ook zouden stenen en fakkels zijn gegooid bij het gemeentehuis. Italië zegt dat 4 mensen die in quarantaine zaten vanwege het hantavirus negatief hebben getest. Dat melden de autoriteiten na zorgen over mogelijke besmettingen rond de uitbraak op cruiseschip Hondius. Betrokkenen waren uit voorzorg geïsoleerd, maar blijken het virus dus niet te hebben. Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. John Siddle probeerde samen met zijn broers onder zijn straf uit te komen door te doen alsof hij een beroerte had gehad en allerlei fysieke en mentale kwalen had. De politie ontdekte de manipulatie. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar. En de gemeente Coevorden heeft de opvang van jonge vluchtelingen in de wijk Tuindorp vorig jaar afgeblazen, omdat de politie de heftige protesten niet meer aankon. Uit stukken van RTV Drenthe blijkt dat er te weinig agenten waren om de boel veilig te houden toen de buurt massaal in opstand kwam. Dan nog het weer, veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover.

Ah, ik ben er ook helemaal klaar voor. Are you ready? Pacific Gas en Glacra. Dat was de startplaat van het laatste uurtje van de Steden Driehoek Draait Door. We zitten lekker voor het Hemelvaartsdag. Het is alweer woensdag 13 mei 2026. Ach, wat gaat het allemaal snel. Tot 1 uur ben ik bij je met lekker veel muziek. Ik heb zo meteen nog een keer Country Class staan van David Allen Coe. Die is deze week in april alweer overleden. Dus ik heb nog een track voor hem klaarstaan. En dit is Jess and the Plastic Population. The Only Way Is Up. Yeah.

Hij blijft het leuk vinden. Krijgt er een beetje zomerse vibe van. En Karel en Poco Amanos en Andres Paak worden je. En ai, ai, ai. Je gaat hem vrijdag ook nog wel een keertje horen. Dit is John Lennon, Just Like a Starting Over. And Buddy.

back to you. Ring, ring, hoorde je van De La Soul. En we blijven even bij het thema ring. Zometeen ABBA en Ring Ring klaarstaan. En dit is onvervalste disco. Dit is volgens mij een dubbele betekenis. Maar die mag je zelf even invullen. Anita Ward en Ring My Bell is dit.

Ring a ring Abba hoorde je hier ook nog voorbij komen. En daarvoor hebben we nog een nieuwe award aan Ring My Bell. Dit is Bill Withers en Use Me.

Girls van The Moments and the Whatnots. En je merkt gewoon ook aan het einde van deze steden er ook draait door. Ik ben er vrijdag weer. Morgen is er hemelvaardag. Ben ik er wel, maar dan voor een ander programma. Ik hoop je vrijdag om 10:00 weer te spreken. Dat lijkt me dan hartstikke gezellig. We gaan eruit met Elton John en Song for Guy. Tot vrijdag. Iedereen fijne hemelvaart.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Internationaal Monetair Fonds is kritisch op de Nederlandse plannen om belastingen op werk te verhogen. Volgens het fonds kunnen maatregelen van het kabinet van Rob Jetten ertoe leiden dat mensen minder gaan werken. En dat is ongunstig, zeker door de krappe arbeidsmarkt en vergrijzing. Het IMF adviseert om eerder belastingvoordelen te schrappen dan lasten op arbeid te verhogen. De rechter heeft het verzoek van Edwin de Roy van Zuidewijn om het script van de RTL-TV-serie Mabel en Margarita in te zien afgewezen. Hij wilde controleren of hij negatief werd neergezet. Volgens de rechtbank zou inzage de vrijheid van meningsuiting te veel beperken. De Roy van Zuidewijn was eerder getrouwd met prinses Margarita, de dochter van prinses Irene. Na de rellen rond een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht heeft de politie 3 verdachten aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Huizen en 2 minderjarigen. Ze worden verdacht van brandstichting en geweld tegen een journalist en agenten. Ook zouden stenen en fakkels zijn gegooid bij het gemeentehuis. Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. John Siddle probeerde samen met zijn broers onder zijn straf uit te komen door te doen alsof hij een beroerte had gehad en allerlei fysieke en mentale kwalen had. De politie ontdekte de manipulatie. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat Clinical Diagnostics zijn data onvoldoende had beveiligd bij een hack vorig jaar. Daarbij werden medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen. Volgens de inspectie ontbraken controles en risicoanalyses. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt nog of het lab privacyregels heeft overtreden. De ANWB verwacht vandaag een drukke avondspits door het hemelvaartsweekend. Vooral op de A2 en A27 wordt veel file verwacht. Ook richting Duitsland kan vertraging ontstaan, onder meer door werkzaamheden op de A12. In België, Frankrijk en Duitsland is het ook druk op de wegen. Het Internationaal Monetair Fonds is kritisch op de Nederlandse plannen om belastingen op werk te verhogen. Volgens het fonds kunnen maatregelen van het kabinet van Rob Jetten ertoe leiden dat mensen minder gaan werken. En dat is ongunstig, zeker door de krappe arbeidsmarkt en vergrijzing. Het IMF adviseert om eerder belastingvoordelen te schrappen dan lasten op arbeid te verhogen. Na de rellen rond een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht heeft de politie 3 verdachten aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Huizen en 2 minderjarigen. Ze worden verdacht van brandstichting en geweld tegen een journalist en agenten. Ook zouden stenen en fakkels zijn gegooid bij het gemeentehuis. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: Ja, uit de 70s hoorde u Middle of the Road. Chip, chip, chip, chip, chip, chip of zoiets.
1: Matinee met Leni Loden.
0: Een hele goede middag. Het is woensdag 13/5/2026. Welkom bij deze matinee. Wij hebben vanmiddag weer veel gasten. Ja, en die komen graag praten over hun passie natuurlijk. Te beginnen om 14:15, dan bellen wij eventjes met mevrouw Christel van den Kamp over de open boerderijdagen. En om 14:30 komt mevrouw Saskia van Groen naar de studio. En dan gaan we het hebben over beachhandbal NK-kwalificatie. Georganiseerd natuurlijk door handbalvereniging Achilles. Goed, en wie zit er tegenover mij vanmiddag? Jawel, Guido zit er. Hartstikke leuk. Welkom, Guido. Nee, oh, Guido zit hier. Iedere woensdagmiddag zitten wij samen de matinee te doen. Ik presenteer en Guido die verzorgt de muziek en de techniek. En ja, denk je nou van, goh, wat leuk. Guido die zit daar. Kan die toevallig ook een plaat voor mij draaien? Nou, dat kan hoor. Gewoon even bellen met 055 540 1978.

Ja, dat was Teach-In. In 1975 wonnen zij het Eurovisie Songfestival met Dinge Dong Dinge Dong. Nou, dat Songfestival is gisteren weer losgebarsten. Dus als je ervan houdt, dan kun je heel lang genieten. Jawel. Goed, je kunt ook heel erg genieten van het Oude Loo. Want het Oude Loo is nog open tot en met 28 mei. En in deze periode kun je dus door het parkgedeelte rondom het Oude Loo wandelen en genieten van de bijzondere huisjes met elk een eigen verhaal en de prachtige rhododendrons en azalea's. En ja, er is natuurlijk heel veel te doen. Ik zou zeggen, kijk gewoon even op paleishetloo.nl.

0: Wat kan Gerard Joling toch goed hoog zingen en geweldige Shangri-La was dat. Wij gaan eventjes naar Wilp. Daar woont de familie van de Kamp. En ik heb aan de telefoon mevrouw Christel van de Kamp. Goedemiddag en welkom.
1: Ja, goedemiddag. Hoi, Christel.
0: Ja, hoi, Christel. Zeg, volgens mij hebben wij elkaar vorig jaar ook al gesproken. Ik weet niet, misschien was het over de boerderij daar.
1: Ja, in het verleden wel een keertje.
0: In het verleden, ja. Ja, precies. Kwam er bekend voor. Maar het komt er weer aan, hè, de open boerderijdagen.
1: Ja, klopt. Ja. Aanstaande zaterdag, of aanstaande vrijdag, dan begin ik, zeg ik het zelf verkeerd. Aanstaande vrijdag, de 15e mei.
0: Ja.
1: En tweede Pinksterdag, 25 mei, zijn in Nederland en in Vlaanderen ongeveer 70 boerderijen vrij te bezichtigen voor iedereen.
0: Oké. En hoe leuk is het, Christel, om daaraan mee te doen?
1: Ja, dat is superleuk. We hebben dus in 2022 inderdaad ook meegedaan. Hebben onze boerderij, de Elshof in Wilp, nou ja, opengesteld, hè, dat iedereen ook kan komen. En ja, Campina regelt ook heel veel voor ons. Hè. Mm-hmm. Die zorgt dat er ook allemaal leuke spelletjes zijn en lekker veel te proeven. En ja, het is gewoon een hele leuke, sfeervolle dag. En ja, we zien er naar uit om iedereen weer te verwelkomen 25 mei.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En wat doen jullie dan die dag, Christel?
1: Nou ja, voor die tijd zijn we er eigenlijk drukker mee als op de dag zelf.
0: Ja.
1: En zoals nu zijn we al flink aan het schoonspuiten en zorgen dat alles de spik en span uitziet. En nou ja, dat ook de boerderij is die je wil laten zien aan de mensen die komen. Hè, dat het gewoon netjes is. En dat is het eigenlijk altijd wel. Maar dat je net even de puntjes op de i zet. En op de dag zelf hoop ik eigenlijk alleen maar, dan heb je heel veel vrijwilligers die ons helpen. En op de dag zelf hoop ik mijn handen een beetje vrij te hebben.
0: Oké. Okay. Ja. En jullie hebben ook een winkel bij de boerderij? Wat verkoop jij daar zoal?
1: Ja, daar ben ik 7 jaar geleden mee begonnen met de melktap. En melktap Wilp heette wij. En in die tijd was het een van de eerste melktaps in de regio.
0: Mm-hmm.
1: Dus inmiddels zijn er een aantal collega's ook begonnen. En dat is, dat is op zich heel mooi. Dat je overal in de regio rauwe melk kunt drinken.
0: Mm-hmm.
1: Of kunt kopen. Wij verkopen in eerste instantie de melk van onze koeien. Nou, en verder laten we kaas maken van onze melk. We verkopen het rundvlees van onze koeien.
0: Zo.
1: En ik heb een softijsmachine waar melk in zit van onze koeien. Zeg maar. Het ijs is echt wat romiger.
0: Ja.
1: En ik heb eigenlijk een streekwinkeltje met van alles en nog wat uit de buurt, lokaal. Maar ook wat leuke dingetjes.
0: Voor wat leuk. Zeg maar. Ja.
1: Ja, het is echt heel leuk.
0: Ja, en hoeveel koeien hebben jullie, Christel?
1: Ja, we hebben 170 koeien.
0: 170?
1: Ja, en dan heb je nog een stuk of 80 stuk spinken, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: 40 stuk spinken.
0: Ja.
1: Dat zijn de dieren van 1 tot 2 jaar.
0: Ja.
1: En we hebben nog een 40 kalfjes ongeveer.
0: Zo.
1: Jongvee. Ja.
0: Zo. Dat is een druk bedrijf.
1: Nou, dat kun je wel zeggen. Ja.
0: Ja, toch? En dan die winkel er nog bij. Doen jullie dat met de hele familie of met z'n tweeën?
1: Nou, mijn man en ik zitten dan in de maatschap, zeg maar.
0: Ja.
1: En onze zoon is Ruud, die wil ook boer worden.
0: Oké. Okay. Oh.
1: En die werkt nu 3 dagen in de week, of 5 dagen in de week, zeg maar, thuis en 2 dagen bij iemand anders.
0: Ja.
1: En dus we doen het op papier nog met z'n tweeën. En Ruud, die huren we, zeg maar, nog in.
0: Oké. Okay.
1: En dit jaar zal die ook al bij in de maatschap komen.
0: Dus nou, leuk toch?
1: Ja.
0: Jullie hebben in ieder geval een opvolger, Christel, als het nodig is.
1: Wij hebben een opvolger, ja.
0: Ja, ja, super. Ja, toch?
1: Ja. Nou ja, weet je, jonge lui van tegenwoordig, die kijken wel verder als hun neus lang is.
0: Ja.
1: En als die moeten het echt wel heel erg graag willen, anders moet je er niet eens aan beginnen.
0: Nee, dus nee. Want hij ziet het, hè? Hij ziet het natuurlijk, wat het is voor een bedrijf. En,
1: nou ja, hij weet ook, als hij er zich aan verbindt, dan blijft hij zijn hele leven lang druk.
0: Precies. Dus
1: wil je dat of wil je dat niet?
0: Ja.
1: En voorlopig lijkt het van wel.
0: Nou, dus, kijk eens aan.
1: Daar zijn we heel blij mee.
0: Hartstikke mooi. Hij is er ook bij, natuurlijk, die boerderijdagen. Queen King staat hier, wel leuk.
1: Koeienkie. Koeien zijn zulke leuke, relaxte dieren. Dus, en ja, ze geven ons heel veel, zeg maar. Ze zijn zo, we hebben zulke relaxte dieren. En het is zo prettig om met ze te werken. En nou ja, als ze dan net een litertje melk meer geven, dan worden we gewoon blij van. Dus,
0: maar Christel, lopen ze ook buiten?
1: Ja, wij hebben een weidegang. Dus onze koeien lopen, zeg maar, vanaf april tot en met oktober lopen ze buiten.
0: Oké.
1: Okay.
0: Ja.
1: En dat is een van de voorwaarden als je melk levert aan Campina voor On the Way to Planet Proof. Dat is een bepaald logo.
0: Dat ze wel buiten moeten lopen.
1: Ja,
0: want weet je,
1: ik
0: rijd op de snelweg en dan zie ik allemaal weilanden. En dan denk ik, waar zijn die koeien?
1: Ja, maar niet iedereen maakt de keuze om ze buiten te laten lopen.
0: Nee, dat is zo jammer dan. Het is een prachtig gezicht, hè? Ja, vind ik.
1: Klopt. Ja. Wij zitten ook inderdaad aan de A1.
0: Ja.
1: En als je vanaf de A1 op ons bedrijf kijkt en je ziet de koeien lopen, dat is gewoon geweldig.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. Ja, ja, dat is geweldig. Nou, in Voorst hadden ze geloof ik wel eens een keer koeien knuffelen. Doen jullie dat ook wel eens?
1: Nee, dat is echt een andere collega. Hey, ja, ieder zijn ding, hè?
0: Ja, ieder zijn ding. Nee. Maar jij doet dat wel af en toe een keer met die koeien. Gewoon even knuffel geven.
1: Ja, ik knuffel heel veel. En we geven heel veel boerderijlessen. Dus dat is een beetje ons dingetje dan.
0: Ja, nou, dat vind ik ook. Ja. Hartstikke leuk. Dus als je komt kijken op vrijdag 15 mei en maandag 25 mei... dan gaan we niet koeien knuffelen, maar wel gewoon kijken... en leuke dingen kopen daar in jouw winkel. En nou, dat is toch hartstikke mooi?
1: Ja, nou ja, dus ik hoop ook dat er genoeg animo is. Ja. Dat we het niet voor niks doen.
0: Nee, precies. Hopen dat het een beetje mooi weer is dan vrijdag. Ja. Hey, en hoeveel mensen komen er zo'n dag? Weet je dat nog van de afgelopen keer?
1: Ja, ik weet dat de dag na Hemelvaart, dus aanstaande vrijdag, is altijd iets minder druk bezocht als de tweede Pinksterdag.
0: Oké. Okay.
1: En wij doen dus tweede Pinksterdag mee. En de vorige keer hadden we 2900 bezoekers.
0: Zo hé. Hey.
1: Dus,
0: nou, dat vind ik hartstikke mooi.
1: Dat we de 3000 aangaan.
0: Nou, ja. Hartstikke mooi. Ik hoop dat er heel veel mensen komen aanstaande vrijdag en natuurlijk tweede Pinksterdag ook. Hebben jullie ook een site, Christel, dat mensen nog even kunnen snuffelen? Of zeg je van gewoon komen?
1: Nou, je kunt even kijken op de Campina Open Boerderijdagen.
0: Ja.
1: Dat is van Campina, www.opencampina.nl en dan Open Boerderijdagen.
0: Oh, dat mag je nou niet meer zeggen. We moeten nou gewoon Open Boerderijen...
1: Oh, sorry. Excuus.
0: Nee.
1: En op onze website, maar daar ben ik eerlijk gezegd niet helemaal bij met alles over de Campinadag.
0: Nee. Goed, dat is al gezegd. Maar ik wil nog wel even zeggen het adres waar mensen naartoe moeten dan. Waar wonen jullie?
1: Wij wonen aan de Zwarte Kolkstraat 22 in Wilp-Achter. Vlakbij de Posterenk.
0: Vlakbij. Zwarte Kolkstraat 22 in Wilp. En dan ga je gezellig op bezoek bij de familie van de Kamp. Christel, ik vond het leuk dat je dit even wilde vertellen. En ik hoop dat er heel veel mensen komen kijken en kopen in jouw winkel.
1: Nou, dankjewel.
0: Oké, okay,

0: Radio Apeldoorn. Het weerbericht.
1: Ja, u hoorde natuurlijk Dennis, Ruskom naar huis. Het origineel was natuurlijk van Alexander Curly. Goed, wij gaan even kijken naar het weer. Nou, vanmiddag vallen er pittige buien. Kans op hagel en onweer. En ook trekt de zuidwest tot westenwind aan en wordt matig. Tussen de buien door komt de zon tevoorschijn. Het wordt zo'n 12 graden, maar bij buien dan kan het zo'n 10 graden worden. Dat is best wel fris. Vanavond en de komende nacht vallen er nog enkele buien. En in de loop van de nacht wordt het droog en neemt de wind. Gas terug. De minima liggen dan rond de 5 graden. Nou, morgen dan is het hemelvaartsdag. Heel veel mensen gaan fietsen. Ja. Is het fietsweer? Nou, ik zal dat eventjes vertellen. Guido die schudt nee. Maar je weet het niet, Guido. Morgen begint de dag droog, maar in de loop van de ochtend, jawel, dan gaan er opnieuw buien vallen. Dus ik zou gewoon morgenochtend gewoon om 5 uur de wekker zetten, 6 uur op de fiets, klaar, ben je voor de bui binnen. Maar in de eerste helft van de middag is het behoorlijk wisselvallig. De kans op onweer is aanwezig, dan moet je niet op de fiets zitten. Maar minder groot dan op woensdag. Dus het valt misschien morgen nog mee. Tweede helft van de middag, de buiigheid neemt dan af. En verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt morgen 12 graden. De wind draait in de namiddag naar het noorden en is matig van kracht. In de avond en nacht naar vrijdag is het wisselend bewolkt met opklaringen. Het koelt af naar een graad of 3. Met aan de grond, jawel, daar hebben we hem, lichte vorst. Vrijdag gaan er vanuit het noordwesten opnieuw buien vallen. Ze zijn minder pittig dan op woensdag en donderdag. En tussen de buien door komt de zon erdoor. Het wordt een graad of 13. Een buienmatige naar west draaiende wind. En in het weekend wordt het droger en droger. Al is de kans op een bui nog steeds aanwezig. Nou, zondag wordt het 16 graden. Dus ik heb het idee dat het wel een beetje gaat stijgen de komende week. En dat klopt, want volgende week lijkt het weer een beetje lenteachtig te worden.

0: Ja, we zitten echt in het Songfestival. Loreen was dat met Euphoria. Kijk je ook naar het Songfestival?
1: Nou, de laatste jaren eigenlijk niet zoveel meer.
0: Nee, ik zeg net ook, ik heb het ook niet gekeken.
1: Ik ben er een beetje verloren in geraakt.
0: Ja, ik ook. Gisteren waren de voorrondes, de morgenavond geloof ik weer. En dan zaterdagavond voor het Echi. Maar goed, wij hebben allemaal nummers uit het verleden. En ik vroeg natuurlijk, luister, ja, kijk jij ook wel? Dat vraag ik aan Saskia van Groen. Want Saskia, jij bent van handbalvereniging Achilles. Welkom hier in de studio.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat je er bent. Ja, Achilles, zeg, hoe lang bestaat het al?
1: Oh, Achilles. Ja. Achilles die bestaat. Nou, we hebben een paar jaar geleden ons 60-jarig jubileum gevierd.
0: Zo.
1: Dus we gaan denk ik. We zitten op 65, denk ik, of zo.
0: Ongeveer. Kijk eens aan. Ja. Ja. En zit jij er ook al lang bij?
1: Ja.
0: Oh, heel lang.
1: Ik denk dat ik. Ik ben nu 56, dat ik bijna 50 jaar lid ben.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: En wat heb jij zo al. En wat doe jij zo al bij Achilles?
1: Nou, nu doe ik niet zo heel veel meer. Ik doe nu eigenlijk alleen maar het organiseren van ons driedaags beachhandbaltoernooi. Mm-hmm. Maar in het verleden heb ik echt allerlei functies gedaan. Je kan zo gek niet bedenken.
0: Oké, en je hebt zelf ook gehandbald?
1: Ja, klopt.
0: Waarom is handbal zo leuk?
1: Ja, omdat het zo compleet is.
0: Ja, hè? Lekker snel?
1: Ja, het is ook snel. Ja. Maar je bent gedurende de hele wedstrijd betrokken. Je staat niet op één positie. Je gaat in de aanval, in de verdediging. Je moet schakelen. Je gebruikt alle delen van je lichaam.
0: Ja.
1: Dus het is voor je lijf ook goed. Alhoewel, als je ouder bent, denk ik wat minder.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, dan moet je een beetje voorzichtig zijn.
1: Ja,
0: hè?
1: Precies. Ja. Maar goed, ja, het is gewoon een hele complete sport.
0: Ja, ja en de handbal natuurlijk ook met de wereldkampioenschap handbal. Het kwam wel heel erg in de picture, hè, de laatste tijd, toch?
1: Klopt. De dames hebben het natuurlijk heel goed gedaan. Maar vooral de heren, die zijn nu natuurlijk heel erg aan het meedraaien.
0: Ja.
1: Die zijn zich nu in Griekenland ook weer aan het voorbereiden op de WK.
0: Ja.
1: En we hopen dat ze zich daarvoor kunnen gaan plaatsen.
0: Oké. Hey, Sinette Guido, 23 januari 1962.
1: Ja.
0: Achilles. Ja, dankjewel Guido.
1: Ja.
0: Hé, hey, maar komen er ook wel eens bekende spelers naar jullie toe? Van de handbal, de heren en dames of zo, van de Nederlandse
1: Nee. Weet je, als je eens een keer een clinic zou willen organiseren, staan ze daar wel open voor. Hoor.
0: Mm-hmm.
1: En helemaal voor het beachhandbal, want dat is natuurlijk het stukje zaal waar je het over hebt.
0: Mm-hmm.
1: Vooral voor het beachhandbal worden toch wel speelsters en spelers ingezet om de beachhandbal te promoten in heel Nederland.
0: Ja.
1: En die kun je bij het NFV aanvragen voor een clinic.
0: Ja. En hoe oud is de oudste en hoe jong is de jongste? Weet je dat zo toevallig bij jullie, die handbalt?
1: Bij ons bij de club?
0: Ja.
1: Nou, de jongste die zijn. We hebben natuurlijk de echte jonge jonkies. Dat zijn de haatjes. Die gaan vanaf 4-5.
0: Okay.
1: En volgens mij denk ik dat Ati bij de dames nog zit. Bij de dames senior of midweek. Ik weet niet waar ze speelt. En volgens mij gaat hij richting de 27.
0: Zo.
1: Maar dat is wel uitzonderlijk, hoor.
0: Dat gebeurt niet zo heel vaak. Maar en hoeveel leden hebben jullie dan? Of?
1: Wij zitten nu, denk gemiddeld. Ja, ik denk boven de 350 leden.
0: Oh,
1: ja.
0: Veel,
1: het streven
0: man.
1: Was om richting de 400 te gaan. Maar goed, ik denk dat we nu daar zo'n beetje zitten.
0: Okay.
1: Ja, we zijn wel echt een hele grote handbalvereniging, hoor.
0: Ja, super, man.
1: En landelijk ook.
0: Ook landelijk, ja. Maar mensen kunnen dus altijd nog wel lid worden van jullie.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja,
1: natuurlijk. Ja, op onze website staan daar mogelijkheden voor om je aan te melden. Het is zelfs mogelijk om als kinderen bijvoorbeeld voetballen of een andere sport doen die in de zomerperiode niet worden aangegeven, dat ze zich zelfs bij ons kunnen aansluiten. Om alleen het stukje beachhandbal mee te pakken.
0: Oké, dat kan
1: is zelfs
0: ook.
1: Mogelijk.
0: Okay. Ja. En het gebeurt allemaal, 14, 15 en 16 mei. Dan is dus het beach-event, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ja.
0: Ja, allemaal op jullie eigen terrein. Waar zitten jullie?
1: Ja, we zitten aan de Laan van Kerschoten, nummer 12.
0: Mm-hmm.
1: Daar zitten we nog. En de toekomst wordt spannend.
0: Hè?
1: Ja,
0: hoezo?
1: Weet je, er staat woningbouw gepland.
0: Okay.
1: Dus we zijn nog heel dankbaar dat we daar nu nog zitten. En we weten niet hoe lang. Voor hoe lang. Het zou kunnen dat we er over 3 jaar nog zitten. Maar het zou ook kunnen zijn dat dit ons laatste jaar is daar op die locatie.
0: Dus dan zitten jullie een beetje in het ongewisse.
1: Ja, dat zitten we zeker.
0: Ja.
1: Dus dat ligt natuurlijk bij de gemeente.
0: Ja.
1: Politiek gezien, denk ik.
0: Maar
1: dus
0: jullie
1: daar zijn
0: er wel
1: in afwachting.
0: Zelf ook al, denk ik, wel een beetje mee bezig.
1: Ja, al jaren.
0: Dat je
1: we zijn,
0: weg
1: denk
0: moet.
1: Ik, al 5 jaar bezig om te achterhalen wat onze toekomst gaat worden.
0: Ja.
1: Maar goed, daar is nog geen antwoord op.
0: Nee, ja, de woningnood is natuurlijk ook heel hoog. Ja, en aan de ene kant denk je van, Ja, maar hebben jullie wel een idee waar je zou willen zitten?
1: Nou ja, weet je, wij hebben wel voorkeuren.
0: Ja.
1: Maar of dat uitvoerbaar lukt. Is,
0: ja, dat weet je niet natuurlijk.
1: Weet je, daar is ons voorzitter druk mee met de gemeente. En laten we hopen dat daar nu eens een keer een klap op komt te vallen.
0: Ja, maar hoeveel velden hebben jullie daar?
1: Wij hebben nu 3 beachvelden en 1 voor hartveld nog.
0: Mm-hmm.
1: En dat voor hartveld, dat wordt eigenlijk alleen maar gespeeld nog door de jongste jeugd. Voor de rest is het veldhandbal een beetje uitgestorven.
0: Oké.
1: Ja, daar is ook het beachhandbal voor in de plaats gekomen.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja. Ja. Hey, wij gaan straks uitgebreid over het beachhandbal praten. Maar we gaan eerst even naar de Beach Boys.

0: Daar gaan de Beach Boys. Ja, en ik ben in gesprek met mevrouw Saskia van Groen van Achilles over het handbal beach toernooi. Toernooi, kwalificatie, handbal, zeg ik dat goed? Voor,
1: ja, we zijn onderdeel van de beachhandbal tour.
0: Ja.
1: En dat is een programma door heel Nederland waar clubs toernooien kunnen organiseren. En de best geplaatste, de 8, die strijden in het laatste weekend van juni om de nationale titel.
0: Oh, en waar gebeurt dat dan?
1: Dat is in Stadskanaal.
0: Oké, dat is in Groningen. Ja, oké. Zeg, Saskia, morgen begint het.
1: Klopt.
0: 3 dagen lang. Hoe ziet morgen eruit?
1: Nou, morgen ziet er in die zin uit dat wij om 8:30 aftrappen.

0: Dat is morgenochtend, hè?
1: Morgenochtend, 8:30. Ja, klopt. En we zijn nu bezig met alle voorbereidingen. En dan is er een hele dag programma voor de jongste jeugd. Mm-hmm. En zelfs ook de hele kleintjes gaan met de voeten in het zand. En strijden dan niet om een plekje voor nationale titel. Want het is gewoon alleen bij ons.
0: Ja.
1: Nou, dan hebben we nog de C-jeugd. Dat is 11-12. Dat is wat er morgen speelt.
0: Mm-hmm.
1: En dan vrijdag speelt de wat oudere jeugd. Dus dat is zeg maar 13 tot en met 16. En zaterdag de wat oudere 18 en senioren.
0: Oké. En hoeveel teams doen er mee deze dagen?
1: We hebben dit jaar 74 teams verdeeld over 3 dagen.
0: Over 3 dagen. En waar komen die teams zo al vandaan?
1: Nou, werkelijk overal uit Nederland. Ze komen uit Limburg, ze komen uit het Utrechtse, ze komen uit Emmen, ze komen uit helemaal hoog noorden.
0: Noord, zuid, west,
1: ze komen
0: oost.
1: Uit Rotterdam.
0: Kijk eens aan.
1: Echt overal vandaan.
0: Oh, geweldig man.
1: Ja, dat is echt heel leuk.
0: Ja.
1: Ja, we staan ook wel goed bekend binnen deze tour.
0: Oh.
1: Dus de teams komen graag bij ons.
0: Nou, dat is hartstikke fijn, hè? Zijn er ook teams die voor het eerst meedoen? Of heb je er...
1: Nou, er zijn
0: van?
1: Wel een aantal clubs in Nederland die heel erg gespecialiseerd zijn in het beachgedeelte, zeg maar.
0: Ja.
1: En er zijn nu een aantal teams die voor het eerst komen, of voor het tweede jaar. En je ziet dat nu de ontwikkeling van het beachhandbal wat doorpakt. En dat ook andere clubs bereikt worden. En die gaan nu ook meedoen.
0: Oké, maar beachhandbal, ja, net als beachvolleybal. Ja, dat lijkt me zwaarder dan gewoon op gras of op binnen. Ja. Of toch?
1: Ja, maar je mag het ook niet vergelijken met
0: niet.
1: Het zaalhandbal. Hè?
0: Nee.
1: Het zaalhandbal is bijvoorbeeld 2 keer 30 minuten. En mm-hmm. Dit is 2 keer 10.
0: Ja.
1: Omdat de intensiteit gewoon veel hoger ligt.
0: Ja.
1: En het is ook een heel ander spelletje.
0: Ja, je zegt gras, maar ik bedoel binnen dan.
1: Ja, het is natuurlijk, ja precies. Ja. Maar het is gewoon een heel ander spel. En het is heel dynamisch en snel. En het is ook geen contactsport. Want terwijl het zaal is natuurlijk heel erg met contact.
0: Ja.
1: Nou, dat is hier gewoon veel minder. En je speelt ook met veel minder mensen in het veld.
0: Oh ja, hoeveel zit er dan in
1: je speelt
0: beach?
1: Eigenlijk continu een overtal met 4 aanvallers tegen 3 verdedigers en een keeper.
0: Oh.
1: Dus, en dan de verdedigers gaan eruit en dan gaan de aanvallers erin. Dus het is echt een heen en weer schakel.
0: Het is een beetje ijshockeyachtig.
1: Nee. Het gaat niet rond. Het gaat letterlijk erin. En het schuift.
0: Oh.
1: Ja. Ja.
0: Okay.
1: Dus ja, het is niet te vergelijken.
0: Nee.
1: Het is een hele mooie sport. En
0: toch.
1: Hierbij is fair play gewoon heel erg belangrijk.
0: Ja.
1: Daar staat het beachhandbal ook onbekend.
0: Ja, en de 10e editie zei jij nou?
1: Ja, het is bij ons 10-jarig jubileum.
0: Zo.
1: Zijn we heel trots op.
0: Doen jullie daar ook nog iets speciaals die 10e keer? Of zeg je van, het is al feest eigenlijk.
1: Weet je, er valt in die zin niet iets speciaals te kunnen doen. We zetten de scheidsrechters wat extra in het zonnetje. Want dat zijn ook vrijwilligers die je elk jaar gewoon weer heel hard nodig hebt.
0: Mm-hmm.
1: En waar je heel dankbaar voor bent dat ze er weer zijn.
0: Komen die uit Apeldoorn of ook uit het hele land?
1: Uit heel Nederland.
0: Oh.
1: Ja,
0: okay.
1: Die komen uit heel Nederland. Alleen de donderdag wordt gefloten vooral door onze eigen jeugdleden die dan een opleiding hebben gehad.
0: Ja.
1: En die moeten de praktijk dan uitvoeren bij ons. Die worden ook daarbij begeleid. Maar de vrijdag en de zaterdag zijn echt wel de topscheidsrechters.
0: Oké.
1: Ja.
0: En om dit allemaal tot een goede orde te brengen. Ja, jullie hebben ook wel veel vrijwilligers natuurlijk.
1: Ja.
0: Die zich inzetten voor deze 3 dagen.
1: Ja, nou ons hele team bestaat al uit 10 personen.
0: Hmm.
1: En dat is gewoon een hele vaste, fijne groep. We vullen elkaar blindelings aan en iedereen weet zijn eigen taak. En je merkt gewoon dat op zo'n dag als vandaag al begint samen te vallen. Daarnaast heb je natuurlijk op de toernooidagen ook nog wel wat hulp nodig.
0: Ja.
1: En dat is dan met name horeca, schoonmaken en dat soort dingen.
0: Oké, als het afgelopen is.
1: En dan doen we een beroep op de ouders.
0: Ja, schoonmaken als het afgelopen is.
1: Ja, maar tussendoor natuurlijk.
0: Tussendoor, ja zeker.
1: Schoonmaken als mensen
0: dat soort dingen. Ja, precies.
1: De kleinste dingen, overal moet je natuurlijk aan denken.
0: Ja, en je zei net, morgen begint het om 8:30 morgenochtend. Eerste wedstrijd. Wanneer wordt de laatste wedstrijd gespeeld?
1: Bedoel je dan morgen of zaterdag?
0: Morgen eigenlijk.
1: Ja, morgen. Morgen zijn we rond 6:00 klaar.
0: Ja,
1: vrijdag duurt het wat langer. Dus een beetje rond 8:00.
0: Oh.
1: En zaterdag is het ook weer rond 6:00.
0: Dan is het afgelopen rond 6:00. Oké.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk kun je gewoon 3 dagen vertoeven daar aan de Laan van Kerschoten.
1: Iedereen is van harte welkom om te komen kijken naar dit mooie sportje.
0: Ja, precies. Ja. Precies. Nou, zeg, ik hoop dat er ook heel veel mensen komen kijken. Ja, meedoen doen er al heel veel.
1: Ja, dat doen er zeker heel veel.
0: Ja.
1: En het is toegankelijk. Het is gezellig. Laten we hopen dat het weer een beetje gaat meewerken.
0: Precies.
1: Morgen misschien wat minder, maar de rest wel.
0: Vrijdag, zaterdag,
1: En het is gewoon

0: hele mooie sfeer. Want bij beachhandbal heb je ook muziek. Dat is ook anders dan in de zaal.
1: Ja, ja.
0: En ja, kom kennis maken met deze mooie sport.
1: Kom gewoon kijken.
0: Iedereen is welkom.
1: Hartstikke goed, Saskia. En even op jullie site. Wat is de site van jullie?
0: Achilles. Wij hebben gewoon avachilles.nl.
1: Oké, avachilles.nl.
0: Daar kun je wat terugvinden.
1: Ja, het programma staat erop.
0: Ja.
1: Van de komende drie dagen.
0: Klopt.
1: Nou, hey, ik vond het hartstikke leuk dat je hier even naar de studio wou komen. Jij bent weer druk. Je gaat gauw
0: weer terug richting de Laan van Kerstschoten.
1: Ja.
0: En we gaan weer verder met alles piekfijn in orde maken voor de komende drie dagen.
1: Hartstikke goed. Saskia, ik dank je voor de komst en ik wens jullie heel veel plezier en succes.
0: Oké, dank je wel.

Ja, Sex on the Beach met Teaspoon. Nou, dat doen ze daar niet de komende 3 dagen daar bij Achilles. Nee, daar wordt gewoon lekker gehandbald. Goed, zondagmiddag 17 mei. Wat kan je dan doen? Nou, dan kan je bij de IVN Natuurwandeling kan jij kennis maken met, jawel, 22 verschillende boomsoorten. En waar gaat het allemaal gebeuren? In Koningspark Kerschoten. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en begint om 2 uur. Je moet je wel even aanmelden. En dat kan via koningspark@ivnapeldoorn.nl. En IVN-leden die kunnen gratis mee, maar anders moet je even €2 betalen. Nou, dat is ook niet veel. Maar heb je nou nog vragen? Denk je van, ja, wat gebeurt er allemaal die 1,5 uur? Ja, wandelen natuurlijk en nog andere dingen. Nou, dan kun je informatie kun je opvragen bij mevrouw Yvonne Zwikker @gmail.com. Dat is altijd wel handig. Dan kun je eventjes, mevrouw Zwikker, die stuurt je dan even een mailtje terug wat je kan verwachten. Aanstaande zondagmiddag 17 mei tijdens de IVN Natuurwandeling. In ieder geval maak je kennis met 22 verschillende boomsoorten in het Koningspark. Oh, Johnny Logan, ja, die heeft heel veel vaak het Songfestival gewonnen, toch?

The Beatles, Can't Buy Me Love. Goed, dus 3:05, luisteraars. We gaan er even uit voor het nieuws en zijn natuurlijk terug met het tweede uur van de matinee. Met nog heel veel leuke dingen, dus blijf gewoon bij ons. Dan ga je echt niks missen. Goed, Stevie Wonder die zit er klaar voor. Die gaat dit uur eventjes afsluiten. No news.

0: met het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij Israëlische aanvallen in Libanon zijn vandaag 8 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Dat melden Libanese autoriteiten. De aanvallen troffen auto's op een snelweg tussen Beirut en het zuiden van het land. Het geweld vindt plaats ondanks een recent staakt het vuren tussen Libanon en Israël. De douane heeft in een maand tijd 43 miljoen illegale sigaretten onderschept, vooral in de Rotterdamse haven. Speurhonden vonden de rook waar in zeecontainers. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. De sigaretten kwamen vermoedelijk uit Azië, maar het OM onderzoekt nog waar ze precies vandaan zijn gekomen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat Clinical Diagnostics zijn data onvoldoende had beveiligd bij een hack vorig jaar. Daarbij werden medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen. Volgens de inspectie ontbraken controles en risicoanalyses. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt nog of het lab privacyregels heeft overtreden. Het Internationaal Monetair Fonds is kritisch op de Nederlandse plannen om belastingen op werk te verhogen. Volgens het fonds kunnen maatregelen van het kabinet van Rob Jette ertoe leiden dat mensen minder gaan werken. En dat is ongunstig, zeker door de krappe arbeidsmarkt en vergrijzing. Het IMF adviseert om eerder belastingvoordelen te schrappen dan lasten op arbeid te verhogen. Dan nog het weer, veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: Girlstalk, geschreven door Elvis Costello en gezongen door Dave Edmonds.
1: Matinee met Leni Loden.
0: Ja, daar ben ik weer. Ik zit er nog een uurtje samen met Guido. Die doet de techniek en de muziek natuurlijk vanmiddag. En De Werf en Nationaal Jeugdorkest Nederland die presenteren 3 muziekvoorstellingen. Op 14 mei, dat is morgen dus, is de première hier in Apeldoorn op het Mai Festival. Eenvoudig reizen met het OV. Maar heb je moeite met de OV-pas of de chipkaart? Of hoe gebruik je de voordeelkaartjes? En je weet het niet. Nou, dan kun je terecht bij het OV-inloopspreekuur. En daarover praat straks meneer Pieter van der Kerkhof. En Pro Apeldoorn deelt weer groene lintjes uit. Je kunt iemand nomineren. Hoe moet je dat doen? Nou, blijf dan vooral luisteren, want dat vertelt mevrouw Fokjelien Zijlstra van Pro Apeldoorn. Goed, we zitten een beetje in de songfestivalsferen, want het is natuurlijk gisteravond zijn de voorrondes. Halve finale, finales en zo. Halve finales, donderdagavond nog een keer. Zaterdagavond de finale. En zij stond ook ooit in de finale. Lenny Koer, zij heeft gewonnen met de Troubadour.

Van 18 tot en met 22 mei, dan staat Apeldoorn in het teken van de Nationale Beweegweek voor Ouderen. Tijdens deze landelijke campagne worden ouderen gestimuleerd

0: Ja, wat een uithaal. Céline Dion was dat, hier in de matinée. U luistert dus naar Radio Apeldoorn. Het is 3:13, luisteraars. En het Maaiveld Festival komt eraan. 2 dagen lang op verschillende locaties in de binnenstad van Apeldoorn genieten van meer dan 25 optredens, voorstellingen en shows. En vanavond trapte Paul de Leeuw samen met het NJO Poporkest af met een energieke en muzikale show waarin pop en orkestrale klanken samenkomen. Ja, ik ga eventjes praten met Felix Druisma. Felix, goedemiddag.
1: Hoi, hallo.
0: Hi. Jij bent van De Werf, uit Deventer, als ik het goed begrijp. En Sanne zit ook bij jou, of niet? Ik heb hier twee namen. Oké. Jij bent er ook bij. Oké. Zeg, Felix, ik ga even met jou beginnen. Vertel eventjes wat De Werf is, want jullie zijn hier ook op dat Maaiveld. Maar eerst even De Werf, vertel.
1: De Werf is een onderdeel van het theaterschip in Deventer. En het is een soort jonge makerstraject voor theatermakers die net zijn afgestudeerd. En die voet aan de grond proberen te krijgen in het theaterveld in Nederland, in het oosten.
0: In het oosten, oké. Ja. Nou, dan ben je hier in Apeldoorn. Goede adres natuurlijk ook morgen. Ja. Hey, en wat gaan jullie precies doen hier?
1: Morgen gaan wij 3 voorstellingen spelen.
0: Ja?
1: Namelijk Glitch, Copy Copy en Herken.
0: Ja?
1: En dat zijn twee kwartetten. Dus Glitch is een kwartet en Copy Copy is een kwartet. En 1 groepstuk met alle makers.
0: Mm-hmm.
1: En dat is een samenwerking tussen De Werf en het NJON, waar Sanne ook bij zit.
0: Sanne ook bij zit. En Sanne, jij bent een harpiste, hè?
2: Ja, klopt inderdaad.
0: Oké. Okay. En wanneer speel jij? Hoe laat? Kun je dat alvast vertellen?
2: Ja, dus de 3 voorstellingen. Het is echt een muzikaal drieluik wat we spelen. Die spelen we om 2:30.
0: Ja.
2: En we spelen dit om 4:30.
0: Mm-hmm.
2: Dus de mensen die komen om 2:30 en de mensen die komen om 4:30 zien dus 3 voorstellingen.
0: 3 voorstellingen.
2: 3 voorstellingen, ja.
0: Hey, maar Glitch, Copy, Copy en Herken. Hoe komen jullie aan die? Hoe komen jullie daarbij, zou ik maar zeggen, daaraan? Hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, we hebben ergens in oktober hebben we een soort inspiratieweken gehad, waarin we concepten zijn gaan maken samen met de muzikanten.
0: Ja?
1: Dus met een drummer, een violist

0: een cellist en een harpist.
1: Ja.
0: En de theatermakers van de Werf. En zodoende zijn we eigenlijk op 3 verschillende concepten gekomen.
1: Oké.
0: Ja.
1: Nou, wat leuk. Zeg maar, wat speel jij, Felix? Wat doe jij in de voorstelling?
0: Ik speel Koppie Koppie.
1: Ja?
0: Dat gaat over de gelijknamige band Koppie Koppie. En Koppie Koppie gaat doorbreken. Wij gaan wereldberoemd worden.
1: Oké. Okay.
0: Maar dat zijn we nog niet. En dat is helemaal niet erg. En wat je gaat zien in de voorstelling is de laatste repetitie voordat we de dag erna, morgen, gaan spelen in de Ziggo Dome.
1: Oké, zo.
0: En dan tijdens die laatste repetitie gaan er een aantal dingen mis. En dan wordt het opeens heel spannend of het nog wel gaat lukken. En of we dit nog wel willen. En er breekt ruzie uit.
1: Ah,
0: en we komen erachter dat we misschien een beetje een loser zijn.
1: Maar je gaat nog niet verklappen hoe het precies afloopt, hè?
0: Nee, ik ga niet verklappen hoe het precies afloopt, maar ja.
1: Ja,
0: het is een spannende situatie voor de band Koppie Koppie.
1: Ja, het zit ook wel een beetje iets van ontroering in, denk ik, of niet?
0: Zeker,
1: ja,
0: zeker.
1: Ja.
0: En ook de vraag van, is het zo erg om een loser te zijn?
1: Ja, is oké.
0: Dat is ook heel cool, eigenlijk.
1: Ja, nee, dat geeft ook niks natuurlijk.
0: Nee,
1: waarom? Ja, precies. Hey, en Glitch, wat is dat dan precies?
2: Ja, Glitch, daar speel ik in.
1: Sanne? Ja, Sanne.
2: Dus Glitch en nog 2 andere makers, Anne van het Vecht en Mayar Alexan.
1: Ja.
2: En onze voorstelling gaat over Jip.
1: Jip.
2: En Jip die heeft een heel normaal leven met een routine. En hij gaat elke dag om dezelfde tijd met de bus naar zijn werk. Alleen op één van die dagen gebeurt ineens iets heel raars in die bus. En vanaf daar komt er eigenlijk een hele andere wereld tevoorschijn die Jip nog niet kent.
1: Mm-hmm.
2: En in de voorstelling ga je dus ook zien hoe Jip met die nieuwe wereld omgaat.
1: Oké, maar dan allemaal. Nee, ook niet te veel, Sanne. Maar dit is allemaal wel een beetje. Het gebeurt dan allemaal eigenlijk met instrumenten of zo.
2: Ja, klopt. Dus dat is echt de samenwerking tussen dus de Werf, waar de theatermakers vandaan komen, en het NJON.
1: Hmm.
2: Dus het NJON, dat zijn de Nationale Jeugdorkesten Nederland, zit ook in Apeldoorn, in Orpheus is een kantoor.
1: Yeah.
2: En daar komen wij dus als muzici vandaan. Dus NJON heeft 4 muzici die ze aanleveren, om het zo maar te zeggen. En
1: okay.
2: Een werf 4 makers.
1: Okay.
2: En nog een docent dans.
1: En ja, nou het over dans hebt, herken, gaan jullie ook doen. Dat is iets met dans?
0: Ja, dat is een dansstuk met ons allemaal. En het is een iets abstractere voorstelling. En dat gaat heel erg over ontmoeten en weer uit elkaar gaan, zeg maar.
1: Ja.
2: En die is geschreven door Suzanne van Hassel. Dus dat is nog de docent dans binnen de
1: Van de Werf, bij jullie. Ja.
2: Ja.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: Nou, hey, vinden jullie het spannend? Of zeg je? Wij zijn wel wat gewend.
0: Spelen is altijd een beetje spannend. Je weet nooit wat er gaat gebeuren.
1: Nee.
0: Maar ik denk vooral dat we er heel veel zin in hebben.
1: Ja,
0: eigenlijk.
1: Precies.
0: Dus ik bedoel, gezonde spanning, ja, maar vooral heel veel zin.
1: Heel veel zin.
2: Ik denk inderdaad, als muzici zijn we wel echt uit onze comfortzone gegaan.
1: Ja.
2: Want normaal dan zit je echt alleen met je instrument natuurlijk. En nu doe je nou echt van alles en nog wat. Dus je beweegt en je zingt en nou ja, het rent over het podium heen.
0: Ja. En je doet het goed hoor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
2: dus in die zin, dat is natuurlijk wel spannend. Omdat je zo buiten je eigen comfortzone aan het spelen bent.
1: Ja.
2: Maar ook in die zin, wat Felix zegt, het is ook heel erg leuk. En ook heel veel zin in om, nou ja, te laten zien waar we al die tijd aan hebben gewerkt.
1: Natuurlijk. En ik zei net al, op 25 optredens op verschillende locaties. Maar waar staan jullie morgen? Op het Stationsplein?
0: Oeh.
1: Of?
0: Oh, dit is erg. Oh, dat
1: dit
0: weet
1: is
0: ik even.
1: Erg. Maar ik ben heel snel aan het zoeken. Maar ik kan dat niet zo goed snel vinden. Hey, maar ik ga dat nog wel eventjes uitzoeken. Ik hoop dat ik dat kan vinden. Maar je weet nog niet waar je naartoe moet morgen. Eigenlijk.
0: Jawel, daar hebben we een mailtje over gekregen.
2: Als het mooi weer is, spelen we in de buurt van de Nettenfabriek.
1: Oh, oké. Okay.
2: Als het slecht weer is, dan spelen we in de Wittenborg Universiteit.
1: Oh, in Wittenborg. En als het mooi weer is, bij het Nettenfabriek. Oh, dat heb jij even snel opgezocht, Sanne. Ik kon het niet zo snel vinden.
2: Ja, dus, op de binnenplaats bij de Nettenfabriek.
1: Hartstikke goed. Maar mensen kunnen ook kijken even op de website maaiveldfestival.nl, waar al die optredens ook op staan natuurlijk. En wacht eens even, ik heb hier het programma. Ja, daar kan je even op programma klikken. Als die het doet, ja, daar staat echt alles. Ik zie hier... zie ik jullie ook. Ik zie heel veel artiesten. Ja, vast wel.

0: symfonieorkest, taart, jazz. Nou, er is echt heel veel te doen. Dus ik zou zeggen, kijk gewoon eventjes op die site van het maaiveldfestival.nl. Nou, ik wens jullie natuurlijk allemaal heel veel toi toi toi hier in Apeldoorn.
1: Dank je wel.
0: En natuurlijk heel veel plezier.
1: Ja, dat is super lief.
0: Oké. Tot de volgende keer, hè?
2: Doei!
0: Ja, kijk even op maaiveldfestival.nl. Ja, daar staan al die artiesten op. En er staat ook waar het allemaal waar het is. Dus ik kan niet missen. Maaiveldfestival.nl. I'm nothing special. In fact.

0: Ja, dat was ABBA natuurlijk. Zij deden in 1974 mee met het Songfestival. Zij wonen toen met Waterloo en u hoorde nu Thank You for the Music. Het Apeldoorn Symfonieorkest geeft 16 mei, dat is zaterdag, een voorjaarsconcert met in Scandinavische sferen. Het ASO, dat is dus het Apeldoorn Symfonieorkest, ja, zorgt voor een afwisselende muzikale avond. En waar doen ze dat? In de Goede Herderkerk. En dat is weer aan de Asselse straat 199. Hier in Apeldoorn. Het orkest begint, het concert begint. Ja, het orkest ook natuurlijk. En het concert begint om 8:00. En ja, je kan kaarten bestellen op www.apeldoornsymfonieorkest.nl. Maar je kunt ook gewoon aan de kassa kopen als je binnenkomt. En er staat hier, je kunt ze ook pinnen. Dat is altijd wel handig, hè? En je denkt van, moet ik nou nog geld meenemen? Nee, dat hoeft niet. Je kan gewoon pinnen bij het ASO, bij het Apeldoorn Symfonieorkest. Goed, deze man heeft natuurlijk ook gewonnen. Duncan Lawrence met Arcades. Ja, we gaan even naar hem luisteren.
1: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Ja, daar gaat Duncan Lawrence. Het Arcade. Hij won dus het Eurovisie Songfestival een keer hier. Ja, van Nederland natuurlijk, voor ons. Goed, wij doen dit jaar niet mee. Nee, we zijn er niet bij. Ik ga even praten met meneer Pieter van den Kerkhof. Goedemiddag en welkom, meneer.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. U bent OV-ambassadeur. En ik ga met u praten over, ja, over het OV natuurlijk, openbaar vervoer. Dat is ontspannen, hè, lekker in de trein of met de bus. Maar ja, als je nou niet weet hoe die OV-kaart werkt, dan zijn jullie er, hè? Want jullie hebben gewoon een inloopspreekuur.
1: We hebben een inloopspreekuur en we hebben zelfs ook een cursus waar ik het misschien straks over even met je over wil hebben.
0: Oh.
1: En, maar we hebben een inloopspreekuur waar mensen gewoon binnen kunnen lopen, vrij inlopen in de bibliotheek De Maten.
0: Oh.
1: Op het Violierenplein.
0: Ja.
1: En daar zitten we elke derde maandagmiddag van 2 tot 3:30.
0: Oké. Okay.
1: En daar kunnen mensen gewoon binnenlopen, vragen over het OV stellen. En wij hopen dat we ze dan antwoord kunnen geven.
0: Ja, en wordt er veel gebruik van gemaakt dat er mensen binnenkomen, meneer Van den Kerkhof?
1: Ja hoor, dat is met zeer grote regelmaat. En nou ja, goed, we hebben de laatste weken zelfs heel veel mensen gehad.
0: Oh.
1: Dat is al richting de zomer, hè. Dan het wordt weer tijd om erop uit te gaan.
0: Ja.
1: Nou ja, dat ga je dan heel vaak toch wel weer met het openbaar vervoer.
0: Mm-hmm.
1: Nou, en dan wil je even updaten van hoe gaat het ook alweer en wat betekent dat? Nou, dan komen ze mensen bij ons informatie ophalen.
0: Ja. Ja, precies. Want je kan met je OV-pas, OV-chipkaart, je bankpas, je kan overal mee betalen natuurlijk. Hè? Maar kun je ook nog contant betalen in de bus?
1: Je kunt eigenlijk nergens meer contant betalen.
0: Oh.
1: In ieder geval niet in de bus.
0: Oh.
1: En bij sommige kaartautomaten van de Nederlandse Spoorwegen is het nog mogelijk. Maar bij de meeste is dat eigenlijk ook wel afgeschaft.

0: dus lekkere en in de bussen moet je zeker met je betaalpas betalen. Dat is een middel wat je ook in de trein kan gebruiken.
1: Mm-hmm.
0: En verder, ja, we zitten een beetje in de overgang van de OV-chipkaart naar de OV-pas.
1: Mm-hmm.
0: Die gaat ingevoerd worden, of die wordt op dit moment ingevoerd.
1: Mm-hmm.
0: En sommige mensen gebruiken nog een OV-chipkaart en anderen zijn inmiddels over op de OV-pas.
1: Oké, dus je kan eigenlijk niet meer in de bus met geld betalen. Nou, goed dat ik u aan de lijn heb, want dat wist ik ook niet. Nee, ik dacht dat dat nog gewoon kon, maar dat kan niet meer. Goed, maar jullie doen dat dan, wat zei u nou, iedere maand?
0: Iedere maandagmiddag van 2 tot half 4.
1: Iedere maandagmiddag?
0: Nou, sorry. Nee. Elke derde maandag.
1: Elke derde maandag van de maand. En dat is altijd op het Violierenplein in de Maat, in de Stolp?
0: Ja, klopt. We zitten vlak bij de bibliotheek.
1: Ja,
0: zitten eigenlijk bij de ingang van de bibliotheek.
1: Ja. Nou, dan maken jullie mensen wel blij, hè? Als ze weer weten hoe ze een pas moeten gebruiken en zo.
0: Ja, kijk, er zijn heel veel mensen die eigenlijk in het verleden misschien eens gereisd hebben.
1: Ja.
0: Toen jarenlang niet, zeker na de coronaperiode. Ze hebben mensen een zekere aversie tegen die bussen en weten eigenlijk niet meer hoe het gaat.
1: Nee.
0: Denken dat alles helemaal veranderd is. Nou, dat valt eigenlijk best mee.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is een categorie. En er is een categorie mensen die inmiddels de leeftijd heeft bereikt dat het niet veilig meer is om met de auto te gaan.
1: Nee.
0: En die hebben hun hele leven in de auto gezeten. Ja, en die moeten nu wat anders. Nou, die komen bij ons om te vragen van wat moeten wij dan doen? Wat kunnen wij dan doen?
1: Mm-hmm.
0: En voor die mensen organiseren wij ook die cursusreizen met het OV.
1: Ja.
0: Waardoor we eigenlijk in een rustig tempo alle verschillende elementen van het reizen met het OV uitleggen.
1: Ja, precies.
0: En we sluiten dan ook af na dus 3 dagdelen. En de derde dagdeel gaan we een proefreisje met ze maken.
1: Ga je naar het station ook?
0: Dan gaan we naar het station. We gaan zelfs de trein in. We gaan de bus in.
1: Kijk eens
0: aan. En we maken dan een rondje van Apeldoorn via Deventer en Zutphen. En dan komen we weer terug in Apeldoorn.
1: Okay.
0: Een stukje met de bus, een stukje met de trein. Dan leggen we ook uit hoe het. Dan gaan we gewoon zien met elkaar van hoe gaat het nou met het in- en uitchecken.
1: Ja, precies.
0: Waar kun je een kaartje kopen als je die nog niet hebt?
1: Hoe moet je dat doen ook bij zo'n automaat? Ik bedoel, als je nooit met de trein gaat, dan weet je dat natuurlijk niet. Nee.
0: Dan weet je dat
1: niet.
0: Nee. Het is natuurlijk vandaag de dag wel iets makkelijker geworden, omdat je eigenlijk altijd met je betaalpas kan reizen.
1: Ja.
0: Dat is niet de goedkoopste vorm, maar het is altijd wel een hele makkelijke vorm. Want die heb je eigenlijk altijd wel bij je.
1: Ja.
0: Maar goed, er is ook een categorie mensen die zegt van ik wil mijn betaalpas daarvoor niet gebruiken. Nou ja, dan zijn er
1: andere middelen. Ja,
0: dan moet je met je OV-chipkaart of opvolger de OV-pas gaan reizen.
1: Ja, precies. Ja. Maar die cursus waar we het nu over hebben, hè, hoe gaat dat als mensen nou daar belangstelling voor hebben? Moeten ze zich dan eerst bij jullie melden in de Stolp? Ja. Of kan dat ook telefonisch? Hoe gaat dat?
0: Nee, ze moeten zich melden bij het bureau van de OV-ambassadeurs.
1: Ja.
0: En dat is op telefoonnummer 038, abonnemende 4540130.
1: Mm-hmm.
0: Of ze melden zich via de website www.ervaarhetov.nl.
1: Ervaarhetov.nl. En het telefoonnummer, noem dat nog even.
0: 038.
1: Ja.
0: 454-0130.
1: 454-0130
0: en 038.
1: Oké.
0: Okay. Ja, en die cursus is op 2, 9 en 16 juni.
1: Juni, hè? Juni.
0: Juni, en die wordt gehouden in de eerste twee dagdelen worden gehouden in de 3 ranken op het Egelanddierplein.
1: Ja.
0: En de laatste dag is dan de proefreis.
1: Ja, dan ga je een ritje, nou, gewoon een leuk middagje weg, zeg maar.
0: Een leuk middagje weg, ja.
1: Ja, maar zei u nou 2, 9 en 16 juli of juni?
0: Juni.
1: Oké, okay, juni, dus. juni, 6e maand, oké. Okay. Goed, nou ja, we zijn alweer al een hele hoop wijzer geworden, meneer Van der Kerkhof. Ja. Goed. Maandag 18 mei, daar kunnen we terecht dus bij jullie. Van 2 tot half 4 is het, hè, in de Bibliotheek de Maat.
0: Van 2 tot half 4. Het is elke derde maandag.
1: Elke derde maandag van de maand. Dan,
0: in de zomermaanden.
1: Nee, dan gaan jullie met de trein op vakantie.
0: Ja, gaan we met de trein op vakantie.
1: Ja, precies. Goed, 18 mei van 2 tot half 4, Bibliotheek de Maat.

0: En dan is er het OV-inloopspreekuur. En u bent daar ook aanwezig, meneer Pieter van der Kerkhof, want u bent de OV-ambassadeur.
1: Yes.
0: Oké. Okay. Ik wens u heel veel succes en nou ja, veel reisplezier met het OV, zou ik zeggen.
1: Oké.
0: Oké. Goedemiddag.
1: Dag.

Albert Hammond. I'm a Train was dat. Heeft u vanavond nog niks te doen, denk je van, goh, ik wil een leuke film zien. Dan kun je bijvoorbeeld naar Gigant gaan, want daar draait vanavond de film Champagne. En dat is een film met Maarten en Hans. Maarten gespeeld door Leo Alkmaar en Hans wordt gespeeld door Huub Stapel. En zij reizen door de Champagne-streek. En het is een ontroerende film over familiebanden. Ik zei het al, het is een Gigant. Ik ga er verder niet te veel over verklappen. Hij begint dus om 8 uur en hij draait meerdere data, maar daarvoor kun je even kijken op gigant.nl. Goed, we gaan even naar Edcilia Romli. Zij heeft ook meegedaan aan het Songfestival ooit. En daarna gaan wij even bellen met mevrouw Fok Jolien Zijlstra. Zij is van Pro Apeldoorn.

0: Hemel en Aarde van Etcilia Rumley. Pro Apeldoorn reikt op vrijdag 5 juni voor de 22e keer groene lintjes uit. En ik ga daarover praten met mevrouw Fokjelien Zijlstra, bestuurslid van Pro Apeldoorn. Goedemiddag en welkom.
1: Ja, dank je. Dank leuk.
0: Ja, leuk hè.
1: Mooi,
0: ja.
1: Mooi nummer is dit ook.
0: Ja, vond je het leuk? Ja, ja, hè?
1: En dan ja. Voor dit mooie item van die groene lintjes.
0: Ja, ik, mooi. Volg je het Songfestival ook of niet?
1: De aarde is, nou nee hoor, nee, ja? Maar het nummer vind ik mooi in dit verband ook. De ja. Hemel en de aarde.
0: En hemel en aarde.
1: En het milieu.
0: Precies, daar zijn jullie heel druk mee, Pro Apeldoorn. Ik moet nog even aan die naam wennen, PvdA.
1: Ja,
0: en GroenLinks, ja, daar, dat is het nu natuurlijk. Heel veel te doen om die naam Pro Apeldoorn. Of Pro, zou ik maar zeggen, landelijk ook. Ja. Goed, maar in ieder geval, jullie gaan weer lintjes uitreiken. Je kan iemand nomineren, hè?
1: Ja.
0: En wat moet die persoon doen of gedaan hebben om genomineerd te worden?
1: Ja, nou de groene lintjes. Wij reiken rode, groene en regenbooglintjes uit één keer per jaar. De rode zijn altijd rond Valentijn. Dat is voor de mensen met een groot sociaal hart. Mm-hmm. De paarse, de regenbooglintjes is voor de inclusieve samenleving. En de groene is echt voor mensen die zich in Apeldoorn, de gemeente Apeldoorn, zich op positieve manier inzetten voor de duurzaamheid, milieu en de natuur.
0: Okay.
1: Dat is eigenlijk dus heel ruim. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zich echt, die echt een doel hebben waar ze helemaal voor gaan. En dat wat dan echt te maken heeft met duurzaamheid en milieu. Mm-hmm. En dat is altijd, dat is natuurlijk heel belangrijk voor ons allemaal. En dat is een mooie reden om rond Wereldmilieudag, dat is op 5 juni, zoals het de eerste vrijdag in juni.
0: Yeah.
1: Dan wordt er op een goede manier aandacht gevraagd voor die duurzaamheid. En dat is voor ons het moment dat wij de groene lintjes uitreiken.
0: En hoeveel lintjes? Dus hoeveel lintjes kunnen er uitgedeeld worden dan? Hebben jullie?
1: Ja, er kunnen dus een heleboel, want we krijgen altijd heel veel nominaties. Maar we maken altijd een keus voor 3.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ieder jaar krijgen dus 3 mensen een groen lintje, in dit geval.
0: En die andere mensen die genomineerd worden, die komen op de wachtlijst voor volgend jaar? Hoe zit dat dan?
1: Nou, dat hebben we gedaan ooit, maar dat doen we niet. Want die lijst wordt zo lang.
0: Oh.
1: Weet je, en de mensen die genomineerd zijn, die weten dat natuurlijk ook niet, hè?
0: Nee, nee.
1: Dus je doet ook niemand tekort.
0: Nee, maar doen jullie dat aan al die mensen die dan genomineerd zijn? Gaat dat in een hoge hoed en dan ga je grabbelen en dan komen er 3 uit?
1: Nou,
0: zo gaat dat?
1: Nou, nee. Dat zou ook een manier kunnen zijn. Maar we kijken ook wel naar, het is ook belangrijk dat mensen dat belangeloos doen en vrijwilliger zijn. Mm-hmm. In het verleden was het echt ook wel grotere organisaties die het kregen. Maar in de loop der jaren is het ook onderhand landelijk gegaan binnen GroenLinks Partij van de Arbeid.
0: Yeah.
1: Is het echt voor mensen die gewoon uit vrijwillig en vanuit hun eigen overtuiging hiermee bezig zijn.
0: Okay.
1: En dan kijken we eventjes, want ik zag nu, we hebben nu tot nu

0: toe 10 nominaties.
1: Oh.
0: En dat worden er altijd iets van 20, 30.
1: Ja, precies.
0: De laatste weken gaat het altijd heel snel.
1: Ja.
0: Maar weet je, we moeten ook kijken dat mensen niet een dubbel lintje krijgen.
1: Nee.
0: Je hebt bijvoorbeeld hier de geweldige Zero Waste organisatie. Hè?
1: Ja.
0: Die hier in Apeldoorn al heel lang is. Heel Apeldoorn-Rijn zijn natuurlijk heel veel mensen bij betrokken. En vandaar worden altijd heel veel mensen genomineerd. Dus je kan niet altijd binnen dezelfde organisatie met het goede doel.
1: Nee.
0: De mensen een lintje. Dus we kijken daar altijd goed naar. Er is een club die dat moet beoordelen. Dat is niet het makkelijkste werkje, moet ik zeggen. Maar we komen er altijd uit.
1: Nou, hartstikke goed.
0: Ja. Ja.
1: En je kunt dus nog mensen nomineren?
0: Zeker.
1: Hoe moet je dat doen?
0: Nou, als je nou denkt van ik weet echt iemand die zo'n lintje verdient. Want die is al echt, die steekt zijn nek uit voor een mooi doel wat er nagestreefd wordt. Dan stuur dan een mailtje aan bestuur@groenlinksapeldoorn.nl.
1: Hm?
0: We gebruiken nog even dit mailadres omdat we nog niet officieel zijn.
1: Okay.
0: En met de naam en een mooie omschrijving van de reden waarom die persoon voorgedragen wordt om het lintje te krijgen.
1: Okay.
0: Dus de nominatie echt onderbouwen.
1: En waar worden die lintjes uitgereikt op 5 juni?
0: Die worden op een gegeven moment uitgereikt. Ik moet dat maar niet vertellen, want het is een beetje, het is ook een beetje gesloten gebeuren.
1: Okay.
0: Het is niet een openbare.
1: Nee. Niet dat heel Apeldoorn daar naartoe kan gaan. Zeg maar.
0: Nee, en ik weet ook niet of heel Apeldoorn dit hoort, maar we doen het.
1: Oh ja hoor, heel Apeldoorn luistert naar Radio Apeldoorn. Echt waar. Echt waar.
0: Ja. Maar weet je, meestal maken we het bekend als we dat gedaan hebben.
1: Oh, oké. Okay.
0: Van, daar was het. We gaan wel altijd naar hetzelfde plekje. Dus dat is ook een mooi plekje wat erbij hoort.
1: Precies.
0: En,
1: beetje in het groen denk ik ook wel natuurlijk. Ja.
0: En dan worden die mensen altijd onder een andere. Nou ja, net zoals dat ze het met de officiële lintjes van de koning doen.
1: Mm-hmm.
0: Dan worden ze altijd daar naartoe gelokt zonder dat ze weten wat er gebeurt.
1: Oh, dat is altijd leuk.
0: Altijd een hele feestelijke en verrassende gebeurtenis.
1: Precies. Nou, voor 20 mei kun je dus iemand nomineren even naar bestuur@groenlinksapeldoorn.nl.
0: Ja.
1: Nou, mevrouw Fokjolien Zijlstra, u bent bestuurslid van Pro Apeldoorn. Het zal wel weer een hele moeilijke beslissing worden om 3 mensen daaruit te halen. Maar ik wens u daar heel veel succes bij. En wij horen en zien het natuurlijk ook wel hier weer bij ons, bij RTV Apeldoorn, op onze site. Dus ik zou zeggen.
0: Maar het is altijd erg leuk om te doen. Want je mag. Kan ik nog heel even?
1: Heel even.
0: Het is heel leuk om te merken hoe mensen elkaar waarderen hierin. En dat zie je heel erg.
1: Ja.
0: Weet je, mensen die aangedragen worden altijd heel erg gewaardeerd door anderen. Die dan zeggen, ik wil die persoon heel graag in het licht zetten.
1: Dat hartstikke mooi. Dat is heel fijn om te horen. Ik wens jullie veel succes hierbij.
0: Dankjewel.
1: Oké, goedemiddag.
0: Dag.
1: Ja, wij gaan even luisteren naar Green Green Grass of Home. Ja, dat is ook hartstikke leuk. Allemaal in het groen. En wie zingt dat? Jawel, het is Tom Jones.
2: The old hometown looks the same.

Ja, dat kwam alleen het Calm After the Storm natuurlijk. Zaten zij ook in het Songfestival. Goed, ja, het zit erop, luisteraars. Ik bedank u voor het luisteren. Guido, dankjewel. Redactie, bedankt. Ik wens u nog een hele mooie woensdag. Mooie hemelvaartsdag. En wat ons betreft, wij zijn er weer volgende week woensdagmiddag om 2:00. Goedemiddag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In de Senaat in Manila op de Filipijnen zijn schoten gehoord tijdens een escalerende situatie in het gebouw. Dat melden internationale media. Mensen zochten dekking en het gebouw werd afgezet door de autoriteiten. Het incident hangt mogelijk samen met de arrestatie van senator Ronald de la Rosa, die door het internationaal strafhof wordt gezocht. Verdere details ontbreken nog. De cheetah die vanochtend ontsnapte uit haar verblijf in Safaripark Beekse Bergen is weer gevangen. Het dier bevond zich nog wel binnen het omheinde park. Het safaripark werd een aantal uur gesloten en daarna ging het weer open voor het publiek. Er was geen gevaar voor personeel.

of andere dieren. Hoe de cheetah kon ontsnappen wordt nog onderzocht. Bij Israëlische aanvallen in Libanon zijn vandaag 8 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Dat melden Libanese autoriteiten. De aanvallen troffen auto's op een snelweg tussen Beirut en het zuiden van het land. Het geweld vindt plaats ondanks een recent staakt het vuren tussen Libanon en Israël. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat Clinical Diagnostics zijn data onvoldoende had beveiligd bij een hack vorig jaar. Daarbij werden medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen. Volgens de inspectie ontbraken controles en risicoanalyses. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt nog of het lab privacyregels heeft overtreden. Dan nog het weer, veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws.

en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In de Senaat in Manila op de Filipijnen zijn schoten gehoord tijdens een escalerende situatie in het gebouw. Dat melden internationale media. Mensen zochten dekking en het gebouw werd afgezet door de autoriteiten. Het incident hangt mogelijk samen met de arrestatie van senator Ronald de la Rosa, die door het internationaal strafhof wordt gezocht. Verdere details ontbreken nog. De cheeta die vanochtend ontsnapte uit haar verblijf in Safaripark Beekse Bergen is weer gevangen. Het dier bevond zich nog wel binnen het omheinde park. Het safaripark werd een aantal uur gesloten en daarna ging het weer open voor publiek. Er was geen gevaar voor personeel of andere dieren. Hoe de cheeta kon ontsnappen wordt nog onderzocht. Bij Israëlische aanvallen in Libanon zijn vandaag 8 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Dat melden Libanese autoriteiten. De aanvallen troffen auto's op een snelweg tussen Beirut en het zuiden van het land. Het geweld vindt plaats ondanks een recent staakt het vuren tussen Libanon en Israël. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat Clinical Diagnostics zijn data onvoldoende had beveiligd bij een hack vorig jaar. Daarbij werden medische gegevens van 100.000 vrouwen gestolen. Volgens de inspectie ontbraken controles en risicoanalyses. De autoriteit persoonlijk.

Gegevensonderzoek nog of het lab privacyregels heeft overtreden. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In de Senaat in Manila op de Filipijnen zijn schoten gehoord tijdens een escalerende situatie in het gebouw. Dat melden internationale media. Mensen zochten dekking en het gebouw werd afgezet door de autoriteiten. Het incident hangt mogelijk samen met de arrestatie van senator Ronald de la Rosa, die door het internationaal strafhof wordt gezocht. Verdere details ontbreken nog. De cheetah die vanochtend ontsnapte uit haar verblijf in Safaripark Beekse Bergen is weer gevangen. Het dier bevond zich nog wel binnen het omheinde park. Het safaripark werd een aantal uur gesloten en daarna ging het weer open voor publiek. Er was geen gevaar voor personeel of andere dieren. Hoe de cheetah kon ontsnappen wordt nog onderzocht. Bij Israëlische aanvallen in Libanon zijn vandaag 8 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Dat melden Libanese autoriteiten. De aanvallen troffen auto's op een snelweg tussen Beirut en het zuiden van het land. Het geweld vindt plaats ondanks een recent staakt het vuren tussen Libanon en Israël. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat Clinical Diagnostics zijn data onvoldoende had beveiligd bij een hack vorig jaar. Daarbij werden medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen. Volgens de inspectie ontbraken controles en risicoanalyses. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt nog of het lab privacyregels heeft overtreden. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

waarom Dora werd ontslagen. Ach, meneer, Dora zelf had niks gemerkt, maar haar plicht gedaan. Gewerkt.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In de Senaat in Manila op de Filipijnen zijn schoten gehoord tijdens een escalerende situatie in het gebouw. Dat melden internationale media. Mensen zochten dekking en het gebouw werd afgezet door de autoriteiten. Het incident hangt mogelijk samen met de arrestatie van senator Ronald de la Rosa, die door het internationaal strafhof wordt gezocht. Verdere details ontbreken nog. De cheetah die vanochtend ontsnapte uit haar verblijf in Safaripark Beekse Bergen is weer gevangen. Het dier bevond zich nog wel binnen het omheinde park. Het safaripark werd een aantal uur gesloten en daarna ging het weer open voor publiek. Er was geen gevaar voor personeel of andere dieren. Hoe de cheetah kon ontsnappen wordt nog onderzocht. Bij Israëlische aanvallen in Libanon zijn vandaag 8 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Dat melden Libanese autoriteiten. De aanvallen troffen auto's op een snelweg tussen Beirut en het zuiden van het land. Het geweld vindt plaats ondanks een recent staakt het vuren tussen Libanon en Israël. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat Clinical Diagnostics zijn data onvoldoende had beveiligd bij een hack vorig jaar. Daarbij werden medische gegevens van 100.000 vrouwen gestolen. Volgens de inspectie ontbraken controles en risicoanalyses. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt nog of het lab privacyregels heeft overtreden. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is 055.

0: Mijn knop maar naar rechts, want hier zijn we weer. Dit is 055FM.
1: Een hele goede avond. Welkom bij deze nieuwe 055FM. Woensdagavond, de 13e.
2: Van mij. De dag voor Hemelvaart.
1: Van jou of van mij?
2: Ja, van ons.
1: Ah. Nee, inderdaad, de dag voor Hemelvaart inderdaad. Dus morgen is er van alles te doen.
2: Ja, ook genoeg niet te doen, want heel veel winkels gaan dicht.
1: Ja, maar er is wel in bepaalde events die er, of dingen die er te doen zijn, wat ik hoorde of wat ik zag. Dus het wisselt een beetje wat er allemaal te doen is, zeg maar.
2: En heb je toevallig een lijstje klaarstel of komen we er zo op terug? Of wat wil je?
1: Ik weet dat er morgen een braderie en boekenmarkt is in Fase.
2: Oh.
1: Ik weet dat morgen het Zeepkistenfestival is.
2: Oh ja, daar staan wij ook altijd trouwens.
1: Ja, ik weet niet of we daar nu ook staan eigenlijk. Maar dat hou je te goed van ons. En verder eigenlijk niet zo heel veel. Heel veel eigenlijk.
2: Oh, en het Maaiveld.
1: Maaiveld Festival inderdaad. Daar staat Pieter als goed is, dus die gaan we zo meteen even bellen. Daar laten we meer over ook dus.
2: Ja, oh, en ik heb nog nieuws. Want er gebeurt nu zoveel in Apeldoorn, dat is wel waard om over te praten.
1: Zeker waar. Daarover later meer. Ik zou zeggen, eerst verder gaan met muziek. We begonnen net met Sarah Larsen met Midnight Sun. En we gaan verder met Sienna Spyro met Material Lover.
2: Ik vind het allemaal goed.
1: Tot 8 uur live. Blijf lekker luisteren. Hoop wisselende muziek.

0: Sienna Spyro, Material Lover.
1: Ja, dat heb je soms. En dan wordt je partner opeens heel duur.
0: Ja, iemand als ze LP's gaan sparen bijvoorbeeld of zo.
1: Maar die hoef ik gelukkig niet te betalen. Ja, mijn eigen.
0: Ja, oké. Okay. Hoef je Jennifer geen LP's te geven?
1: Ja, doe ik wel eens voor de verjaardag. Maar dan stuurt ze me door waarvan wat ze wil hebben. En dan hier, kies maar wat uit.
0: Ja, oké. Okay. Ja, okay.
1: Maar dan moet ik zeggen dat wij al sowieso wel dure cadeaus voor elkaar doen.
0: Ja, oké. Okay. Weet je hoe Bella Kai daarop zou reageren?
1: Nou, vertel het.
0: I love it, I love it, I love it.

0: misschien. Dit hebben we wel. Even kijken. Gaan we hier wat leuks mee doen?
1: Ja. 1, 2, 3.
0: Ik weet niet of dit juist is. Of moet je dan... Ja. Of de Welcome to Jurassic Park heb je ook nog. Ja, 17 december 2012 begon ik met luisteren op Spotify.
1: Nou, ik heb dus het probleem. Ik heb hiervoor een ander account gehad. Dus, maar dit account heb ik dus aangemaakt op 24 augustus 2015.
0: Nice. Sinds toen heb ik 9606 nummers geluisterd op Spotify.
1: Wat wel logisch is, want jij zit bij de radio, dus je draait veel... we draaien altijd via jouw account, dus veel variatie.
0: Klopt.
1: Ik zit op 5136 uur.
0: Ook netjes. Nou, dan is de vraag, sinds 2012, welk nummer was jouw allereerste nummer waarmee je begonnen bent? Je had het kunnen weten aan de periode waarop ik Spotify ben geluisterd. Want voor mij is dat deze.

0: Ja, dit Michael Bublé, It's Beginning to Look a Lot Like Christmas.
1: En voor mij is het, ja, je kent het wel, die video of die nummers van Thomas, Bram, Erik, Het is je verjaardag.
0: Alleen, wel.
1: Ja, ik had toen nog geen premium, dus ik heb gewoon een willekeurige aangezet toen die tijd.

0: Ja, dat.
1: Dat duurt wel even voordat ik jarig ben, hè?
0: Ja, zoiets, zoiets. Maar ja, hier heb je meerdere varianten van natuurlijk. Je hebt heel veel namen hiermee. Bijvoorbeeld... Nou, dan gaan we naar de volgende.
2: Isa, dit is je verjaardag. Je verjaardag gaat zomaar niet...
0: Ja, je kan hier alle kanten mee op, dus...
1: Ja, weet je wat het nadeel is van nu veel Turkse vrienden?
0: Nou?
1: Die staan vaak niet in de het is je verjaardaglijst.
0: Ja, sommigen wel. Bijvoorbeeld Mohammed heb je erin staan.
1: Ja, maar goed, mijn vrienden heten geen Mohammed.
0: Oh. Mustafa?
1: Nee, ik heb niet de meest normale namen ertussen zitten. Eentje heet Wolkan. En de andere heet... Ze zeggen Faisal, maar je spreekt het anders uit.
0: Ja, laat maar dan. Dan ga ik niet zoeken. Niks om hen, maar dat staat niet in de lijst, nee.
1: Nee, ik wou net zeggen, dan ben je wel even bezig, inderdaad.
0: Nee, dat. Nou, mijn meest gestreamde artiest alle tijd is David Guetta.
1: Nou, netjes. Die van mij is ook tevens mijn nummer 1, of mijn meest geluisterde nummer, Neffex.
0: Ja, dus daarover, dit is dus jouw meest geluisterde nummer, Mark. Deze, live van Neffex. Ja. Ga ik een stukje horen? Hey, take it up.

0: Hoe vaak heb je deze geluisterd?
1: Dat was 232 keer.
0: Nice. Nee, voor mij is dat deze van Nathan Evans, Wellerman.

0: Ja, deze heb ik maar liefst 385 keer geluisterd.
1: Ja, en we hadden het je net even achter de schermen over. Maar we draaiden hem heel veel op de radio ook.
0: Klopt. Nou, ik heb onder mijn eenkoppige muziekredactie voor vandaag ook even gevraagd... welk nummer staat bij jou in de lijst? Deze staat met een aantal van 144 keer bij haar bovenaan de lijst. Baby Doll van Dominic Vibe.

0: Ja, het is mooi hoe dan zo'n lijst samengesteld wordt met heel wisselende muziek.
1: En, ja, hou ik allemaal van. Een beetje iedereen eens? Allemaal verschillende soorten doorheen.
0: Nou, zal ik dan gelijk nog maar een hele andere uitstap maken naar een andere soort muziek?
1: Ja, wat denk je? Dan ga je een beetje het zwarte schaap van de familie aanzetten?
0: Ja, misschien, misschien. Ik heb dit nummer ken je van? Origineel?
1: Oh god, hoe heet ze nou?
0: Katy Perry?
1: Ja, volgens mij wel, ja.
0: Met Dark Horse. En daar is nu een soort techno, EDM, wat meer up-tempo beat versie van gemaakt. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Dit zijn Braamheim en Level 8. Ja, ik denk, is het een B of een 8? Maar een 8. Level 8 met Dark Horse.

0: Dark Horse. Ja. Dat, ja, van... God, moet ik zeggen, van Breheim, of Breheim, Breheim en Level 8. En jij hebt inmiddels Pieter aan de lijn, denk ik. Oh, tromgeroffel. Ja, daar zijn we bijna. 1, 2, 3. Nee, denk het niet. Ik zie, voor de luisteraars, ik zie Robin heel erg jong leren met telefoons. Dus dat is wel leuk om te zien. Oh, ja, ik denk dat het misgegaan is. Want we hadden Pieter live op het op mijn veld staan. Maar ik ben bang dat dat niet zo soepel loopt. Oh, ik krijg een hey van hem. Maar goed, dat verder weten we nog niet. Maar misschien is het wel zo gezellig daar dat de microfoon eruit klapt. Verder weet ik het niet zo goed of het is niet zo gezellig. Zou hij nog in de regen staan? Dat is de echte vraag. Maar ik bedoel, met het hondenweer van vandaag raad ik het niet aan nu zonder poncho daar te gaan staan.
1: Kijk, en op de lijn hebben wij nu Pieter.
2: Hey, goedenavond.
1: Goedenavond. Hoe is het daar in de regen?

0: welke regen. Hartstikke droog.
1: Oh, is het droog ondertussen?
0: De paraplu's kunnen lekker thuis gelaten worden. Dus nee, we zitten droog.
2: Heb je wel nog een poncho nodig gehad, of dat ook niet?
0: Nee, die zat ik lekker binnen ergens te eten in het centrum van Apeldoorn. Dus, en nu lekker op Maaiveld. En lekker te headbangen bij magazines.
1: Nice. En zometeen bij Paul de Leeuw, denk ik, dat je gaat staan?
0: Bij Paul de Leeuw, exact. Ja.
2: Maar hoe is de sfeer daar? Neem ons even mee.
0: Oeh, de sfeer is nog een beetje aan het opkomen. Het wordt eigenlijk met de minuut drukker. En de eerste band is behoorlijk stevig aan het inspelen, aan het beuken. Magazines. En als magazines afgelopen is, gelijk gaan we dan door naar Paul de Leeuw met het jeugdorkest. Dus dat is ook wel een leuke combinatie met een heel orkest erbij, Paul de Leeuw. Maak je ook niet iedere dag mee. Nee. En uiteindelijk wordt de avond afgesloten door niemand minder dan Thijs Boontjes.
2: En jij naar wie kijk jij het meest uit? Of kijk jij het meest uit?
0: Oeh, magazines van nu speelt eigenlijk.
2: Ja, jij bent wel een beetje van de rockmuziek volgens mij.
0: Ja, klopt. En morgen is ook wel heel erg leuk. Dan is er nog een officiële breakdance battle. Ook in de loods wordt dat gehouden waar alle drakenboten worden onderhouden. Dus een leuke, toffe locatie voor een leuke dansevenement.
1: Ja, en dan grotere artiesten als Jet van der Steen, Zwarte Water, Thijs Boontje. Thijs Boontje staat morgen op Pieter.
0: Oh, morgen? Oh, mijn fout.
1: Ja, vanavond heb je nog Colintjen en Flair staan.
0: Oh ja.
1: En morgen heb je dus...
0: zomers, ja.
1: Ja, en morgen heb je dus Jet van der Steen, Zwarte Water en Thijs Boontjes in de avond.
0: Heel goed dat je me corrigeert.
2: Maar jij bent er het hele weekend?
0: Weekend. Vandaag en morgen.
2: Ga je dan ook nog naar het Comedy Festival?
0: Nee, waar is dat?
2: Nou, klinkt morgen ook op het Maaiveld zit er een inclusieve comedy festival staat er.
0: Ja, ik heb het gezien. En dan moet je wel een aparte kaartje verkopen van...
2: Dat heb ik dan niet meer kunnen krijgen.
0: Ja, dat is wel even belangrijk. Ik moet wel even een kaartje kopen.
1: Nou, het klinkt dus alsof het daar gezellig begint te worden. Ik zou zeggen, veel plezier daar. Thanks voor de update, Pieter.
0: Ja. Jullie ook. Fijne uitzending nog.
1: Dank je. En wij zien jou volgende week in de studio, denk ik.
0: Ongetwijfeld.
1: Dan horen we graag alle verhalen hoe dit was. En mag je ons weer meenemen door... over mij van het festival.
0: Ja. Nou, perfect. Kom voor de bakker. Hey, heren, fijne uitzending nog.
1: Dankjewel. Dank je. Wij gaan verder met de artiest die je morgen dus gaat horen. Jet van der Steen met Neem Me Dan Terug.

0: one time.
1: Well, classic ad. Michael Kors, oh nee, MGK. Verkeerde. Kijk,
2: en Wiz Khalifa.
1: Ja, dat.
2: Met Girl Next Door. Het nummer is vandaag uitgekomen.
1: Oh, nice.
2: Wat vind je ervan?
1: Ja, we zaten net. Ik vind het in het begin, dacht ik een beetje van... Dit is niet helemaal voor mij. Ik ben normaal niet echt een MGK-fan of zo.
2: Nou, daar ben ik ook niet van gewend. Dat moet ik wel even voorop zeggen.
1: Maar dat dus in het begin dacht ik van... Ja, weet je, nou, niet helemaal mijn vibe. Maar op een gegeven begint die verder. Je denkt, nou... Ik begin eigenlijk wel een beetje in dit nummer te komen. Dus
2: Ja, nou, ik hoor dus dat ze een heel album opgenomen hebben. Dus gaat een heel album met Wiz Khalifa uitbrengen.
1: Oké. Okay.
2: En dat hij verder op zijn tour gaat hij dus gaat Wiz Khalifa dus nu mee. Dus gaan alle nieuwe nummers gaan ze spelen. Maar mocht je meer willen weten, Wiz Khalifa heeft heel veel online geleakt. Dus je kan alles eigenlijk op hij nou wel vinden.
1: Oké. Ja, er is nog een andere artiest. Die komt zo meteen met nieuwe muziek. Want volgens mij, ben ik niet helemaal vast, was de Calvin Harris die nu aan...

0: samenwerken is met een artiest die met Avicii gewerkt heeft.
1: Oh.
0: Volgens mij met ik dacht dit nummer. De stem die in dit nummer hoort. Voor mij met die man is nu Calvin Harris aan het samenwerken, zijn nummer aan het maken. Ik zie elke keer op Instagram en TikTok zie ik stukjes voorbij komen, zeg maar. Maar in de tussentijd heeft hij eerst een ander nummer gereleased. Dat is Satisfy samen met Jazzy. Ik laat je een stukje horen.

0: satisfied.
1: Ja, op deze manier gaat het een beetje door. Dus op zich zit er wel iets in. Ik ben heel benieuwd, ja, vooral naar die andere eigenlijk, wat er bij die mecht komen.
2: Maar Robin, weet je wat er in zit?
1: Nou?
2: Ja, in Apeldoorn, want er is hier weer nieuws. Want zoals je weet hebben we heel veel...
1: Ik ga in protest.
2: Inderdaad, dat is precies waar ik het over heb. De Drie Maagden Rotonde. Het AZC-protest. Want het loopt compleet uit de hand. Als we het hebben over vuurwerk gooien naar politieagenten, rookbommen afstegen, het weigeren van vertrekken. Het is voor gekken niet te komen dat de ME zelfs in actie moet komen om mensen in de gaten te houden. Gisteren zijn er zelfs 7 minderjarigen opgepakt, omdat ze dus meededen aan die demonstratie.
1: Ja, bizar toch dat je als minderjarige daar, ja, weet je, dat je erbij staat, prima, maar gedraag je, jongens.
2: Nou, weet je, ik snap dat je erop tegen bent en je mag erop tegen zijn. En ik snap ook als je ervoor bent, die mensen die hebben ook onderdak nodig, maar het kan op een andere manier.
1: Klopt, klopt. Weet je op welke manier het ook kan? Nou, dit is heel, ja, heel slecht bruggetje dit, maar... Een fietser die dacht, ik ga ook in protest tegen de auto. Ja, die won dat niet. Dus die fietser is bots gekomen met de auto.
2: Ja, of je zit dan lekker thuis. En dan zijn de 2 huizen, die worden opeens doorzocht vanwege drugshandel.
1: Ja, lekker. Maar weet je waar ze misschien ook al kwijt kunnen?
2: Vertel.
1: Bij de kofferbakverkoper van Stichting Woe Woe. Op de Landgoedlaan.
2: Oh, maar die komt die terug weer?
1: Ja, die komt weer terug.
2: En wanneer?
1: Deze zomer met 5 kofferbakverkopen voor het goede doel.
2: Ik vond het altijd wel leuk. Vroeger stond dat bij het kanaal, zeg maar. Klopt. Altijd.
1: En nu staan ze dus op dat veld bij de snelweg daar zo in het Woudhuis.
2: Nou, verder, als je nog de weg op moet, vermijd dan de Drie Maagden en Arnhem. Want daar stond het vanmiddag persoonlijk helemaal vast.
1: Ellende.
2: Ja, er was een botsing gebeurd. En de langste file in jaren gemeten.
1: Ellende. Maar en sowieso als je de weg op gaat, kijk uit dat je Ferry Doeders niet tegenkomt. Want die krijgt dus een geldboete van €800 voor rijden onder invloed van harddrugs.
2: Nou, het is weer een feest vandaag, vind je niet?
1: Ja, het gaat weer lekker dit,
2: Maar... En we hebben weer een aantal brandjes gehad van de week. Het is niet te stoppen.
1: Ja, vandaag ook nog eentje aan de Aristotelesstraat. Er kwamen 2 brandweerwagens voorbij, die gingen naar een woningbrand.
2: Ja, dus, klopt, die kwamen langs de deur.
1: Gezellig.
2: Ja... Het is, hoe maak je het, zeg maar, zo?
1: Ja, niet. Ik denk, zoals David Guetta zou zeggen, met alles wat er gebeurt. Gone, gone, gone.
2: Ik zou zeggen, we

0: Foei, Robin.
1: Ja, foei. Maar goed dat dit niet op zender gemaakt is, deze opmerking, want dat kan echt niet.
0: Over Gone, Gone, Gone gesproken. Weet je wat nog niet weg zijn?
1: Dat pand waar het Edison College in zat?
0: Ook, ook. Maar ik heb het over de tickets voor Harry Styles. Je kan nog tickets kopen in de resale en ze zijn helemaal niet zo duur momenteel.
1: Oké.
0: Zelfs onder de vraagprijs moet je wel snel zijn, want ze lopen langzaam weer op.
1: Nou, Calvin Harris, die, om even te promoten, draaien we hem aan het einde nog even. Dus hij komt zo meteen nog een keertje voorbij. Verder gaan we muziek gewoon ondertussen.
0: Ja, ik wou nog even wat zeggen over dat Harry Styles dit weekend begint met zijn concert. 10 concerten helemaal uitverkocht. Heel Europa komt er naartoe. Ik weet niet of je dat meegekregen had.
1: Ik heb niks meegekregen.
0: Nederland of Amsterdam is de enige venue in heel Europa die doet.
1: Oké.
0: Dus de 10 concerten die wij hier hebben, daar komt heel Europa op af.
1: Klinkt gezellig.
0: Dus vandaar ook de resale prijzen. Ja, momenteel vallen we wat mee, maar...
1: Ja, oké.
0: Jij bent ook niet zo van Harry Styles, of wel?
1: Nou, hij heeft wel Styles, maar ik ben niet zo fan van Harry, nee.
0: Nee, je hebt het liever kaal.
1: Ja, dus...
0: Ik heb het over het hoofd, hè?
1: Ja, oké.
0: Even dat we dat, erin houden.
1: Oké. Ja, nee. Nee, ja.
0: Ja,
1: nee.
0: Sorry, was het in een koppetje.
1: Ja, nee.
0: Nou, weet je, zet maar gewoon muziek aan. Ik denk niet meer dat ik het beter kan gaan maken.
1: Ja, weet je wie ik gewoon eventjes ga draaien om gewoon een beetje in de stemming van Pieter te komen zometeen?
0: Vertel.
1: Ja, ik wou gewoon een klein stukje.

0: Ik dacht dat je een ander nummer zou aanzetten van hem. Ik dacht, vliegen met me mee.
1: Had ook nog gekund.
0: Dat vind ik persoonlijk ook een heel goed nummer van hem. Ik weet niet of je het nummer kent.
1: Ik ken hem wel. Dat is...

0: Paul de Leeuw dus.
1: Moet je niet te hoog vliegen, anders...
2: Ja. Ja. Volgende nummer gaan doen.
1: Ja, ik heb niet zoveel meer te vertellen.
2: Ik ook niet. Sam Fender met Olivier Dean. Rain Me. Of Rain Me?
1: Op zijn Engels is het Rain Me In.
2: Ja, oké. Okay.

0: Rein me in.
1: Of zoals we op het Nederlands tegen zeggen, hou me tegen.
0: Hou me tegen, hou me tegen.
2: Van op de rotonde roepen ze dat, hè?
1: Ja, ik moest laatst dus vanuit de stad terug naar Jennifer. Voor de luisteraars, die woont ergens in de Maten. Maar goed, dan moet je dus meestal vanuit de stad over die rotonde. Ik heb mooi om kunnen fietsen.
2: Nou ja, we hadden laatst ook met de auto. Toen reden we ook daar in de buurt. Ook op dat tijdstip. Het stond helemaal vol daar. Ja, ik had er gelukkig nog geen last van dat ze op de weg stonden of zo. Maar ik had wel zoiets van, even blijven kijken dat ik niet... Of een steen of iets naar mijn auto krijg zo meteen.
1: Ja, nee, oké. Bij mij zat er wat bier in. Dus het leek me niet slim om te gaan rijden.
2: Ja, anders heb je misschien ook een boete van 800 euro gehad.
1: Ja.
2: Ja, dus. Ja, ik heb eigenlijk niet zoveel te vertellen meer.
1: Ja, ik zit in enkel. Ja, ik ga dan over 3 weken dan zit ik bij Addison Rae. De opmerking kwam trouwens niet van mij die ik je doorstuurde. Maar het was Jennifer's opmerking.
2: Ja. Yeah.
1: In Dublin voor de luisteraars. Ik ga ook waarschijnlijk nog naar Madison Beer. Moet ik ook nog mee naartoe. Nice. Kid Laroi in november. Ik heb een goed vol jaar. Jij nog iets gepland?
2: Nee, eigenlijk niet. Hier, dit is Addison Rae.

0: Ella Langley. Je hebt nog vijf, hè?
1: Ja, even kort, voordat we eruit gaan. Ben je een beetje van de comedy?
0: Ha, soms ligt een beetje aan. De ene keer wel, de andere keer niet. Ligt een beetje aan wie of wat. Ik kan zeggen.
1: Nou, laatste nieuwtje voordat we eruit gaan. Bert Visser komt de Orpheus en je kan nog tickets kopen. Het is alleen geen comedy show. Dat moet ik wel bij zeggen.
0: Ja, waar wil je er dan heen?
1: Ja, ik weet niet, maar voor de luisteraars is het misschien wel leuk. Maar we gaan eruit met Harry Styles, Aperture.
0: Klopt, binnenkort is zijn concert. Kijk als je heen wil voor kaarten online, dan kun je denk ik nog wat vinden.
1: Ik wou zeggen, er komen pop-up stores in Amsterdam, dus daar kan ik nog mee aan de haal.
0: Daarom. Zometeen de vereniging. Ik durf nog niet te zeggen wie er zit vanavond, maar ik weet wel dat ze er zijn. Dus blijf ook vooral weer luisteren. Wij zijn er volgende week weer. Wij liggen weer met goede muziek, nieuwe muziek, een keer weer anders. Ik ga de muziekredactie weer vragen voor wat leuks. Ja, en heel veel meer heb ik er eigenlijk voor nu niet over te vertellen. Mits te zeggen, mocht je dus naar Maaiveld gaan, veel plezier. Andere plannen deze dagen of lang weekend, ook veel plezier. En wij zijn de volgende week weer.
1: Hey, rustig aan.
0: Thanks voor het luisteren. Tot dan.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Loosdrecht geldt een noodverordening rond het gemeentehuis na eerdere ongeregeldheden rond de asielopvang. Alleen mensen met een geldige reden mogen het gebied in. Samenscholing is verboden en ook het dragen van gezichtsbedekkende kleding en het meenemen van vuurwerk of wapens is niet toegestaan. De maatregelen gelden tot zaterdagochtend. In een woning in Amsterdam is het lichaam van een 73-jarige man gevonden. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Het slachtoffer lag mogelijk al langere tijd in de woning en werd voor het laatst gezien rond Koningsdag. De politie roept getuigen op zich te melden. Drie vrouwen zijn vanochtend dood uit zee gehaald bij Brighton in het zuiden van Engeland. Hulpdiensten rukten massaal uit na de melding vanochtend vroeg. De politie in Sussex onderzoekt wat er is gebeurd en probeert de identiteit van de slachtoffers vast te stellen. De waakhond van het Britse parlement onderzoekt politicus Nigel Farage wegens een donatie van 5 miljoen pond die hij niet heeft gemeld. Volgens de regels van het lagerhuis moeten giften worden opgegeven. Farage zegt dat dit niet nodig was, omdat hij het geld privé had gekregen voordat hij parlementariër was. Overtreding kan leiden tot schorsing of een nieuwe verkiezing in zijn kiesdistrict. Het weer wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: luistert naar De Vereniging met Desmond Beijer.
1: Ja, daar zijn we toch, in de lucht. Ik zat nog te wachten op de rest van de jingle, maar die is niet meer te horen volgens mij. Maar dat maakt niet uit. Welkom bij De Vereniging, woensdag 13 mei 2026. En we hebben te gast in de studio twee vertegenwoordigers van Kids College Apeldoorn. Welkom.
2: Dankjewel.
3: Dankjewel.
1: Mariet en Anja, ja. Als ik het goed heb. Ja. We gaan in op een aantal onderwerpen van de stichting zelf natuurlijk. De achtergrond, de doelen. Misschien ook een stukje over jullie zelf, als jullie daar iets over kwijt willen. Dat laat ik helemaal aan jullie natuurlijk, wat jullie daarover willen vertellen. We hebben een uur de tijd, er zit ook muziek bij. Die hebben jullie zelf voorgedragen, of aangedragen eigenlijk. Staat allemaal klaar als het goed is. De techniek wordt door Olaf gedaan, dus het gaat helemaal goed komen. Dus laten we van start gaan. Wie mag ik als eerste het woord geven om misschien een kort intro van de stichting zelf te geven?
2: Nou, dat wil ik wel doen. Ja. Mijn naam is Mariet en ik ben sinds 3 jaar werkzaam bij Kids College Apeldoorn in Apeldoorn. Mm-hmm. En mijn werkzaamheid.

0: Heden zien er eigenlijk als volgt uit. Nou, dat kan ik straks eigenlijk wel vertellen. Ik ga eerst iets vertellen over Kids College Apeldoorn. Kids College Apeldoorn is een weekendschool voor kinderen uit groep 7-8 van de basisschool.
1: Okay.
0: En elke zondagmiddag of 18 zondagmiddagen per jaar zijn er gastlessen bij ons op school. Mm-hmm. En wij hebben als doel de wereld van de kinderen verbreden en hun talenten te ontdekken. En dat doen wij door middel van gastlesdocenten die iets vertellen over hun beroep of hun passie. Mm-hmm. Of soms is het ook maatschappelijk gerelateerd onderwerp. Maar meestal zijn het beroepen of passies van onze gastlesdocenten.
1: Okay. En dat is elke keer iemand anders? Of zijn dat vaste mensen?
0: Nee. Ik heb iedere zondag of elke zondag is er iemand anders. Het kan wel zo zijn dat er om de 2 jaar een gastlesdocent opnieuw komt.
1: Oh ja. Om het verhaal voor een nieuw publiek te vertellen natuurlijk.
0: Ja, want de kinderen kunnen 2 jaar lang bij ons blijven. Ja. Zowel in groep 7 als in groep 8. Ja. Dus ik heb 2 jaar lang andere gastlesdocenten.
1: Ja. Mooi. En jouw rol in deze omgeving is?
0: Ja, ik ben projectcoördinator bij Kids College Apeldoorn. Ik heb zelf een onderwijsachtergrond. Ik heb altijd voor klas gestaan, basisonderwijs, in de omliggende dorpen. En 3 jaar geleden kwam Kids College op mijn pad.
1: Hoe kwam dat?
0: Via een vriendinnetje van mij. Ja. Zij verzorgde Nienke Politiek. Zij verzorgde altijd gastlessen bij ons. Ja. En toen mijn voorgangster zij stopte. Mm-hmm. En toen zei ze, zegt Mariette, dit is iets voor jou. Ja. Dus toen ben ik in gesprek gegaan met het huidige bestuur. En toen ben ik als projectcoördinator aan de slag gegaan.
1: Ja.
0: En wat doe ik eigenlijk? Ik probeer gastlesdocenten bedrijven te zoeken. Mm-hmm. Die iets willen betekenen voor onze leerlingen. Dus het kan zo zijn dat gastlesdocenten bij ons op onze thuislocatie komen. Mm-hmm. Of dat wij naar het bedrijf of de organisatie van de gastlesdocent gaan om daar een kijkje te nemen.
1: Ja.
0: En dan ga ik met de gastlesdocent of het bedrijf de les doornemen. Goh, wat zullen we eens gaan doen? Mm-hmm. Wat hebben jullie te bieden? Waar hebben onze kinderen behoefte aan? Op welk talent willen we gaan zitten? En hoe willen wij de wereld verbreden voor onze leerlingen?
1: Ja. En hoe kom je dan aan die bedrijven? Wat voor stel je van tevoren een lijstje op of een onderwerp waar je op wil richten en dan ga je aan de slag? Of hoe werkt dat proces?
0: Nou, ik ga echt netwerken. Dus ik denk echt in mijn omgeving. Ik fiets in Apeldoorn of ik rijd met de auto en denk ik, goh, wat is dit voor bedrijf?
1: Ja.
0: Goh, wat zou het zijn? Dan google ik het thuis eens. Mm-hmm. Dan denk ik, goh, dat zou interessant zijn. Ik heb een netwerk. Ik heb natuurlijk 35 jaar voor de klas gestaan. Dus ik heb ook wel veel ouders. Als ik mensen tegenkom, het klinkt een beetje raar op straat, maar dan vraag ik, als ik met mensen in gesprek ben op een verjaardag of een feestje, dan zeg ik, goh, wat doe je eigenlijk voor werk?
1: Oh. Ja, met in je achterhoofd zou het iets kunnen zijn.
0: Ja, misschien heel brutaal, maar soms komen er ook wel eens mensen die melden zich aan als gastlesdocent.
1: Ja.
0: Dus ja, het is echt gewoon netwerken, om je heen kijken, social media aan de gaten houden, het nieuws in de gaten houden van wat speelt er, welk bedrijf zou interessant zijn voor onze leerlingen.
1: Ja.
0: En dan,
1: want hoe kom je daarachter? Ga je dat uitvragen? Of?
0: Nou, eerst een keer gesprek. Ik ga altijd eerst kijken of ze iets willen betekenen.
1: Ja.
0: Zodra ze iets willen betekenen, ga ik op bezoek bij de gastlesdocent of maken we een afspraak. Mm-hmm. En dan gaan we eens kijken welke mogelijkheden er zijn. En dan leg ik het vaak ook eerst even neer bij de gastlesdocent. Goh, wat kunnen zij leveren?
1: Ja.
0: En dan ga ik nadenken van, hey, wat past erbij? Wat kunnen we nog aanvullen? Soms komt de gastlesdocent bijvoorbeeld een uur iets vertellen. Mm-hmm. Over haar of zijn werk. Maar ik wil daarna altijd iets doen met de kinderen nog. Een activiteit. Kinderen kunnen best, de leeftijd van groep 7, 8 kan best een uurtje luisteren. Maar daarna willen ze ook graag iets doen.
1: Ja.
0: Nou, en dat is iets creatiefs. Of iets maken. Of iets in toneel spelen. Laatst hadden we de rechter en de advocaat. Dan gaan we een rechtbank uitspelen. Een casus uitspelen. Dus elke keer doen we iets anders.
1: Ja, leuk.
0: Ja.
1: En ik kom zo bij jou, Anja. Je gaf van tevoren al aan. Ik probeer wat meer op de achtergrond te blijven. Want het gaat om de praktijk. En dan moeten we toch bij Mariette zijn.
0: Zeker.
1: Maar ik kom zo bij jou.
0: Goed.
1: De gastdocenten die je dan benadert. Ik kan me voorstellen dat het niet altijd mensen zijn die gewend zijn om voor een klas te staan. Of om les te geven. Om uitgebreid over hun werk te vertellen. Hoe ga je daarmee om?
0: Nee.

0: Nee, maar dat zeg je wel heel goed. Ze hoeven niet voor de klas te staan. Maar als je iets met liefde doet, dan praat je vaak heel makkelijk over iets wat je doet. Ja. Over je werk.
1: Ja,
0: dus dan gaat het eigenlijk vanzelf.
1: Ja.
0: En ik zeg altijd wel, weet je, vaak is het wel fijn om iets van een presentatie te houden. Ook al zijn het een paar foto's van je werklocatie. Dan maak je het voor de kinderen beeldend. Mm-hmm. En nou, dan praat het. Ja, als je iets doet met liefde, dan praat je gewoon makkelijk over.
1: Ja, soms te veel.
0: Dus zo, ja, misschien. Ik had laatst iemand van de sales. Toen dacht ik, oh ja.
1: Die moet je misschien wat afremmen.
0: Het was een geweldige les. Het was echt een hele leuke les, ja.
1: Zijn er onderwerpen die je nog graag een keer...
0: Nou, wij hebben nu het jaar voor de huidige groep 7-8 afgesloten. En toen hebben we de kinderen een evaluatie ingevuld. En toen schreef ook één meisje, ik zou graag een architect op bezoek willen hebben. Die is in het verleden voor mij, toen ik werkzaam was bij Kids College, wel eens geweest.
1: Ja.
0: Maar ik heb daar nooit goed contact mee gekregen. En nou heb ik binnenkort, ik heb iemand gevonden, een architect. En nou, ik ga met haar om de tafel. Dus ik hoop dat zij iets voor ons kan betekenen.
1: Ja.
0: Ja, nou, eigenlijk, ja, kinderen vragen dat dan.
1: Ja, komen en, ze zelf ook
0: ze komen ook zelf met ideeën. Ze vinden sportactiviteiten heel erg leuk. Ja. Ze willen graag iets met proefjes, iets met chemie graag doen.
1: Ja.
0: Dat zeggen ze ook wel. En dan krijg je wel de vraag van bedrijven. Bedrijven zeggen wel, je mag wel komen, maar wij zijn door de week alleen geopend.
1: Ja.
0: Van maanden. En daar zit ik dan soms nog wel een beetje mee.
1: Ja, want het is in het weekend, hè? Op zondag, heb ik begrepen.
0: Ja, het is altijd op zondagmiddag.
1: Ja.
0: Van 1 tot ongeveer 4 uur komen de kinderen op onze thuislocatie aan de Duizend Schoon.
1: Okay.
0: En wij zitten sinds, moet ik even goed nadenken, anderhalf jaar aan het Meenpark, Veluws Onderwijs, Meenpark, de onderbouwlocatie.
1: Okay.
0: Van Duizend Schoon.
1: Ja.
0: En nou, dat is een hele mooie locatie. Waar wij zitten, hebben we een hele school eigenlijk tot onze locatie.
1: Ja.
0: Ook met een gymzaal en naar verschillende lokalen.
1: Oké, dan kunnen jullie een mooie de tijd doorbrengen en de kinderen een mooi verhaal laten horen.
0: Dat is onze thuislocatie. En verder gaan we natuurlijk ook op pad naar verschillende bedrijven.
1: Oh, dat wordt ook op locatie gedaan?
0: Ja. Ik ben bijvoorbeeld bij Tomra. Ik denk dat jij Tomra wel kent. Ja. Zijn we geweest, de flessenautomaten, prachtige les gehad.
1: Ja.
0: Bij de Maréchaussee zijn we een keer uitgenodigd. Ik zal even heel goed nadenken. Dit jaar zijn we, ik doe nog altijd meestal één uitje buiten de plaats.
1: Mm-hmm.
0: Dit jaar zijn we bij PEC Zwolle, hebben achter de schermen gekeken. Dat was ontzettend leuk voor de kinderen.
1: Dan kom je niet zo gauw.
0: Nee, dat kom je nooit.
1: Nee.
0: He, en welke beroepen zijn er nou allemaal aanwezig in zo'n voetbalstadion?
1: Ja. He,
0: dat stond dan centraal. Terwijl wij een rondleiding kregen.
1: Ja.
0: Het ziekenhuis komen we terecht. Cirelo zijn we afgelopen jaar geweest. Een kijkje te nemen. Het werk in de gehandicaptenzorg.
1: Ja.
0: God, ik heb zoveel gedaan. Ik moet even goed nadenken.
2: Orpheus geweest.
0: Oh, Orpheus.
1: Oh, ja.
2: Achter de schermen zelfs.
0: Achter de schermen. De Juliana-toren stond het animatieteam centraal. Leerden we alles. Hoe zit dat nou? Hoe gaat het dan in zijn werk? Hè?
1: Dus wie zit er in het Julia-pak?
0: Ja, was heel grappig. Wat heb je Joel en Julia?
1: Julia, ja.
0: Joel, en dat bleek Joel, die deed zijn masker af. En dat was een oud leerling van mij.
1: Ja.
0: Weet je, zo kom je ook iedereen weer tegen. Ja. Dus dat is echt wel heel grappig.
1: Maar die kinderen vinden dat natuurlijk fantastisch. Dat blijven ze hun hele leven wel onthouden. Dat soort ervaringen, denk ik.
0: Ja, zeker weten. En je probeert bij die kinderen een talent iets mee te geven wat ze eigenlijk misschien vanuit huis uit niet altijd meekrijgen. Of niet in aanraking zo snel mee komen.
1: Ja, niet eens weten dat het bestaat.
0: Ja, en dan denk je misschien, soms denken kinderen, oh, het lijkt mij niet zo leuk, deze les.
1: Ja.
0: En dan achteraf denken ze, god, wat leuk was het.
1: Ja.
0: Maar andersom gebeurt natuurlijk ook wel eens. Dat ze denken, oh, hier heb ik zin in. En dan valt het misschien een beetje tegen.
1: En is de realiteit toch anders.
0: Ja, ja. Dus, en daarom probeer ik eigenlijk iedere zondag wel een ander een branche onderwerp. De ene keer gaat het over de zorg, de andere keer de techniek. Dan weer transport, dan staat er iets met sport centraal. Dus elke keer een ander onderwerp, ander beroep. Dat het niet alleen maar, dat we niet alleen maar richting de zorg gaan.
1: Ja.
0: Of richting de samenleving, beroepen rondom de samenleving.
1: Ja, ja. Variatie dus.
0: Ja.
1: Ja. We gaan naar een stukje muziek. En daarna kom ik bij jou.

0: Cat Stevens was dat met Morning Has Broken. Mooi nummer. Ja, we waren lekker aan het verder kletsen tijdens dit mooie muziekstuk. Maar nu gaan we toch echt met Anja even kletsen, als je dat goed vindt.
1: Ja, helemaal goed.
0: Ja? We hebben net heel veel van Mariette gehoord en haar rol binnen de stichting en wat er allemaal gebeurt en wat er allemaal voor nodig is om het draaiend te houden en te krijgen. Wat is jouw rol binnen de club?
1: Ik ben bestuurslid van het bestuur. En de stichting heeft een bestuur, dat moet ook natuurlijk.
0: Ja.
1: En er zijn ook kosten verbonden aan dit uit te voeren. En daar moet een heleboel voor geregeld worden. En het bestuur bestaat uit 5 bestuursleden. Mm-hmm. En die 5 bestuursleden zijn allemaal vrijwillig bestuurslid. Dus iedereen doet dat kosteloos.
0: Ja.
1: En vanuit passie. Mm-hmm. Ik vind het een hele mooie groep. De voorzitter die kent Apeldoorn ooit vanuit de gemeente. Ik ben zelf secretaris. En ik ken het onderwijs vanuit passend onderwijs. Dan was ik bestuurder. Ik ben nu net gepensioneerd.
0: Mm-hmm.
1: Daarom ben ik in het bestuur gekomen.
0: Ja.
1: En er zit een penningmeester. Die zeg ik altijd, onze Piet is goud waard. Want die weet echt alles letterlijk van financiën.
0: Ja.
1: En nog 2 bestuursleden waarvan er 1 uit het onderwijs komt. En 1 ook heel erg met sponsoring belast is.
0: Okay.
1: Waarvan je kan zeggen van die kan goed meedenken over alle dingen die spelen.
0: Ja, beleidsmatig en ja, alles wat nodig is.
1: Precies. Ja. Als je gaat kijken naar de stichting, dan heb je natuurlijk een doel. Daar heb je al grote lijnen uitgelegd van waar we aan werken.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is ook heel belangrijk om na te blijven denken van hoe wil je de stichting voort laten gaan, ook in de toekomst.
0: Ja.
1: En het heeft ook te maken met het feit dat überhaupt je een betekenisvolle maatschappelijke rol wil blijven vervullen, mm-hmm, uiteraard. En ook dat Mariette die is in dienst van de stichting. Mm-hmm. Samen met een administratieve kracht Bettine.
0: Ja.
1: Dus er zijn 2 mensen in dienst. En daar vinden we ook dat we daar als bestuur een grote verantwoordelijkheid

0: over hebben. Even los dat natuurlijk je core business en het, die leerlingen die op zondag komen in de weekendschool, dat het doel wordt bereikt waarvoor je bent, zeg maar. Ja, waarvoor je op aarde bent, zeg maar. In dit geval onze stichting.
1: Ja.
0: Nou, en ik denk dat de bestuursleden dat allemaal met hart en ziel doen. Ik ben de secretaris en er komt toch nog bij dat bestuur een heleboel kijken. Hands-on ook gewoon.
1: Mm-hmm.
0: En er moet een begroting gemaakt en er moet een subsidie aangevraagd worden.
1: Moet allemaal verantwoord kunnen worden.
0: Sponsoring, accountants. Dus je hebt eigenlijk wel gewoon toch nog een heleboel met elkaar te doen.
1: Ja.
0: Om überhaupt dit voor elkaar te krijgen.
1: En ook op de lange termijn misschien strategie, visie, beleid.
0: Zeker.
1: En dat soort zaken opstellen. Kun je daar iets over vertellen misschien?
0: Ja, nou, ik denk dat het heel belangrijk is om te zeggen dat Kids College voor het grootste deel wordt gefinancierd door een begrotingssubsidie van de gemeente Apeldoorn.
1: Okay.
0: Waar we echt heel blij mee zijn.
1: Ja.
0: Dat past binnen het hele verhaal van kansengelijkheid.
1: Mm-hmm.
0: Daar voldoen we eigenlijk helemaal aan in principe. Maar de gemeente Apeldoorn gaat zich voor 2028 ook weer heroriënteren waar ze hun subsidies aan besteden.
1: Ja.
0: Daarnaast is het zo dat de onderwijsbesturen een bijdrage leveren. Die sponsoren zeg maar een bedrag. Alle drie de grote besturen. En het is zo dat de locaties die zijn gratis beschikbaar gesteld. In dit geval doet het Veluwse onderwijsgroep dat door het Meenpark beschikbaar te stellen op zondag. En ook daar verwarming te laten draaien enzovoorts.
1: Ja, ja.
0: En het samenwerkingsverband waar ik ooit directeur bestuurder van was, daar die besteedt zeg maar een bepaald gedeelte van de ruimte uit aan het kunnen werken door de weeks voor de administratie en voor jullie overlegsituaties.
1: Ja,
0: dus we zijn, en daarnaast zijn er nog een aantal sponsors die regelmatig iets betekenen.
1: Mm-hmm.
0: Zowel in natura of in iets te geven voor de stichting of voor de leerlingen.
1: Ja,
0: of in een klein bedrag.
1: Ja. En hoe lang bestaan jullie? Hoeveel jaar? Wanneer is jullie
0: Moet ik heel eerlijk zeggen dat ik maar 2 jaar bij het bestuur ben nog.
1: Ja.
0: Maar iedereen weet dat zomaar te zeggen en ik nu niet.
2: Ik dacht 2013.
1: 2013, dat is al best een hele poos.
0: Ja, kijk, het is ook wel zo, denk ik, dat er zit een hele geschiedenis aan Kids College. En daar ben ik minder goed in, van precies wie er nou begonnen zijn. Hè, want er is ooit een oud wethouder, die is voorzitter geweest van het bestuur. En
1: iemand is het ooit gestart natuurlijk.
0: Ja, er zijn een aantal mensen die het gestart zijn. En die hebben later ook nog een grote rol vertegenwoordigd in de sponsoring.
1: Oh,
0: bijvoorbeeld, er is een meneer die ook heel veel doet voor bijvoorbeeld de Gelre fietstochten. En voor daklozen en zo. Die heeft dus ook toen al in die tijd zeg maar Kids College mee opgericht.
1: Okay.
0: Dus er zijn een aantal mensen die zich daar hard voor hebben gemaakt.
1: Ja, en gelukkig maar.
0: Ja.
1: Want daarom zitten we hier nu nog.
2: Ja, het is een heel mooi initiatief.
1: Ja.
2: Want het is ook wel landelijk, zijn er ook weekendscholen. In het westen van het land, maar ook in Nijmegen. En die zitten vaak bij een grote organisatie, maar wij zijn een zelfstandige weekendschool.
1: Is dat een bewuste keuze?
2: Nou, dat weten we eigenlijk niet.
1: Nee.
2: Maar het is een concept wat wel in het land bestaat.
1: Ja. Is er ook contact dan met andere?
2: Ja, via social media. Er zijn ooit wel eens bijeenkomsten geweest bij mijn voorgangster. Maar dat is niet meer. Dus dat zou iets wel mooi zijn om dat misschien in de toekomst wel eens met elkaar weer op te pakken.
1: Ja, je kan ook
2: om
1: van
2: te
1: elkaar
2: kijken.
1: Leren.
2: Ja, ik hou wel de social media in de gaten, wat zij doen.
1: Ja.
2: Om ook ideeën op te doen.
1: Ja. Dus, nou ja, wie weet waar dat toe kan leiden. Samenwerking of gewoon van elkaar leren of inspiratie
2: Of misschien ooit in de toekomst een samenwerking landelijk gezien. Dat zou ook misschien kunnen.
1: Ja.
2: Maar tot nu toe zijn wij gewoon Kids College Apeldoorn.
1: Ja, ja. Ja.
0: Ik moet zeggen dat wij heel erg als bestuur zijn heel trots zijn op het feit wat er allemaal gedaan wordt, zeg maar, door jou opgezet. Maar vooral ook door alle gastdocenten. Want het is zo dat er dus een heleboel vrijwilligers zijn. Heel veel mensen die iets voor de stichting betekenen of voor de leerlingen op die zondagmiddagen.
1: Ja.
0: En zelfs ook in het doordeweekse programma wat er soms op scholen na schools nog gebeurt. En zonder al die bedrijven en al die gastdocenten en al die mensen die vrijwillig zich over het algemeen beschikbaar stellen, soms tegen een hele kleine vergoeding of een kleine attentie of helemaal gratis.
1: Ja,
0: kan dit eigenlijk niet anders bestaan. Hè?
1: Ja,
0: kijk, als jij er alleen maar was en je had dat niet, dan kon dat ook niet.
1: Nee, je bent toch afhankelijk van heel veel mensen daaromheen weer.
0: Ja.
1: Want hoeveel, 2 personen dus in dienst en dan nog het bestuur.
0: Ja.
1: En dat is dan de stichting eigenlijk, hè? Dus plus natuurlijk de gastdocenten die
0: en de vrijwilligers.
2: En een groep vrijwilligers die we hebben zondag. Ja, we hebben een aantal vrijwilligers. Want ik ben op zondag natuurlijk altijd aanwezig met de kinderen. Ja. Maar er moeten ook natuurlijk vrijwilligers zijn. Ik kan natuurlijk niet alleen op zo'n groep staan.
1: Want hoe groot is zo'n groep gemiddeld?
2: Ja, we hebben ongeveer zo rond de 25 kinderen op zondag. En okay. Dan zijn er niet altijd alle 25. Hè. Dus een keer een ziek of een keer een feestje, et cetera. Ja. Maar ik heb ongeveer plek voor 25 kinderen. Want ik merk ook voor de gastlesdocenten dat ook... Dat is een aantal wat prettig...
1: Wat nog net te behappen is misschien.
2: Juist. Het moet er ook niet te veel worden. He, dat is voor een gastlesdocent ook niet zo prettig.
1: Nee.
2: Dus ongeveer 25 kinderen hebben we op de zondag. En dan heb ik meestal 1 of 2 vrijwilligers te naslopen. He, afgelopen jaar had ik vaak maatschappelijk stage, jongens en meiden.
1: Oh ja.
2: Maar anders heb ik gewoon vrijwilligers die bij ons komen.
1: Ja.
2: Dus dat is heel erg fijn.
1: Die heb je toch nodig, ja.
2: Ja, en de ene doet het omdat ze gewoon iets willen doen. En de andere heeft een passie met kinderen. En de andere komt uit het onderwijs. Het is gewoon heel erg leuk.
1: Ja. Wat zijn jullie wensen of doelen voor de komende, zeg 2 jaar? 3 jaar, 4 jaar?
0: Ik denk dat we in ieder geval graag door willen gaan... door ons doel niet zomaar te veranderen. Want wij denken eigenlijk, als ik heel eerlijk ben... dat dit programma er zo prachtig uitziet. Het is natuurlijk voor een bepaalde doelgroep kinderen. Mm-hmm. Maar je zou... heel veel kinderen dit meer gunnen. Nou, dat is gewoon niet haalbaar.
1: Eigenlijk iedereen wel.
0: Ik denk, er zijn heel veel kinderen die hun talenten... misschien helemaal niet op deze wijze aangeboren zien... als je ziet wat voor een prachtig programma er wordt gedaan.
1: Ja.
0: We zijn wel aan het nadenken... omdat ook het programma School en Omgeving er is door de week. Dat is een tijdelijke subsidie van de overheid...
1: Mm-hmm.
0: Om voor 3 jaar tot en met 2027... waarbij ook een heleboel dingen na schooltijd gebeuren. Dat is voor kinderen soms ook heel erg belangrijk.
1: Okay.
0: Dat je dus niet alleen naar school gaat, maar dat je dan ook andere dingen doet. Dus dat of daar een combinatie mee te maken is. Of op wat voor manier je je doel ook kan bereiken. Of misschien met een en-en verhaal kan bereiken.
1: Ja, is de inhoud dan hetzelfde van zo'n middag door de week?
2: Daar kan ik wel iets over zeggen. Op zondag hebben we echt gastdocenten die iets komen vertellen.
1: Mm-hmm.
2: Maar door de week vind ik, die kinderen gaan al de hele dag naar school.
0: Precies.
2: Dus die zijn tot 14:15 op school. Dan hebben ze een kwartiertje pauze. En dan begint om 14:30 het programma of het aanbod rondom school en omgeving.
1: Ja.
2: Dan moeten kinderen iets doen.
1: Ja.
2: Kinderen kunnen dan niet meer luisteren naar iemand een uur. Dan zijn ze op. Dus dan ben ik vooral bezig om hun talent te ontdekken door iets te doen. Dus ik heb een programma rondom stad en natuur. Ik heb een programma rondom technisch Lego. En dat is voor hele jonge kinderen, voor kinderen uit groep 3-4.
1: Ja.
2: Dan gaan kinderen handleidingen lezen. En dan gaan we dus met technisch Lego aan de gang.
1: Mm-hmm.
2: En ik heb ook een programma voor groep 5-6. Daar komt elke keer wel heel kort een gastlesdocent. Er komt een kindercoach. Zij werkt met de hond. Daar komt ook een stukje technisch Lego. We gaan een keer hout bewerken. Ik heb dames die geven gelukslessen, de gelukspsychologen. Maar dat is een actieve les.
1: Ja.
2: Dus er worden wel dingen verteld. Maar ze zijn ook lekker actief bezig.
1: Ja, ja.
2: Dus dat is eigenlijk ons aanbod door de week.
0: Ik zou ook wel zeggen dat School en Omgeving natuurlijk een hele andere situatie is dan die weekendschool. Want de weekendschool, daar werf je tussen aanhalingstekens kinderen voor die een heel jaar met je meedoen en die dat programma heel erg goed kunnen gebruiken om allerlei verschillende redenen.
1: Ja.
0: Terwijl als je naar een school en omgeving, dat is ook natuurlijk wel eenzelfde doel, maar aan de andere kant voor de kinderen die op die school zitten, die aan die klasse, aan die programma's meedoen. En dan is dus de vraag of je die kinderen die je in de weekendschool op zondag hebt, ik denk dat je die heel intensief met elkaar hebt gezocht en bij elkaar gezocht hebt om daar de weekendschool ook echt een hele grote meerwaarde in hun eigen leven te laten zijn.
1: Ja.
0: Ik denk dat dat het wel een groot verschil is met hetgeen wat door de week gebeurt.
2: Ja, en door de week is dat natuurlijk maar 5 keer zie je de kinderen en hier zie je de kinderen 2 jaar lang. Dus je bouwt een hele andere band op. De kinderen nemen echt iets mee in hun rug. Ik probeer ze iets mee te geven in hun rugzak voor die stap naar het voortgezet onderwijs.
1: Ja.
2: En wat ze dan daaruit gebruiken, dat hoop je. Dat is maar afwachten.
1: Ja,
2: maar je hoopt wel dat je er iets in stopt.
1: Ja.
0: Maar ik vind ook wel, ik ben zelf wel eens bij verschillende zondagmiddagen aanwezig geweest. Nou, bijvoorbeeld, ik zei leuk dat ik hier nu ben.
1: Ja.
0: Want ik was aanwezig toen RTV Apeldoorn er was.
1: Oh ja, dat
0: en Chantal was
2: Theo.
0: Er en Theo.
1: Ja.
0: Maar dan zie je ook dat de leerlingen heel erg goed gaan ervaren, werkelijk aan de lijve is wat het is om een interview te gaan houden bijvoorbeeld, of hoe je nieuws vergaart, of nou dat soort dingen die, hoe doe je die anders op zulke soort vaardigheden bijvoorbeeld, die je dan ook zelf kan oefenen. Dus je krijgt eerst een inkijkje, er wordt het een en ander verteld, maar je mag het daarna ook doen. Je mocht ook camera opnames maken. Nou, ik was heel erg

0: zwaar onder de indruk van het programma. Want ik dacht van, dit is niet alleen iets wat je vertelt, maar het is ook iets wat je in die combinatie doet en ervaart. Ja. En ja, ja. Dat zie je dus, denk ik, ja, dat kan je nooit door de week in die programma's doen zoals je dat op die weekendschool doet.
1: Ja, ja.
0: Mooi. Ja, dat is denk ik een heel mooi programma.
1: Ja.
2: Ja, had ik, ja, en ja. Ja, ik zeg, ik heb natuurlijk 25 jaar voor de klas gestaan. Maar ik wist niet dat het bestond. Had ik het maar geweten, dan had ik ook die ene leerling of die leerling. Ja. Oh, die had zo graag er naartoe. Ja, ja. Dat was goud voor dat meisje of voor die jongen geweest.
1: Ja, ja. Ja. Maar dat is een mooie motivatie dus voor jullie of voor jou ook om de boer op te gaan. En onder andere hier natuurlijk te zitten om te verkondigen wat jullie hier doen.
2: Ja, nou dat doe ik natuurlijk hier nu. En ik ga ook scholen langs om een praatje te houden. Want het programma voor dit jaar is nu klaar. Maar we hebben nog een stukje. Want eind mei en halverwege juni, of halverwege juni en eind juni, hebben we dit jaar voor het eerst organiseren we snuffelmiddagen.
1: Oh ja.
2: En dat is voor kinderen uit groep 6 en 7. De weekendschool is natuurlijk voor kinderen uit groep 7, 8. Maar we willen graag de kinderen uit groep 6, 7 een keertje laten komen. Nou, dus een keertje kunnen kijken, een keertje snuffelen. Mm-hmm. Goh, wat is er nou, Kids College? Past dat bij mij? Wat doen ze eigenlijk? En dan kunnen ze zich voor 1 keer of voor 3 keer opgeven.
1: Okay.
2: En dan kunnen ze de keuze maken. Goh, ik wil graag deelnemen aan Kids College Apeldoorn. Ja. Dus dat is nieuw dit jaar. En nou, met dat promopraatje ga ik eigenlijk nu de scholen langs.
1: Ja, ja.
2: Om daar iets over te vertellen. En nou, te vertellen wat wij doen. En nou, wie we zijn.
1: Ja, dus de scholen in Apeldoorn in ieder geval, die zouden jullie al moeten kennen?
2: Nou ja, de meeste scholen kennen ons wel.
1: Ja.
2: We komen ook wel in speciale wijken natuurlijk.
1: Mm-hmm.
2: Maar ja, de meeste scholen schrijven wij ook aan. En die krijgen ook altijd informatie van ons.
1: Ja.
2: Ik kan niet langs alle scholen helen. Dus dat ga ik,
1: nee, dat zou wat veel
2: redden.
1: Zijn, denk ik.
2: Nee, dat kan ik niet redden.
1: Nee. Dus maar mooi dat je dat zo doet.
0: Bijvoorbeeld contacten gezocht met de brugfunctionarissen.
1: Ja.
0: Die op de scholen zijn, voorheen schoolmaatschappelijk werkers. Die dus ook gezinnen en kinderen zien. Dus wie er mogelijk eventueel geschikt zijn.
1: Ja.
0: Dus, en er worden flyers gemaakt. En er is natuurlijk een digitaal aanbod om te bekijken. Dus in die zin hoop je dat je genoeg kinderen bereikt die het zouden kunnen gebruiken of waar het gewoon heel fijn voor is om er naartoe te gaan.
1: Ja, die het graag onder de aandacht brengt.
2: Ja, precies. Ja. Ja. En wat ik vaak ook zeg tegen de kinderen. Mijn kinderen zeiden altijd, oh, het is weekend.
1: Ja, even niks.
2: Maar er zijn ook heel veel kinderen, en dat weet ik uit ervaring, die denken, oh, het is weer weekend.
1: Ja.
2: En voor die kinderen is Kids College natuurlijk een hele mooie kans. Want dat is misschien ook nog wel mooi om te zeggen. Kids College is gratis voor onze leerlingen.
1: Mm-hmm.
2: Het kost niets. Maar wat wel belangrijk is, ze moeten zelf naar de thuislocatie komen. Ik zeg altijd, ik kan ze niet halen en brengen. Heel af en toe.
1: Hand over je hart.
2: Ja, heel af en toe. Dan,
1: Maar eigenlijk moeten ze zelf
2: komen.
1: Ja.
2: En ze moeten dus zelf naar de locatie komen. En ik zeg ook, het is net zoals bij een voetbalclub of als je bij een turnvereniging zit. Daar wordt ook verwacht dat je eigenlijk steeds er bent, tenzij je een keer ziek bent of een keer je verjaardag hebt. Dat begrijp ik heel goed.
1: Ja.
2: Maar eigenlijk moet je er wel met regelmaat zijn.
1: Ja.
2: En dat merken we ook. Dat is ook voor de groepsdynamiek. Voor het proces is dat gewoon heel prettig.
1: Ja, ja, kan ik me voorstellen.
0: Ja, want de kinderen kennen ook, of de leerlingen, de kinderen, die kennen elkaar niet, meestal. Dus dat betekent ook dat die groep moet natuurlijk wel gevormd worden.
1: Ja.
0: Want je komt uit heel Apeldoorn als je deelneemt.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is ook mooi om te zien wat er dan gebeurt.
1: En na 2 jaar staat er denk ik wel een vriendengroep.
2: Ja, ja, zeker weten.
1: Ja. Ja. Ja. Zullen we wat muziek toch nog doen? Want we zijn zo gezellig aan het kletsen. Maar anders komen we niet aan John Mayer bijvoorbeeld toe. Heb je die toevallig klaarstaan, Olaf? Ja, John Mayer.

0: zeker. John Mayer was dit met Waiting on the Day, als ik het goed heb.
1: Ja.
0: Ook van Anja, geloof ik, hè, als nummer aangedragen. Dan gaan we zo een nummer draaien van jou.
2: Helemaal goed. Komt goed.
0: Je had net een heel mooi verhaal.
2: Ja, we hadden het over gastlesdocenten.
0: Ja.
2: We hebben natuurlijk heel veel leerlingen gehad de afgelopen jaren. En kwets begin van dit schooljaar werd ik benaderd door een dame. En zij wil graag een gastles bij ons geven.
0: Mm-hmm.
2: En nou, van het een kwam het ander. En toen bleek dus dat zij zelf Kids College had gevolgd. Jaren geleden. Okay. Ik denk dat ze nu een jaar of een 23 is. Dus nou 10 jaar geleden. En ze vertelde dat ze nu werkte in de communicatie, in de media.
0: Mm-hmm.
2: En toen vertelde ik, goh, hoe ben je tot dit beroep gekomen? En toen vertelde ze, nou, ik zat bij Kids College. En toen kwam er een gastlesdocent en die vertelde over haar of zijn baan in de branche waar ik nu werk.
0: Ja.
2: En toen dacht ik, goh, dit is leuk. Nou, en zo is haar liefde voor haar werk ontstaan.
0: Ja.
2: En nu werkt ze bij een organisatie, dan moet ik even heel goed nadenken, die iets verkoopt rondom beach volleybal producten. En daar doet ze de social media en de communicatie voor. En zij komt volgend schooljaar dus een les geven over haar werk.
0: Haar werk.
2: Dus ik denk, ja, dat is natuurlijk wel heel mooi. Iets wat je een leerling meegeeft. En dat ze het nu terug kan geven aan onze huidige leerlingen.
0: Het levende bewijs dus dat het op die manier werkt.
2: Ja, en zo hebben we ook nog een oud-leerling die inmiddels vrijwilliger bij ons is geworden.
0: Mm-hmm.
2: En deze jongen die is vorig jaar zijn VWO-diploma gehaald. En hij studeert nou in Amsterdam. En als hij goed, hij doet iets rondom sterrenkunde, dacht ik.
0: Ja.
2: En hij zei, oh, daar zou ik toch wel graag een keer iets over willen vertellen. Hij was nu nog druk met zijn werk, maar ik zeg, nou, ga vast beginnen. Maak er iets moois van. En die wil graag in de toekomst ook iets vertellen aan de leerlingen over, nou ja, over zijn studie, wat hij eigenlijk nu doet, en zijn passie. Dus dat is eigenlijk heel mooi.
0: Ja, het is mooi, hè, dat dat zo op die manier is een cirkel rond, hè, zeiden we net. Ja.
3: En wij zien natuurlijk als bestuur altijd welke lessen er per jaar überhaupt worden ingevuld en wat terugkomt of waar je nog eens iets extra aandacht aan besteedt.
0: Ja.
3: Wat ik ook wel heel opvallend vond, eigenlijk was afgelopen jaar, dat er ook 2 keer een les is geweest over financiën. En dan zou je denken van, nou, dat is wat moet je daar nou eigenlijk mee als
0: door iemand van een bank?
3: Dat was in ieder geval iemand van de Belastingdienst. Misschien moet jij zomaar even vertellen. Nou, belasting, om dat met kinderen te bespreken, dat is een heel ingewikkeld onderwerp. En iemand van een Rabobank is ook geweest. Maar ik heb was een keer bij een les van de makelaar.
0: Mm-hmm.
3: Nou, dan komt natuurlijk het huren en het kopen van huizen en zo ook aan de orde. Dus eigenlijk kan je ook zeggen dat er ook heel veel brede thema's aan de orde komen die echt heel mooi zijn om te zien hoe de kinderen daarmee omgaan.
0: En meestal wordt dat nog niet op een basisschool natuurlijk gegeven.
3: Nou, de Belastingdienst denk ik zeker niet.
0: Nee,
3: maar dat
0: een makelaarsvak ook niet. Financiën, ja, misschien wel in de basis, maar niet financiën. Echt concreet met een beroep.
2: Of geld in de klas, dat wordt in de bovenbouw wel af en toe gastles.
0: Wel,
2: maar daar moet je als leerkracht dan wel openstaan om dan weer iemand in je klas te halen. Maar de Belastingdienst had ik aangeschreven. Nou, die waren heel enthousiast.
0: Ja.
2: En toen dacht ik, nou, het was echt een hele leuke les. Ik denk dat er wel 7 collega's waren van de Belastingdienst. En de ene vertelde iets over het stukje IT. De andere deed over het werk in de winkel. Hè. Je hebt een bonnetje, zit BTW. Hoe zit dat eigenlijk? Hè, waar gaat dat? Waarom betaalt men eigenlijk BTW?
0: Ja.
2: Nou, zo hadden we verschillende onderwerpen. Eén zat bij de opsporing. Hè. Die deed een beetje het spannende gedeelte. Nou, dat was natuurlijk ook heel leuk met een filmpje.
0: Ja, ja.
2: En dus het was echt een superleuke les. Nou, om het werken bij de Belastingdienst. En überhaupt, waarom betalen we belasting? Dus soms denk je, goh, het is een heel saai onderwerp. Of dat heel veel mensen denken dan, het is
0: een vervelend onderwerp.
2: En belasting moeten we toch? Ja, we moeten toch belasting betalen. Want jij wil ook een fijn fietspad fietsen. Of we willen toch ook, we willen ook we willen ook verlichting hebben 's avonds. Dus er zijn allemaal dingen natuurlijk wat we allemaal nodig hebben.
3: Maar eigenlijk hebben die mensen, je had het net over passie.
0: Mm-hmm.
3: Kijk, jij heel veel passie om de onderwerpen te zoeken. Maar het is natuurlijk ook fantastisch als je gastdocenten krijgt die in staat zijn om vanuit een belastingdienst gewoon met 7 man te komen en daar een fantastische les neer te zetten.
0: Ja, en daar een boeiend verhaal te houden waar een hele klas aandachtig naar luistert.
3: Ja, precies. Dus het is, als je de website zie je natuurlijk hele leuke onderwerpen staan. Maar je ziet ook wel, er zijn ook moeilijke onderwerpen die soms echt een hele uitdaging zijn, maar ook heel leuk zijn.
0: Is er wel eens iets tegengevallen? Vervelende vraag misschien, maar ik ben toch benieuwd.
2: Ja, soms heb jij zelf andere verwachtingen er misschien van.
0: Ja.
2: Maar dan valt het bij de kinderen eigenlijk niet tegen. Want die kinderen zijn eigenlijk met
0: alles blij.
2: Ze vinden eigenlijk alles heel erg leuk.
0: Ja.
2: En weet je, het is natuurlijk ook leuk om op locatie ergens naartoe te gaan.
0: Ja.
2: We gingen een keer met de boswachter mee. Maar toen stortregende het. Ja.
0: Oh.
2: Toen zei iemand, maar ik word geen boswachter, juf. Nee, dat snap ik wel met die regen.
0: Nou ja, toch wat opgestoken of geleerd dan voor jezelf.
2: Dat kan dat natuurlijk. Kind. Maar bijvoorbeeld. Een les natuurlijk in het ziekenhuis. Maar de gehandicaptenzorg zijn we afgelopen jaar geweest. En dat sommige kinderen dat natuurlijk best wel spannend vinden. Hè?
0: Ja.
2: Mensen met een beperking. Maar uiteindelijk was het een geweldige les. En iedereen, het was zo leuk. Ik vond het zo leuk. Nou, toen had ik nog een maatschappelijk stageleerling. Die ging mee naar die gastles. En die heeft nu uiteindelijk weer een vakantiebaantje daar weer gevonden. Dus zo ben ik ook weer aan het netwerken. Dus dat is ook weer heel mooi.
0: Wel eens iemand van een dovencentrum gehad?
2: Nee, doven niet.

0: Ik heb wel iemand die blind was. Oh, met de blinde geleidehond. Ik heb wel eens contact gehad. Ook met de blindige... hoe heet dat hier in Apeldoorn?
1: Visio
0: is dat. Oh, ja. Dus of nee, Lo vroeg het oude Lo erf was dat volgens mij van vroeger. Ja. Dus, maar soms zit je ook een beetje met privacy gevoelig.
2: Ja.
0: Dus wij kunnen ook niet altijd overal naartoe natuurlijk.
2: Nee. Nee, mijn zus werkt binnen een dovencentrum in Ede.
0: Nou,
2: graag.
0: Kom graag met in contact, hoor.
2: Hartstikke leuk.
0: Ja.
2: Staat er nog iets op jullie verlanglijstje qua...
0: Nou, ik zou graag wel een influencer willen hebben.
2: Oh ja.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel helemaal van deze tijd.
2: Ja.
0: En dan zou ik graag ook het verhaal achter de influencer natuurlijk
2: niet alleen
0: horen.
2: De leuke dingen, maar ook
0: want
2: de struggles.
0: Hoe komt zo iemand om influencer te worden?
2: Ja.
0: Er zit een heel verhaal achter. En dat, die verhalen, dat zeg ik ook altijd tegen mijn gastluisterdocenten. Waarom doe je iets? Waarom doe je dit? Hoe ben je dit geworden? Wat is de
1: drijfveer?
0: De drijfveer erachter, dank je. Ja. Dus dat vind ik ook wel leuk. Het persoonlijke, stukje persoonlijkheid. Het persoonlijke verhaal erachter.
2: Heb je iemand op het oog dan, qua influencer?
0: Nou ja.
1: Wie weet, doe een oproep.
0: Er is er volgens mij één in Apeldoorn. Ik ben hem even zijn naam kwijt. Hij staat altijd in de speelgoedwinkel. Hij geeft altijd cadeautjes aan kinderen. Ik volg hem. Ik ga eens even.
2: Mocht hij luisteren?
0: Ja, een influencer. Een influencer. Ik zoek een influencer nog.
2: Ja.
0: Lijkt me erg leuk. En die wel af en toe tijd natuurlijk met kinderen heeft.
2: Ja.
0: Want dat is natuurlijk of iets met de sportwereld. Sporters zijn kinderen ook altijd gek op.
2: Ja.
0: Dat vinden kinderen toch heel erg leuk. Afgelopen jaar zijn we ook bij een sportschool in Apeldoorn geweest.
2: Ja, of voetbalclub.
0: PEC Zwolle zijn we natuurlijk geweest. Afgelopen jaar was ook geweldig.
2: Ja, ja.
0: Dus iets met dieren doet ook altijd goed natuurlijk.
2: Ja.
0: Maar een rechter en advocaat vinden kinderen ook heel interessant.
2: Ja.
0: En het leukste is elke keer, ik leer elke keer ook iets nieuws.
2: Ja, voor jezelf is het ook boeiend.
0: Elke keer denk ik, goh, dat wist ik nog niet.
2: Ja.
0: Dus dat is ook heel leerzaam. Ik leer ook elke zondag weer wat nieuws.
2: Ja. Wat is het laatste wat jij hebt geleerd, Anja?
1: Het laatste...
2: Ene laatste mag ook.
1: Nou, daar moet ik even goed over nadenken. Die vraag overvalt
2: ja,
1: me zelfs
2: sorry.
1: Een beetje.
2: Sorry,
1: dat geeft
2: sorry.
1: Helemaal niet. Ik leer eigenlijk dagelijks.
2: Ja, maar, of misschien sinds je hier betrokken bent geraakt bij deze stichting. Wat is het meest bijgebleven?
1: Ik moet wel zeggen dat ik vanuit het onderwijs de stichting Kids College heel goed kende. Sorry, ik kende ze echt heel goed. En er gingen ook kinderen natuurlijk doorverwezen worden vanuit het onderwijs. En met onze stichting Pas het Onderwijs hetzelfde verhaal.
2: Ja.
1: Maar nu ik in het bestuur zit, moet ik zeggen, is er toch ook een wereld voor me open gegaan. In de eerste plaats merk je toch dat je de details een beetje langs hoort komen, maar niet zo goed weet wat er speelt.
2: Mm-hmm.
1: Een tweede is, ik ben bestuurslid en ik wist eigenlijk niet dat je ook praktisch gezien nog zo ontzettend veel dingen met de bestuursleden voor elkaar moet zien te krijgen om een stichting die eigenlijk haast low budget werkt toch te kunnen laten functioneren en alles wat erbij komt kijken. Dus ik was bestuurder van een grote organisatie voor een heleboel geld van Apeldoorn en dit is een kleine stichting.
2: Daar moet je misschien nog harder voor werken?
1: Heel anders ook weer gewoon.
2: Ja?
1: Heel anders. Ja, en natuurlijk, het is fijn als je ervaring hebt met subsidies aanvragen in je andere baan die je nu ook kan meenemen, zeg maar.
2: Ja.
1: Maar het is toch echt een wezenlijk ander stukje. Dus daar heb ik wel veel van geleerd.
2: Ja.
1: Ik vind het ook erg leuk.
2: Ja. Ja. Dus je blijft het nog jaren doen.
1: Nou, dat weet ik niet. Maar in ieder geval ben ik wel heel enthousiast. En wat ik ook leuk vind...
2: Nou, jullie allebei.
1: Ja, we zijn altijd, maar ook als bestuurslid ben ik enthousiast.
2: Ja.
1: En ik vind het ook leuk dat bijvoorbeeld de leidinggevende zaken van de twee mensen die in dienst zijn, daar ben ik ook mede verantwoordelijk voor.
2: Ja.
1: Dat ook weer leuk is om te doen.
2: Ja. Oh, was dat nieuw dan voor je?
1: Nee, dat deed ik al wel, maar niet in zo'n kleine stichting.
2: Oh, nee.
1: Dat zij maar met z'n tweeën zijn.
2: Ja.
1: Bijvoorbeeld, hoe sluiten we een jaar af? Gaan we nu met elkaar ergens koffie drinken? Doe je een teamactiviteit?
2: Een teamuitje met z'n drieën.
1: Terwijl je bijvoorbeeld, daar hebben we wel een oplossing voor. Maar daar moeten we wel op lachen. Maar kijk, als je in een groter team bent gewend, of je bent een school, of je hebt een bestuur, dan ben je natuurlijk met veel grotere groepen.
2: Ja.
1: Dus je hebt eigenlijk alles hetzelfde in je bestuur, alleen in een mini.
2: Ja.
1: Maar dat is ook
2: wel heel veel aandacht voor die twee. Dan.
0: Ja, ik krijg heel veel aandacht.
2: Heel veel aandacht. Natasha Benningfield stond ook op jullie lijstje. En met jouw naam er dan achter.
0: Ja, die had ik samen met mijn collega Bettina opgezocht.
2: Oh.
0: Nou, we hadden even gekeken. Want ik dacht,

0: Misschien is het wel toepasselijk om een nummer te laten draaien of uit te kiezen wat te maken heeft met de toekomst of met kinderen. En dit nummer van Natasja gaat er volgens mij over. Heeft ze geschreven voor haar 14-jarige broertje. Mm-hmm. Die nou de wereld ingaat. Dus zich klaar moet maken voor misschien wel de grote mensenwereld. Dus misschien heeft hij er ook wel talenten voor nodig en vaardigheden. Ja, dus toen dacht ik, nou, dit past er misschien wel mooi bij.
1: Nou, dan gaan we daarna luisteren.
0: Dank je.
1: Natasja Benningfield met Unwritten.

0: Natasha Bedingfield met Unwritten. Jij kent het nummer niet zo heel goed, zei
1: nee,
0: Anja.
1: Maar nu, ik heb al een beetje weer alles meegekregen. Nou
0: ja, oké, gelukkig. Gelukkig.
1: En vooral het verhaal erachter vond ik leuk. Waarom Bettine en Mariette dit nummer hadden gekozen.
0: Mooi verhaal. Mooi verhaal. Ja. Alles trouwens wat je hebt verteld. Ik hing aan je lippen. En de luisteraars denk ik ook.
2: Nou, dank
0: en ook aan jouw lippen, Anja. We zijn al bijna aan het einde gekomen weer van deze uitzending. Nog een paar minuten. Ik vroeg jou net, is er nog iets wat je graag wilt delen? En toen had je het over de snuffelmiddagen, waar je het graag nog eventjes over wil hebben.
2: Wat wij nieuw hebben dus dit jaar, ik vertelde het eerder al deze avond, zijn de snuffelmiddagen die we organiseren. Uh-huh. Dat is eind mei, 31 mei, staat er de eerste middag gepland voor leerlingen uit groep 6-7. Uh-huh. Dan komt de archeoloog bij ons op bezoek. De volgende snuffelmiddag is 14 juni. Dan staat de middag in het teken van techniek, technisch Lego. Ja. En 28 juni, dan komt de boswachter. Maar dan gaan we op pad met de boswachter bij het leesten.
0: Okay.
2: En dan kunnen de kinderen ook ervaren hoe het is om een keer op pad te gaan. Met Kids College.
0: Ja.
2: De leerlingen kunnen zich aanmelden via de website. Er staat een speciaal kopje aanmelden. En bij sommige scholen ben ik ook al langs geweest. En dan hebben de kinderen ook onder andere een QR-code gekregen. Zij kunnen deze scannen. Mm-hmm. En kunnen zich opgeven voor één of voor meerdere dagen.
0: Mm-hmm.
2: Het is wel zo, we hebben wel plek ongeveer voor 25 kinderen.
0: Ja.
2: Stel je nou voor dat het bijvoorbeeld de tweede les heel druk bezocht is. Of veel kinderen het willen bezoeken, dan zou ik de groep nog kunnen splitsen. Dan moeten we eens even kijken wat mogelijk is.
0: Ja,
2: extra moment. Hè? Want we willen natuurlijk wel zoveel mogelijk kinderen kennis laten maken met Kids College Apeldoorn.
0: Ja.
2: Nou ja, dan kunnen ze een kijkje nemen op onze website www.kidscollegeapeldoorn.nl.
0: Mm-hmm.
2: En wij zijn ook te volgen op Insta en op Facebook hebben wij nog. Dus
0: helemaal bij.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, mooi. Ik zie het inderdaad ook op de mobiele site staan. De data staan daar, de onderwerpen staan daar, de tijden staan daar. Ook de locatie staat er zelfs achter. En de knop klik hier om je in te schrijven. Dus dat moet helemaal goed komen.
2: Er zijn inmiddels al inschrijvingen binnen. Dus
0: ik wil net vragen, is er nog plek overal?
2: Ja, ik heb nog even tijd. Maar bij één les zijn er bijvoorbeeld al 15 inschrijvingen. Dus we krijgen nu vandaag, kwamen er weer een heleboel kinderen bij.
0: Ja.
2: Dus dat is natuurlijk heel positief voor ons.
0: Ja. Maar even praktisch gezien dan, stel je hebt je nog niet aangemeld of je bent nog niet bekend binnen jullie systemen, dan kun je gewoon voor zo'n snuffelmiddag aanmelden.
2: Ja hoor, ouders kunnen hun zoon of dochter gewoon aanmelden via de website.
0: Mm-hmm.
2: En dan moeten ze even kijken welke datum het beste past. En dan draai je een keertje mee.
0: Mm-hmm.
2: En dan kan je eventueel, als je dan het leuk vindt, kan je opgeven voor volgend schooljaar. Om dan 18 zondagmiddagen bij ons te komen.
0: Ja, want jullie volgen gewoon de maanden zeg maar van een school.
2: Nou, wij beginnen in oktober. Omdat de kinderen natuurlijk in september eerst beginnen.
0: Ja.
2: In het begin hebben ze al heel veel. De eerste weken hebben ze veel nieuwe indrukken. Dus wij beginnen oktober met Kids College. En is nooit Kids College tijdens vakanties en tijdens feestdagen.
0: Oké. Okay.
2: Ja, dus er werd ook een vraag gesteld, is het tijdens de Ramadan tegen het suikerfeest?
0: Oh ja.
2: Ook daar houden we rekening mee. Dus dat zijn ook dingen, anders heb ik ook geen kinderen. En het is heel jammer als ik een gastlesdocent heb en de groep is heel klein.
0: En er zit bijna niemand.
2: Nee, dat is heel jammer.
0: Ja. En vrijwilligers, hebben jullie die ook nog nodig misschien?
2: Ja, ik ben altijd op zoek naar vrijwilligers. Dus ook vrijwilligers kunnen zich aanmelden via de website.
0: Ja.
2: En dan kunnen we eens even kijken wat de mogelijkheden zijn.
0: Mm-hmm. Is specifieke ervaring nodig?
2: Ook
0: of
2: niet.
0: Interesse?
2: Nee hoor, wij vragen alleen een VOG. En ik ga het een gesprekje aan.
0: Ja.
2: En sommige vrijwilligers, meestal is het één keer in de 4 weken, één keer in de 6 weken, dat je een zondagmiddag meedraait.
0: Oh ja.
2: Dus dat valt voor mee. En de vrijwilligers krijgen een kleine vrijwillige bijdrage.
0: Een vergoeding.
2: Vergoeding, ja.
0: Oh ja.
2: Ja.
0: Okay.
2: Dus, en niet iedereen hoeft dat hoor, maar er zijn een aantal. Nou.
0: Ja.
2: Dus, ik ben heel erg blij altijd met mijn vrijwilligers.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, want daar draai je op, denk ik.
2: Daar dus onder andere, want alleen kan ik het niet doen.
0: Nee.
2: Dus ik heb echt vrijwilligers nodig.
0: Ja, mooi. Zijn er nog uitbranders van jullie kant?
1: Nou, we hebben geen bestuursleden nodig, want we zijn nu compleet.
0: Ja,
1: Dus dat was ook even zo. We waren eerst met z'n vieren, nu zijn we met z'n vijven. Mm-hmm. Ja, ik weet niet of er nu iemand gaat stoppen, maar ik denk dat het bestuur nu op dit moment op goede sterkte is.
0: Volle kracht.
1: Volle kracht, laat ik het zo zeggen. En, ja. Dus dat niet. Ik heb maar één wens natuurlijk dat...
2: Gastlesdocenten zijn altijd welkom. Dus als er nog mensen luisteren, denken, goh, ik wil wel iets vertellen over mijn beroep. Of mijn
0: ik ken
2: passie.
0: Iemand met een heel mooi beroep.
2: Ja, nou, het hoeft helemaal niet. Maar weet je, elk beroep, overal wat jij doet en waar je met liefde of passie over kan vertellen, dat is heel mooi. En soms zeggen mensen, maar hoe lang moet het duren? Weet je, het, ook al is het een uurtje of drie kwartier, dan verzin ik daarna wel weer iets anders.
0: Het
2: komt helemaal goed. Dan kijken we samen wat mogelijk is. En dat ook, dat kan via de website.
0: Ja, ik zag, aanmelden via de website.
2: Aanmelden.

0: melden.
1: Oké. Okay. Ja. Mooie website dan. Alles bij elkaar.
0: Erop. Ja, dank aan Bettine.
1: Is dat is de administratieve kracht? Ja. Nou, die moet dan ook zeker even vermeld worden. Ja. Mag ik jullie hartelijk danken voor jullie openheid, jullie komst uiteraard en jullie verhalen. Misschien kunnen we afspreken dat jullie over een poosje weer eens aankomen en vertellen hoe het ermee staat, de ontwikkelingen die er zijn of wensen die jullie hebben. Dan kunnen we even bijpraten. Als jullie dat leuk vinden tenminste. Ja. En dan zeg ik voor nu goede reis naar huis.
2: Dankjewel.
1: En nou ja, mensen thuis, dank voor het luisteren en tot een volgende aflevering van De Vereniging.
3: Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vraagt het kabinet om spoedoverleg over de rellen en ongeregeldheden bij demonstraties tegen asielopvang. De VNG spreekt van terreur en intimidatie en wil aanvullende maatregelen bespreken om verdere escalatie te voorkomen, de opvangopgave uitvoerbaar te houden en gemeenten te ondersteunen. President Trump is in Peking voor zijn eerste staatsbezoek aan China sinds 2017, uitgesteld door de oorlog tegen Iran. De gesprekken met president Xi zijn symbolisch en voorbereid, met topfiguren als Elon Musk aanwezig. Belangrijke handelsconflicten blijven voorlopig onbesproken. Trump vertrekt vrijdagochtend. De Britse gezondheidsminister Wes Streeting neemt donderdag naar verwachting ontslag om premier Keir Starmer uit te dagen om het leiderschap van Labour. Starmer staat onder grote druk van tientallen partijgenoten om af te treden, maar wil daar niets van weten. Streeting geldt als een van de meest genoemde mogelijke opvolgers. De Gezondheidsraad adviseert het kabinet prioriteit te geven aan onderzoek naar postacute infectiesyndromen, zoals long-covid, ME en Q-koortsvermoeidheid. Het kabinet investeert niet, terwijl patiënten en artsen pleiten voor erkenning, grootschalig onderzoek en betere zorgnetwerken. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden met enkele buien, lokaal met onweer en windstoten, vooral aan de kust. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland. For the love of music.

Goedenavond, welkom bij For the Love of Music op Radio Apeldoorn. Ik heb weer een uurtje country, Americana, folk, rock en pop voor u. De opening was van de Honeycutters, dat is een band uit Amerika, uit Asheville, North Carolina. In 2007 opgericht door Amanda Ann Platt. Het nummer 500 Pieces komt van het album On the Ropes uit 2016. Devon Elman, dat is de zoon van Greg Elman. En die kennen we natuurlijk weer van de Elman Brothers. Helaas op 2017 overleden. Hij was medeoprichter in 1969 samen met zijn broer Duane Elman. Het nummer I'll Be Around komt van het album Wrecked and Dirty uit 2014.

Danielle Nicole, dat is een 42-jarige Amerikaanse blues- en soulmuzikante. Haar titelloze solo-debuut EP dateert alweer van 10 maart 2015. Maar het nummer How Did We Get To Goodbye, dat komt van haar album The Love You Bleed uit 2024.

2002 met de band Flat Top. Het nummer Other Side of Goodbye, dat komt van de band van zijn LP House to House uit 2022.

Danny Wild, dat is een 40-jarige Engelse gitarist. In blues, country en gospel. Het nummer Open Road, dat komt van zijn album Songs About You uit 2015.

Amy Hillam, dat is een 55-jarige Amerikaanse muzikant. Zij is de dochter van Lee Van Helm. En dat was de drummer van de legendarische band The Band. En dat was weer de begeleidingsband ooit van Bob Dylan. Het nummer River of Love, dat komt van het album This Too Shall Light.

Jay Buchanan, dat is een 50 jaar Amerikaanse zanger en muzikant. Hij is bekend als leadzanger van de rockband Rival Sons. Het nummer Sway, dat komt van het album Weapons of Beauty uit 2026.

Het volgende nummer behoeft enige uitleg. Het is de Echo in the Canyon. Dat is een documentaire gemaakt in 2018... waar in 2019 een album van is uitgekomen. Die documentaire is een ode aan de explosie aan popmuziek... die midden in de jaren 60 uit de wijk Laurel Canyon in Los Angeles kwam. Een periode toen folk elektrisch ging... en de bands als The Byrds, The Beach Boys, The Buffalo Springfield... en de Mamas en de Papas aan de wieg stonden van de Californische sound... Het moet een beetje gezien worden als een antwoord op de British Invasion. En de British Invasion dat, houdt in dat heel veel Engelse bands in de jaren 60... de Amerikaanse top 100 overlapte allemaal. En deze docu zingen Jacob Dylan, dat is de zoon van Bob Dylan... en Nora Jones, dat is een jazzzangeres... het nummer Never My Love...

Flaco Jiménez. Dat was een Amerikaanse accordeonist. Hij overleed vorig jaar op 31 juli op 86-jarige leeftijd. Hij was een Tejano. En Tejano wil zeggen dat zijn personen met een Spaans-Mexicaanse afkomst en die leven in Texas. Het is maar even dat u het weet. No More Running Around komt van zijn album Sleepy Town uit 2000.

Bruce Cockburn is een folk rock gitarist uit Canada. 80 jaar geleden geboren in Ottawa. Het nummer Closing to the Light, dat komt van zijn album Dart to the Heart uit 1994.

De Belfast Cowboys, dat is een band uit Minneapolis, Amerika. En die zijn gespecialiseerd in de muziek van Van Morrison. Ze mixen rock, blues, roots en soul. Het nummer Into the Mystic, dat komt van het album The Belfast Cowboys uit 2009.

Peter Wolf werd geboren als Peter Blankfield. Dat is een 80-jarige Amerikaanse rock, blues en soulzanger. Tussen 1967 en 1983 was hij de leadzanger van de G. Kyle's Band. Het nummer Long Way Back Again komt van het album Fool's Parade uit 1998.

The White Buffalo met Wish It Was True. U luistert naar de For the Love of Music op Radio Apeldoorn. De techniek was in handen van Olaf Bos en mijn naam is Hans Vaas. We gaan eruit met een nummer van de Marshall Trucker Band, een band uit Amerika. En het nummer Can't You See uit 1973.

0: what that woman law she been doing to me.
1: Apeldoorn.
2: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Weidemeren neemt maatregelen om ongeregeldheden bij noodopvang voor asielzoekers in Looslicht te voorkomen. In de straat voor het pand geldt een avond- en nachtverbod tot zaterdag. Ondanks dat zijn er demonstranten aanwezig. Gisteren werden vuurwerk en fakkels gegooid, 3 mensen zijn opgepakt. De VNG wil spoedoverleg met het kabinet en vraagt extra bevoegdheden. In Looslicht wordt vanavond opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. Tientallen mensen met spandoeken van Defend Loosrecht staan bij een rotonde, net buiten het veiligheidsrisicogebied. Een noodverordening verbiedt groepen van 4 of meer personen in een grote gebied rondom het gemeentehuis. De provincie Overijssel wil de motorrijtuigenbelasting stapsgewijs verhogen om de oplopende kosten voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen te betalen. De provinciale opcenten stijgen van 82,2 naar 91% in 2030. Het besluit valt op 1 juli. En de Britse gezondheidsminister Wes Streeting neemt donderdag naar verwachting ontslag om premier Keir Starmer uit te dagen om het leiderschap van Labour. Starmer staat onder grote druk van tientallen partijgenoten om af te treden, maar wil daar niets van weten. Streeting geldt als een van de meest genoemde mogelijke opvolgers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden met enkele buien, lokaal met onweer en windstoten, vooral aan de kust. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Black & Blues.
4: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
5: Now the good news. Listen to Black & Blues. Black & Blues met Wim Velderman.
6: Beste vrienden en vriendinnen van Black & Blues, hartelijk welkom. Fijn dat je weer luistert naar deze nieuwe uitzending van Black & Blues. Er staan deze keer ook weer zo'n 14 tracks klaar. Ik probeer ze allemaal te draaien en het is allemaal behoorlijk nieuw. Misschien een weekje oud, 3 weken, nou, dat is wel het maximum. En veel wat nog op het punt van uitkomen staat. Veel plezier, bijvoorbeeld met Bob Carnitore en Friends van het album Ernestine. Onder andere met Johnny Rawls. Dit is How You Learn to Shake It. Veel plezier.

Black and Blues. Daar blijf je voor thuis.

Wat een overheerlijke sound was dat. Een beetje ruig ook. En dat past al bij de titel, denk ik, van het album. Don't Be So Mean. De Boogie Beast hebben we het over. Ze bestaan 15 jaar uit België, komen ze, zoals je wellicht al weet. Hebben wereldwijd een aardige schare aan fans weten op te bouwen. Een enorm potentieel, zeg maar. Ik draaide net trouwens Jumper on the Line van Don't Be So Mean. Maar ik moet niet vergeten te vertellen dat er vanwege dat 15-jarige bestaan ook best wel veel gasten zijn bij deze band. Kenny Brown, Dwayne Burnside, Luther Dickinson, Pablo van der Poel en Cedric Maas. En dat allemaal met een eerbetoon aan R.L. Burnside. Boogie Beast, House in de Gaten, fijn bandje. Chris Bergson dan, de New Yorker, die gitaardocent is, maar niet alleen dat. Speelde bijvoorbeeld ook samen met Norah Jones, om zomaar even een naam te droppen. En heeft nu een pracht van een EP uit met de East River Blues, want zo heet hij. Dat is Mean Disposition.

0: Jennifer Land.
1: Het is het derde album van Jennifer Lynn en The Groove Revival, dat helemaal retro gaat. En dan ook nog live. 70 jaren blues, southern en classic rock. Dat is de verzamelnaam. Lekker om naar te luisteren in zo'n optreden. Ja, om dat bij te wonen. Lijkt me een gezellige boel. Dan naar Mike Geldin. Amerikaan in hart en nieren. Houdt van vele genres. En laat dat ook bijzonder goed horen op zijn cd. Wow, I Can. Ik ga van het album maar eens deze opzetten. Driving Rain.

Make My Own Weather was van Robin Ford van het album Two Shades of Blue. Ja, wat een muzikant. Begon in 1972 met zijn eerste cd. En is nog steeds going very strong. Pracht van een album mag je eigenlijk in zijn totaliteit wel eens een keer gaan beluisteren. Make My Own Weather. Dan door in Black and Blues. Want ja, de tijd tikt door. Het is nu eindelijk in de winkel te koop. Het was al lang...

op streamingplatforms te horen. Maar nu kun je het in de winkel even krijgen. Somebody Tried to Sell Me a Bridge heet het album van Van Morrison op zijn eigen platenlabel. En daardoor zit waarschijnlijk die vertraging er ook in. Snatch It Back and Hold It.

Een bijzonder goede avond, lieve mensen. Julian Sas aan deze kant van de digitale snelweg. Luister allemaal naar Black and Blues, bringing you the best music in town.

0: Plains.
1: Ook een prachtig stukje country blues. Deze keer van G.P. Source en Anne Harris. The Gypsy Blue Review heet het. En daarvan Going to South Carolina. Ja, Source die heeft al zo'n 20 jaar in het vak erop zitten. En voor de gelegenheid heeft hij Anne Harris met viool uitgenodigd om hem te begeleiden. Anne Harris die dat ook doet voor bijvoorbeeld Cap Moe en voor Taj Mahal. Leuke cd. Ga ik ook wel nog wat van opzetten. Tenminste, als jij dat wil, hè, je weet het, meld het altijd. Wim Velderman, Facebook, Twitter, daar spreken we elkaar wel. Danny Wild moet ik zeggen, uit Groot-Brittannië. De Fifth Stone Sessions. Ze heeft een iets wat hoog stemmetje, wat heet een heel hoog stemmetje. Heeft zich ontwikkeld van de heel intiem akoestiek tot vurig elektrische blues. En nu een 10-jarige overzicht, de Veerstone Sessions, Danny Wild. En dan gaan we ervan draaien van deze. Nou, Don't Quick Me, baby.

0: Thank you very much. My daddy liked country and my mama liked rock and roll. That's why I wear cowboy boots, sing the blues.
1: Ze heeft een prima stem, heeft maar liefst 6 muzikanten achter haar staan. En deze live cd, die gaat het wel doen, denk ik. Beautiful Bass heet hij. We hebben het over Samantha Martin en de Delta Sugar. Hij heeft in Canada al eens een Maple Leaf Award gewonnen, 1 of 2. En dat snap ik wel, wanneer je luistert naar die stem, vind je niet. Door maar snel naar Samantha Martin, naar soul- en blueszanger Billy Price. Hij doet het altijd net even een klein beetje anders. Random Madness heet het. En wat gaan we ervan draaien? De titeltrack. Random Madness.

0: Jackson needed killing. I'm wearing a wicked grin.
1: Wicked grin. De C.D. Woodbury Trio.
2: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues. Met
3: Wim Velderman.
1: Ja, en dat C.D. Woodbury Trio, daar wil ik al meer over vertellen van het album Belfrak. Maar dat gaat niet meer lukken, want het is tijd. Ik vond het fijn dat je er was. Ik zal het kort houden. En geniet nog even van die laatste song. En we spreken elkaar ongetwijfeld volgende week weer, denk ik. Bedankt voor het luisteren. Fijne dag. We gaan eruit met Ollie Owens. En zij is vooral fan van Bonnie Raitt en van Tracy Nelson. Is misschien wel een beetje te horen ook. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Dit is Roots.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In de Filipijnse Senaat klonken tientallen schoten, voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa. Het internationale

internationaal strafhof vaardigde een arrestatiebevel uit vanwege zijn rol in de War on Drugs van voormalig president Duterte. De La Rosa ontkent de aanklachten en schelde in zijn kantoor. President Trump is in Peking voor zijn eerste staatsbezoek aan China sinds 2017, uitgesteld door de oorlog met Iran. De gesprekken met president Xi zijn vooral symbolisch, met handelsdeals verwacht. China hoopt dat Trump de grote wapendeal met Taiwan vertraagt, wat een belangrijke winst zou zijn. De gemeente Weidemeren neemt maatregelen om ongeregeldheden bij noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht te voorkomen. In de straat voor het pand geldt een avond- en nachtverbod tot zaterdag. Ondanks dat zijn er demonstranten aanwezig. Gisteren werden vuurwerk en fakkels gegooid, 3 mensen zijn opgepakt. De VNG wil spoedoverleg met het kabinet en vraagt extra bevoegdheden. Bij grootschalige Russische aanval op Oekraïne zijn vandaag zeker 6 burgers omgekomen en 37 gewond geraakt, meldt president Zelensky. De Russen lanceerden 800 drones gericht op spoorwegen en infrastructuur. Polen stuurde straaljagers uit, Slowakije sloot de grens en Hongarije riep de Russische ambassadeur op het matje. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden met enkele buien, lokaal met onweer en windstoten, vooral aan de kust. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws. Vanuit de

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buys, die herstellend is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten

0: voerde geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SMB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Yes. Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buijs, die herstellende is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SMB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het land inwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apenstaartje.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buijs, die herstellende is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SMB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden. Het weer tot slot. Vannacht klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws. Vandaag.